0: zeg altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. De schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert.

organisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen.

openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd, als je iets wil, kan dat.
1: Mm.
0: En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's

0: Rise and Shine. Zometeen muziek van Idali, Nooit Echt Van Mij. Waar heb je spijt van in je leven? Kijk, we hebben natuurlijk allemaal bepaalde dingen, bepaalde exen waarvan je dacht, nooit, je had nooit een vriend of vriendin moeten zijn. En misschien een bepaalde studie die je graag had willen doen en wat nooit gelukt is. Sommige dingen, die blijven gewoon hangen. Dus, denk erover na. Waar heb jij spijt van in je leven? Laat het doorkomen via de NPO Luisterapp of bel gewoon.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk.

0: Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fernando. Rise and shine, good morning, this is Idali.

0: Your city, your sound.
1: Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Fernando.
3: Goedemorgen, man, Fernando.
4: Good morning, Fernando.
5: Goedemorgen, Fernando.
6: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
7: Good vibes in the morning, show, rise and shine. Die ochtendcamera staat weer paraat met 4 uur slaap op de teller. Maar ja, dat krijg je, hè, als je de Netflix-hitserie The Gentleman helemaal afgekeken, seizoen 2. Echt de moeite waard, ik ga niet te veel verklappen. Ik wil niet met de spoiler alert komen.

0: dan had ik er nu geen last van. Maar weet je wat het ook is? Ik denk toch dat het aan de ene kant goed is om spijt te hebben. Omdat spijt ook nog eens een indicator is van wat je echt belangrijk bent gaan vinden. Als jij bijvoorbeeld spijt hebt gehad dat je bepaalde schoolopleiding of opleiding niet hebt gedaan. Dat betekent dat je die opleiding heel erg belangrijk vindt. Of dat je het belangrijk vindt om bepaalde kennis te hebben. Of, weet je, en op het moment dat je spijt hebt dat je met iemand bent omgegaan. Dat betekent ook dat je de waarde hebt ingezien van het belang van goede mensen om je heen. Is dat wat je bedoelt? Dus soms verdoen we onze tijd met mensen. En ik heb er zoiets van, ja, ik heb spijt dat ik met haar ben omgegaan. Dat ik veel te lang met haar ben geweest. En toen dacht ik, maar wat was er mis met mij? Ja, ik weet het. Want uiteindelijk was het gewoon dat people pleasen wat in mij zit. Zeg maar, kijk, soms ontmoet je iemand die jou niet zo leuk vindt als hoe je zou willen dat ze jou leuk vinden. En als je je hele leven vecht voor erkenning, in mijn gevoel, van mijn vader en dat soort dingen. Hallo, zie mij. Dan ga je echt je best doen om dat uit iemand te halen. Maar uiteindelijk moet je het uit jezelf halen. Dat is de les, ja, voor mij geweest. Dat met goede zelfliefde stap je veel beter een relationship in. Dus ik heb aan de ene kant spijt dat ik haar heb ontmoet. Maar aan de andere kant ben ik dankbaar. Want dat was voor mij ook een indicatie van, zie je wel? Je kan beter en je gaat ook beter doen. Dus dat. De vraag aan jou is, ja, waar heb jij spijt van? Donna, mijn sista.
1: Hi, goedemorgen. Wat een type vraag.
0: Ja, we gaan even
1: deze dinsdagochtend, zeg.
0: Ja, man. Waar heb jij spijt van in je leven?
1: Ja, ik ben ook niet per se een persoon die echt zoiets heeft van, oh, ik heb spijt van dingen. Want ik denk inderdaad dat uit alles wat er gebeurt, dat je er ook iets moois uit kan halen. Maar als ik dan ergens spijt van moet hebben, denk ik hoeveel tijd ik heb verspild met onzekerheden, denk ik. Ik denk, einde van de dag kan je zo streng op jezelf zijn. En dat moet er beter, dat moet er anders. Daar moet je slanker zijn, daar moet je beter in zijn. En als ik al die uren in iets anders had gestopt, dan had ik veel meer mooie memories gehad wat dat betreft.
0: Ja.
1: Daar heb ik wel spijt van. Dat ik daar zoveel tijd. Ik vind echt tijdverspilling.
0: Is zo.
1: Ja, dus dat denk ik.
0: Maar
1: ja.
0: Mooi. Maar je hebt al gewonnen, want je hebt al die stap gemaakt in je hoofd. Dat je dat nu kan zien van, oh ja. Zo was ik vroeger en nu ben ik anders. Dus je hebt een groei doorlopen.
1: Maar ik denk wel dat het iets is wat, bedoel, ik vraag me af of er echt mensen zijn, misschien zijn ze er hoor, maar die nooit eens twijfelen aan zichzelf. Als ze er zijn, lijkt me heerlijk.
0: Ja, maar ik denk, je twijfelt altijd.
1: Er is altijd wel iets van een twijfel. Er is altijd wel iets van een twijfel of iets van een onderwerp waar je onzeker over bent. En dus ik wil ook zeker niet zeggen dat ik dat nu nooit meer heb of nooit meer denk. Maar als ik dan ergens spijt van heb, dan is het hoe meer het eerst was. Wat een tijdverspilling, zeg.
0: Zo.
1: Ik had lekker kunnen gamen in die tijd.
0: Heerlijk.
1: Ik had in crypto kunnen investeren. Oh. Ik had rondje buiten kunnen lopen.
0: Wow, daar heb ik spijt. Je zegt iets over crypto.
1: Oh ja, spijt.
0: Daar kom ik straks op terug. Daar. Oh.
1: Ja, dan weet ik dat jij er spijt van hebt. En ik weet ook over welke exit dat. Maar ik zeg niks.
0: Sowieso.
1: Maar ik zeg niks.
0: Mijn god.
1: Die toch?
0: Ja.

0: geen idee waar het om slaat.
1: Wat zeg je?
0: Dat klinkt heel vet. Agrippa Calpoen.
1: Mooi gezegd.
0: Precies.
1: Heb je geen spijt dat je nooit Frans hebt geleerd?
0: Ik heb zeker spijt dat ik ooit aan Frans heb meegedaan. Dat ik een freaking 4 heb gehaald.
1: Ben
0: gezakt op Frans. Ik vind het jammer. Ik heb spijt dat ik het nooit goed heb leren beheersen. Want ik vind het een hele mooie taal. Ik luister graag naar Franstalige muziek. En het begon al bij rapstar Booba, maar het is nooit echt binnengekomen, man.
1: Nou, het is nooit... C'est pas plus tard.
0: Vandaag hebben we het over waar heb je spijt van in je leven. We hebben Ryan aan de lijn. Ryan, good morning.
2: Hey, goedemorgen, Fernando.
0: Goedemorgen.
1: Hi.
0: Waar heb je spijt van in je leven?
2: Ik heb spijt van mijn eerste relatie, maar het ding is zeg maar. Ik besef me dat nu ook. Als ik die relatie nooit heb gehad, heb ik nooit zo ver gestaan als nu.
0: Vertel.
2: Dus kijk, ik weet niet of jullie ooit het gevoel hebben ervaren van bedrogen te worden, maar één ding in je leven is, als je dat meemaakt, dat doet heel veel pijn. Ik heb dat moeten meemaken met de eerste relatie die ik had gehad en op de dag dat we 2 jaar samen waren.
1: Wow.
2: En ik heb het nog eens moeten horen van een vriendin van haar via Instagram. En ik heb haar geconfronteerd waar heel familie bij was. En haar moeder was boos op haar en zo, et cetera, et cetera.
0: Mm-hmm.
2: En dat heeft pijn gedaan. Maar waar ik nog het meest spijt van heb, is dat ik nooit mijn school serieus heb genomen en zo. Ik heb heel veel jaren verslijt aan die breakup en zo. En met de verkeerde mensen omgaan en zo. Maar... ik ben nog steeds aan het studeren.
1: Oh, wauw. Je hebt het draad weer opgepakt.
0: Mooi, man.
2: Yes, yes. En ik heb inmiddels een nieuwe vriendin al 2 jaar.
1: Kijk. Zo zie je... Kijk, alles komt sowieso goed. Maar wat is dan hetgene waar je dan spijt van hebt? Want ik bedoel, kijk, het is jou ook overkomen. Dus jij hebt er niks aan kunnen doen, toch?
2: Ja, maar je voelt... Kijk, in het begin voelt je meteen schuldig, want... Nee. Je denkt van, wat heb ik verkeerd gedaan, waardoor ze zich zo ging gedragen en zo. Maar
1: ja.
2: Na een tijd begin je te denken van, ja, ze heeft het zelf gedaan. Ik heb geen beslissing kunnen maken, het was haar keuze. Zij wou op mij vreemd gaan. Ja, ik kan niet veel aan veranderen, ja.
1: Ja, nee, is zo. Maar ja, you picked it back up.
2: Ja, sowieso. En ik zou niet zeggen dat ik 100% gelukkig ben, maar ik probeer er wel alles aan te doen om... mijn omgeving, mijn vriendin, mijzelf gelukkig te maken, hard te werken voor hetgeen dat ik in de toekomst zal bewoorden. Dus,
0: ja, maar ik ben trots op je, man. We zijn echt trots op je. Dus ga vooral.

0: tijd van het leven, daar hebben we het vanochtend over. Robertino, vriend van de show.
1: Good morning, good morning. Spijt, ik heb nergens spijt van. Weet je, want alles wat ik verkeerd gedaan heb, daar is gewoon is goed van uitgekomen, weet je wel. Of je leert ervan, maar spijt hebben, nee. Dat is zonde van mijn tijd, man, om ergens spijt van te krijgen, weet je. Want dat is kostbare tijd, weet je, leert ervan.
0: Ja, kostbare tijd, je leert ervan. En volgens Dennis heb ik een hoop te leren. Hè? Ik zou spijt moeten hebben dat ik gisteren laat naar bed ben gegaan. 2 ochtenden achter elkaar. Laat opgestaan, of vroeg opgestaan in ieder geval. Maar kort geslapen. Dennis, goedemorgen, vertel. Je had, vertel. Je was iets aan het vertellen in de app. Deel het met ons.
2: Nou ja, weet je, ik heb het gevoel dat jij een beetje twee werelden bewandelt. Want vorige week zeg jij, maar ja, iedereen, ik ben gezond bezig, helemaal van goed bezig en dit en dat. Helemaal omgeslagen in september, tijdens oktober.
0: Ja.
2: En je bent gelijk eerst 2 dagen van de week ben jij laat naar bed en weet ik veel wat. En weet je, je moet doen wat je zelf wil, dat is jouw zaak. Maar het is een beetje de twee kanten, een beetje yin-yang.
0: Ja, ik waardeer je dat je zo betrokken bezig bent. Zeker, ik ben 1 september begonnen met 115 kilo. En ik heb tegen mezelf gezegd en tegen de luisteraar gezegd dat ik mijn leven aan het beteren ben. Dat ik gezonder ook ben gaan eten. Ik weet niet of je mijn Instagram volgt, maar gisteren zag je ook, gezond eten gisteren. Naar sportschool. Dus
2: ik heb gisteren mijn Instagram niet open gehad.
0: Dus. Moet je even de grap kijken. Dan zie je dus dat ik wel consistent elke dag aan het bewegen ben. En als je het ook goed hebt opgelet, zag je ook dat ik van 115 kilo naar 106,6 ben gegaan.
3: Oh, maar hij bedoelt het goed.
2: Alle respect daarvoor. Ja. Alle respect daarvoor. Ja. Want ik ben zelf ook bezig.
0: Ja.
2: Maar zo hard bij mij gaat het niet.
0: Nee, maar dat komt omdat je zei van ik bewandel twee werelden. En ik bewandel de wereld van consistentie. Maar ik ben niet perfect. Dus sommige dagen slaap ik wat slechter dan anderen. Omdat ik aan het binge-watchen ben. En hoe ik ben, ik deel dat ook. Omdat ik zou wel heel nep zijn als ik niet echt zou meedragen. Dat ik sommige dagen korte slaap dan andere dagen. Wat je probeert perfect te krijgen. Perfectie bestaat niet.
3: En
0: ik
3: maar denk, zie het als een goede reminder.
0: Zeker.
3: Dat hij denkt dus na over jouw gezondheid ook.
0: Ik vind het heel tof dat hij om mij geeft.
3: Daar hoort slaap ook bij.
0: Ja, maar ik vind het ook belangrijk om hem ook aan mee te geven. Van kijk, ik deel juist dat ik sommige dagen minder goed slaap. Ook omdat je laat zien dat je mens bent. De reden waarom veel mensen falen met het afvallen is omdat ze op een gegeven moment het niet weer terug kunnen oppakken. Dat ze niet eerlijk zijn. Kijk, ik ben geen fanatieke influencer, fitfluencer die zegt, doe dit en alles is perfect. Nee, het laat juist zien.
2: Nee, maar zo is het ook niet bedoeld. Hè? Zo is het echt niet bedoeld. Want ik weet ook, weet je, je bent druk. Je moet ook tijd voor jezelf hebben en je ontspanning. Want als je dat niet pakt, dan ga je ook niet je progressie boeken.
0: Daarom. Dus daarom vroeg ik me af wat je.
2: Weet je, maar dit vond ik wel heel erg uiterste. En 2 dagen achter elkaar, ik denk, nou, weet je, allemaal jouw ding. Maar toch, ik denk, ik moet het even erin gooien.
0: Nee, ik vind het tof. Luister, het feit dat je dus oplet en meedoet met emotion, vind ik tof. Maar
3: je
0: ik
3: ga wel zeggen, slapen vanavond.
0: Ik sport elke dag gruwelijk goed. Ik eet goed.
3: Nu nog slapen.
0: Nu vandaag ga ik slapen. Want ik heb de gentleman afgekeken.
3: Daarom.
0: Dus ik ga vanavond slapen. Dus ik ga je denken.
2: Ja, nee, is goed, man.
0: Liefde. Thanks.

0: phoenix.nl/radioacademy.
1: Zometeen Iron Star, Tornado, positiviteit, good vibes. Strekken, maar even in beweging hier blijven. Vanochtend is er plaatselijk mist op de meeste plekken. Is ook nog bewolkt. Vanmiddag is er een kleine kans op een lichte regenbui. Terwijl in het zuidoosten regelmatig zon zal schijnen op je bolletje. 19 tot 23 graden. Felicia met de nieuws van NOS op 3. Good morning.
2: Goedemorgen. De co-piloot van Fly Dubai, die woensdag zijn collega in de cockpit neerstak, was waarschijnlijk van plan het vliegtuig daarna te laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat melden Israëlische bronnen die zijn bijgepraat over het onderzoek van de politie. Ook zou de Omaanse co-piloot al eerder van plan zijn geweest om een vlucht naar Tel Aviv te kapen, maar daar zag hij later van af. Waarom is niet duidelijk. Wel hebben de anonieme bronnen gedacht dat hij misschien iemand kende aan boord. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten dat ze een relatie met Andrew Tate hadden en werden daarna aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. En als ze daar waren, maakten de broers ze financieel afhankelijk, werden paspoorten afgepakt en met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af en werden ze gedwongen om internetporno te maken. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt. Het Britse OM heeft de Tate-broers onder meer aangeklaagd voor verkrachting, mensenhandel en mishandeling.
1: Wat een pannenkoeken. Ja, dan maar stoere praatjes hebben over vrouwen. Dit is ze zo. Maar je bent vrouwen het uitbuiten. Hé, hey, weet je. Ik word hier eigenlijk helemaal. Mijn bloed kookt, laat me het zo zeggen. Mm-hmm. Er zijn van die gasten die bijvoorbeeld de hele tijd mannen op een bepaalde manier proberen te. Young boys proberen te brainwashen. Ja, je moet zo en zo zijn. Wat leer je eigenlijk, mensen? Dat je een vrouw moet gaan uitbuiten, dan ben je toch geen man? Ja.
3: Preach.
1: Ik snap niet wat je hier stoer aan vindt. Ja.
2: Ja, nee, we blijven deze zaak volgen. En in de VS zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Het is het hoogste aantal verboden boeken sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden ervan. De meeste verboden boeken zijn in Texas en in Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit de schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs.

0: Himself, die we altijd draaien in de ochtend. En ik zeg je eerlijk, Don en ik hadden het de afgelopen dagen erover. Ik zei steeds, ik moet daar naartoe. Maar ja, dan zou ik naar een lege zaal gaan. Want hij heeft op een gegeven moment zijn show gecanceld, toch, Donna?
1: Ja, ik schrok. Want ik dacht vanochtend eigenlijk, ik ga twee dingen zien. Ik ga zien dat jij bij Maitre Gims staat.
0: Ja.
1: En ik ga daarna een foto van jou met Gims zien. Dat was ik echt aan het manifesteren voor jou. Want ik dacht, je wil zo graag gaan. Dus ik ging met mijn crusty ogen, ging mijn telefoon pakken om 3:30 vanochtend. En ik denk, ik zie niks.
0: Nee.
1: Dus ik denk, nou ja, waarschijnlijk was hij te moe. Ging hij op tijd naar bed. Bleek ook niet zo te zijn. maar ik dacht, dan ga ik even kijken hoe het was. En toen zag ik inderdaad dat hij het had afgezegd. Hij heeft ook een statement geplaatst. Hij zegt, ik weet niet goed hoe ik moet beginnen. Dus ik zal maar beter direct zijn. Om persoonlijke redenen die ik liever privé houd, kan ik helaas mijn aankomende tournee in Nederland, Duitsland en Zwitserland niet uitvoeren. Ik heb geen andere keuze dan de tour te annuleren.
0: Wauw.
1: Maar eigenlijk wordt het nog een beetje een gekker verhaal, Nando. Want de organisatie, die is met een heel andere verklaring gekomen. Eventim, die heeft gezegd, het spijt ons zeer om u te moeten mededelen dat Gims ziek is geworden en om gezondheidsredenen niet in staat is om zijn tournee door te laten gaan.
0: De vraag is aan wie moet je luisteren, want hij heeft iets gecommuniceerd naar zijn fans.
1: Ja.
0: Dat hij om privéredenen, waardoor ze optreden in Nederland, Zwitserland en Duitsland niet door kunnen gaan. En dan zegt hij weer, ja, ik zeg altijd, de waarheid ligt ergens in het midden.
1: Ja, is zo. Maar we kunnen wel gewoon naar hem luisteren.
0: Dat is zeker, we gaan lekker naar hem luisteren. En ik hoop deze man echt binnen een jaar te ontmoeten, man.

0: Yves Laurent, Brasco Blow, Highest Flex.
1: Are you ready?
0: Yeah! Ready, you ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe

0: good vibes. Check volg daarom ook die playlist Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify.
1: Selfish your boy Chief, je luistert naar de ochtendshow met mijn boy Fernando. It's all about that love, let's go.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
8: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.

0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis.

0: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
6: Alle deuren zitten op slot.
5: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 8:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Zometeen Shakira, Burna Boy met Die Die.
11: Tune gaat gewoon door. Kwalificatievraag zometeen voor 5 voor Nanda. In welk jaar kwam het album van New Wave uit? In welk jaar kwam het album van New Wave uit? Precies, dat antwoord wat je nu in je hoofd krijgt, gooi me in de NPO luisterapp. Bel we luisteren naar Felicia van NOS op 3. Good morning.
12: Goedemorgen, een paar spannende uren in Groningen. In de Eemshaven dreigde gisteravond een groot schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat, zegt de brandweer.
13: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen. En toen ontdekte men dat er de water naar binnen liep. Het gaat om een bevoorradingsschip voor windmolens. Dus het is geen schip wat een lading aan boord heeft. Maar wel een schip wat spullen brengt naar die gebieden waar windmolens worden geplaatst in de zee.
12: Duikers wisten het gat in het 70 meter lange schip te dichten. En daarmee was het gevaar geweken. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. In Noordwijkerhout zijn gisteravond tientallen mensen uit hun huis gehaald. Er was brand ontstaan.

0: liepen rook- en roetschade op. En in New York is de noodtoestand uitgeroepen omdat ze daar steeds meer last hebben van de mazelen. Dat is een zeer besmettelijke virusziekte. Je krijgt dan bijvoorbeeld last van hoesten, niezen en rode vlekken op de huid. Deze week stond de teller daar op 100 nieuwe besmettingen. In totaal zijn er nu bijna 4000 gevallen bekend. Dat is voor de VS een van de ernstigste uitbraken sinds begin jaren 90. Volgens deskundigen komt het omdat minder mensen zich laten vaccineren. Door de noodtoestand uit te roepen mogen hulpverleners nu sneller testen en vaccins aanbieden. Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, vinden onderzoekers. Ze zeggen dat het nu voor ouders vaak moeilijk is om een zwemles te vinden voor hun kind met bijvoorbeeld een fysieke beperking of autisme.
1: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is of hoe de lessen er precies uitzien.
0: In sommige steden is er een speciaal aanbod voor kinderen die extra hulp en tijd nodig hebben. Maar die zijn er volgens de onderzoekers dus niet genoeg. En ook zijn de lessen duurder en moeten kinderen vaak ver reizen. Het weer, de ochtend begint mistig en bewolkt met in het noorden misschien wat regen. Daarna breekt de zon door en wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt maximaal 22 graden.
2: Fernando. Rise and shine, good morning. Rekken strek jij, Shakira.

0: Alweer anderhalf jaar geleden die ochtendshow was Central C.
1: Yo, Fernando voor wakker ver. Nan, Mr. Good Vibes, Oost Lee.
2: Yes, yes, Phonix. Goedemorgen.
3: This

0: show is.
1: Good vibes.
0: Lekker wakker worden.
1: Hey.
0: Kiepe haren, kiepe bangen, baby. Ten onrechte ontslagen worden omdat iemand denkt dat je onderbroek hebt gestolen. Ja, het is crazy, maar het is waar. Een man werd ontslagen omdat hij 2 Calvin Klein onderbroeken zou hebben gestolen. Alleen waren die gewoon van hemzelf.
1: Wat?
0: De remsporen en al. Er was geen bewijs. Dus ja, de rechter besloot dat hij onterecht was ontslagen. En zijn werkgever moet hem daarom bijna €13.000 betalen. Kortom, een dure vergissing om 2 onderbroeken.
1: Ik vraag me nu wel af, hoe moet je dan zeg maar bewijzen van nee, die onderbroeken zijn inderdaad van mij? Is het DNA afgenomen? Is er even aan geroken door de baas van, oh ja, nou, deze zijn al gebruikt? Ja, zijn ze erachter gekomen dat het van hem was?
0: Hij had foto's waardoor hij kon laten zien. Hij had, had foto's laten zien dat hij zei van kijk, ik droeg zeg maar deze boxershorts, deze onderbroeken al voordat ik hier was. En op een gegeven moment ging ze zeggen, ja, maar je hebt het gewoon uit het pakket gehaald. Toen zei hij, nee, ik werk op een afdeling waar je bijvoorbeeld niet, zeg maar, waar die spullen niet uit het pakket gehaald waren.
1: Aha,
0: dus hij zegt van, kijk, ik kan het nooit gedaan hebben, het was een andere afdeling. En daar worden die uitgaande verzendingen samengesteld.
1: Waarom hebben mensen onderbroeken in hun tas? Kunnen we het daar ook even over hebben?
0: Nou, als je bijvoorbeeld vaak last hebt van, als je bijvoorbeeld veel sport en je zweet, sommige mensen zweten echt, dat je, ja, daartussen.
1: Dus dan ga je zeg maar gedurende
0: als je
1: de dag.
0: De gym.
1: Oh, ik dacht je gaat dan gedurende de dag je onderbroek ook wisselen.
0: Sommige mensen, als je hebt gesport, nemen sommige mensen in de sport dat ze gewoon een verse kleding mee.
1: Ja, tuurlijk.
0: En dan kan je een verse onderbroek bij hebben. Ja, ik douche gewoon weer thuis.
1: Ja, ik ben ook zo inderdaad. Ja. Maar ik snap inderdaad, als je gaat douchen ergens, dat je dan nog een onderbroek mee hebt. Maar 2 onderbroeken in je tas meenemen. Ja, ik weet niet. Ik heb dat nog nooit zelf bedacht om te doen.
0: Ik ga nu ook lopen met de onderbroek in mijn tas. Dan kan ik misschien geld halen als ik bij de Bijenkorf kom. Je hebt gestolen. Nee.
1: Hey,
0: mijn onderbroeken.
1: €13.000 voor iemand die aan je onderbroek ruikt. Daar hebben mensen wel eens rare dingen voor me te doen, denk
0: Heerlijk.
1: Ik.
0: Smell it. Zometeen. De kwalificatievraag van 5 van Nanden.

0: Kortneuf, Nari, Jamang.
1: Jamang.
0: De kwalificatievraag, Donna. Wat is de kwalificatievraag voor Fernando?
1: Ja, je moet even teruggaan naar een paar jaar terug. Of misschien wel een aantal jaar terug. Want in welk jaar kwam het album van New Wave uit?
0: Ja. Mensen moeten het wel weten, toch?
1: Kijk, ik moet eerlijk zeggen, toen ik het zag, dacht ik, oh ja. Toen ik het antwoord zag, maar ik moest ook wel even erover nadenken. Maar weet je wat zo fijn is? ChatGPT bestaat.
0: Ja.
1: Dat is heel fijn aan dit.
0: Ja, en die gaat dit wel goed hebben. ChatGPT heeft het niet altijd goed. Maar volgens mij gaat hij dit jaar het taal wel zeker goed raden.
1: Google is je beste vriend.
2: Hey, always last on the motherfucking track, you little ho. Track, you little ho. Track, you little ho. Track, you little ho. Track, you little ho. Track, you little ho. It's a fucking lifestyle, baby.

0: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Dat is de challenge. Donna, wie hebben we vandaag?
1: We hebben vandaag Marco en Jeroen. Die gaan battelen tegen elkaar.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey. Goedemorgen. In welk jaar kwam het album van New Wave uit?
2: 2015.
0: Hey. Hey. Marco, we gaan met jou beginnen.
2: Ja, kom maar op. Gaan we
0: graag
2: knallen.
0: Go!
2: Waar rijden auto's op? Auto's op.
0: Snelweg.
1: Ja.
2: Ja, klopt. Je steekt het thuis aan om een geurtje te krijgen.
0: Parfumerie? Parfum? Nee. Iets anders.
2: Volgende. Een gele fruit. Wat zuur is.
0: Limoen.
2: Nee.
0: Citroen.
1: Ja.
2: Ja, ja. Klopt.
1: Citroen. Ja, dat was de tijd alweer.
0: Zo snel.
1: Zo snel gaat het. Het andere wat hij wilde dat je ging raden was scheurkaars.
2: Ja, klopt.
1: Steek je thuis aan. Ja. Maar er blijven er 2 over, snelweg en citroen. Dus 2 goed. Oeh, dat kan nog spannend worden.
0: Jeroen.
2: Ja.
0: Ready?
2: Ja hoor. Hoe heet die winkelketen waar je een rookmaskanaal?
0: Hema.
1: Ja.
2: Hoe heet dat afstaande randje langs een weg?
0: Kanaal?
2: Nee, wel. Afstaande randje langs de weg.
0: Dat ik wel. Dan heb je iets anders. Vluchtstrook.
2: Hoe heet die zwarte Superman?
1: De zwarte Superman. Hij wilde naar... Nee, hij wilde naar Batman gaan.
0: Ja, Batman.
1: Hij wilde naar Batman gaan.
0: Oh, de zwarte Superman?
2: Ja.
1: En het andere woord, hij wilde naar Stoeprand.
0: Oh.
1: Ja, naar Stoeprand. Hema was dan wel weer goed.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is er maar 1. Dus Marco heeft met 2 punten gewoon gewonnen.

0: En ook Daddy Yankee staat klaar. Dat, we gaan het straks hebben over Nike en waarom dat merk nu veel minder populair is dan voorheen. Daar straks meer over. We gaan even kijken naar het weer. En wat is er weer aan de hand? Nou, het is een beetje bewolkt. Zonnig, 19 tot 23 graden. Gelukkig hebben Felicia met het nieuws van NOS op 3 ons bij te praten. Good morning.
1: Goedemorgen. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. Dat gebeurt met een vuurpeloton. Het leger gaat dan de man doodschieten. President Trump heeft daar toestemming voor gegeven. De militair werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in Amerika was in 1961. En als je een beetje op de lijn wil letten en gezond buiten de deur wil eten, dan moet je in de grote steden flink zoeken, schrijft de krant Trouw. Slechts 4% van het aanbod is gezond te noemen. En voor het onderzoek werden de eetplekken 10 jaar lang bijgehouden door het Amsterdam UMC. In steden als Almere, Amsterdam, Den Haag en Tilburg gingen de onderzoekers kijken en zagen ze dat de menukaarten vaak vetter, zoeter en zouter worden. De oproep aan het kabinet is om dit aan te pakken, omdat obesitas nog steeds een groot probleem is. Voetbal dan. De Belgische Rode Duivels hielden gisteravond lang stand tegen Frankrijk, maar uiteindelijk verloren ze in Parijs met maar liefst 4-1. Frankrijk sloeg in het laatste kwartier hard toe, vertelt commentator Mark Kloostra.
2: Toen de A-spelers er weer in kwamen, want het is ook wel lekker hoor, als je Cherki en Olise kan brengen. En ook nog eens Doué daarna, want hij maakte gelijk een kwartier voor tijd. Ja, dan komen er wel een paar klasbakken bij. En die klasbakken werden België te veel. Uiteindelijk scoort Doué, Cherki en als laatste het toetje. 2 doelpunten van Olise en eindigt het in 4-1 voor Frankrijk.
1: Het was voor bondscoach Van Bommel improviseren met de basisopstelling van de Rode Duivels, omdat hij het zonder de geschorste Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans moest doen.

0: Good morning.
1: Een hele goede morgen.
0: Nike heeft al jaren te maken met tegenvallende verkoopcijfers. Dingen lopen niet zo lekker bij Nike. Hoe komt dat? Waar ligt dat aan?
1: Ja, kijk, ik denk dat het meerdere factoren heeft. Maar ik denk dat vanuit de sneaker community, om het even zo te benoemen, dat ligt aan de hypecultuur die het merk een beetje zelf ook gecreëerd heeft. Dus het ging vroeger om sneakers die in beperkte oplagen uitgebracht werden en daardoor heel erg geliefd waren en vaak voor drie keer zoveel verkocht worden. Op een gegeven moment is dat een beetje geshift omdat het aanbod te laag was. Dus Nike heeft daarna geluisterd, even meer sneakers uitgebracht. En eigenlijk hebben ze dat een beetje doorgetrokken. Dus waar hier voorheen een Jordan 1 heel erg geliefd was en heel erg exclusief was, werden daar op een gegeven moment heel erg veel van uitgebracht. En nou ja, als ineens iedereen ze heeft, dan wil men ze minder. En ik denk dat dat een beetje hun eigen hypecultuur daarin de nek heeft omgedraaid. Dus op een gegeven moment is er gewoon te veel gekomen. En als sneakers er te veel zijn, ja, dan belanden ze in de sale. En dan wil je ze eigenlijk niet meer. Dus de hypecultuur is daarin een beetje verdwenen.
2: Nou, je zegt het zelf eigenlijk al, sale. Dus ik denk dat nu heel veel mensen die luisteren ineens nog beter luisteren. Want daar houdt iedereen van. Denk je dat Nike-schoenen nu dan ook goedkoper worden? Of gaan ze misschien juist dan wel weer terug naar dat meer exclusieve gevoel, denk jij?
1: Nou, ik denk dat de retailprijzen zijn in de afgelopen jaren sowieso toegenomen. Dus dat is sowieso waar je nu 170 euro voor een Air Max 1, om het even te betrekken op een Nederlandse sneakerliefhebber, die zijn echt wel gestegen, de retailprijzen. Maar vaak als er is gewoon te veel sneakers. Dus ze belanden in de sale. Dus uiteindelijk denk ik, als je een beetje geduld hebt en je hebt geluk met je maat, dan vind je ze wel in de salebak. Maar vanuit Nike worden ze in eerste instantie wel duurder.
0: Maar wat ik ook merk met Nike, deze gasten hebben natuurlijk ook een slechte relatie onderhouden met die retailers. Die zijn boos. Dus die denken van, wat jullie kunnen, oké, dan gaan we je ook niet promoten. Dat heeft ook een grote rol gespeeld. Dat probeert ze goed te maken. Maar ook het vertrek van Mbappé lijkt me. Grote sporters die weggaan, die weglopen. Mbappé is nu naar On gegaan. Wat doen die andere concurrenten slimmer dan Nike? Want je hebt concurrenten zoals New Balance, Hoka, On. Wat doen zij beter dan Nike?
1: Nou, ik denk dat bij hun, wat daar een grote rol speelt, op een gegeven moment heeft Nike een beetje hun positie verloren als marktleider. En eigenlijk zijn er verschillende merken op ingesproken die eigenlijk een beetje allemaal een eigen niche hebben. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar Essex, die heeft een enorm goed kaliber aan samenwerking, omdat het gewoon wat nieuw is. Het is verfrissend, het zijn merken die je misschien nog niet 1, 2, 3 kent. Waarbij Nike nog een beetje tast in de portemonnee met de dingen die ze al hebben. En op een gegeven moment, je hebt al heel veel van die namen gezien. En ik denk dat andere merken het net wat creatiever aanvliegen, omdat ze misschien ook wel meer de creatieve ruimte hebben, omdat ze nooit de dominante speler zijn geweest. Dus een New Balance heeft enorm goede samenwerking met Teddy Santis, die altijd gewoon goed lopen, omdat dat gewoon bij het merk identiteit past. En ik denk dat Nike dat een beetje verloren is.
2: En wat zouden ze eigenlijk nog meer moeten doen? Wat zouden ze eigenlijk willen adviseren in deze positie? Want ik zie niet snel gebeuren dat ze die dominante positie ook direct natuurlijk verliezen. Maar er moet wel wat veranderen natuurlijk.
1: Ja, ik denk, en het is niet alleen naar Nike toe, maar ik denk dat het minder uitbrengen van sneakers gewoon in het algemeen iets is. Ik bedoel, de wereld staat in de fik en we dumpen met z'n allen elke dag toch weer 5 sneakers in een, op de app. En ik denk bij Nike dat het vooral is van, je kan niet op elk vak een 10 halen. Dus ik denk dat het niet handig is om op elk paard zoveel te wedden, om zoveel sneakers uit te brengen, om dan vervolgens maar sales te genereren. Pak het kleiner aan en focus op goede sneakers in plaats van veel sneakers.
0: Ja, ga terug naar de kern. Ooit hebben ze natuurlijk wereldfaam mogen genieten door samen te werken met Michael Jordan. De Air Jordans waren toen een hype ook daardoor. Dus laten we gewoon focussen op goede atleten, minimaliseren en dan op een gegeven moment weer de titel terugpakken. Maar ja, ze moeten ook weg op wat je net zegt. Ze hebben gewoon concurrentie en dat moeten ze ook accepteren. Je kan niet alles.
1: Nee, en dat maakt het ook stiekem heel leuk. Want het hele sneakerslandschap is daardoor ineens enorm gefragmenteerd. En creativiteit speelt ineens een grotere rol.
0: Ja.
1: Dus het is stiekem ook niet iets ergs, denk ik.
0: Nee, leuker voor ons als consument. Kunnen leukere sneakers en goedkopere sneakers ook krijgen. Concurrentie is altijd goed, hoor. Lotte, dankjewel voor je tijd. We gaan zien hoe Nike er bovenop komt. Ze zullen toch nooit verdwijnen, zijn ze veel te groot voor. Dus we gaan het meemaken.
1: Hey, fijne dag nog.
0: Thank you, jou. Me gusta mi reggae.

0: ready?
1: You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Mando Lix. Zoetigheid voor je oren. In de

0: Nieuwe tunes, fris en fruitig. Wil je een update voor als je gaat sporten en je wilt nieuwe muziek horen? Check en volg dan mijn playlist Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify. Dan kan je lekker met een hoop energie de gym in gaan.
1: Yo, het is your boy Dylan White. Je weet dat je luistert naar de frisste sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.

0: Bankhaakt.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.

0: Swish Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
8: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
9: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
12: Lachen.
11: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
12: Leuk, hè?
11: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
13: Hoe het zwijgen een wereld opent. Morgen, 9:50, VPRO NPO 3, de sleutel van Piet.
10: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, 1,99.
14: Zometeen Wizkid, hij gaat lekker buigen. Ben. Altijd goed. En nu buigen voor the one and only, Felicia.
15: Goedemorgen. In Frankrijk gaan jongeren weer massaal de straat op. De demonstraties van vandaag worden misschien wel de grootste sinds het begin van de studentenprotesten daar. Jongeren willen dat er een einde komt aan de problemen op Franse scholen, zoals achterstallig onderhoud van gebouwen en het lerarentekort. Volgens correspondent Saskia Houtuin staat Frankrijk op scherp.
16: Dit wordt een dag waarop niet alleen scholieren, maar ook bijvoorbeeld docenten de straat op zullen gaan. Er zullen sowieso weer blokkades zijn van scholen, zoals we ook in de afgelopen 10 dagen, 2 weken inmiddels, hebben gezien. Maar er zijn ook protestmarsen gepland, bijvoorbeeld hier in Parijs vanmiddag bij de Place de la République. Dus ja, Frankrijk zet zich schrap voor vandaag.
15: De afgelopen weken zijn er al zo'n 5000 jongeren opgepakt. De co-piloot die vorige week zijn gezagvoerder neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Het plan van de co-piloot mislukte. Bronnen zeggen dat de man waarschijnlijk alleen handelde en dus niet werd aangestuurd door een terreurorganisatie of buitenlandse regering. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in de Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten dat ze een relatie met Andrew Tate hadden en werden daarna aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. En als ze daar waren, maakten de broers ze financieel afhankelijk en werden er paspoorten afgepakt. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af en werden ze gedwongen om porno te maken. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt. Het Britse OM heeft de Tate-broers onder meer aangeklaagd voor verkrachting, mensenhandel en mishandeling. En veel bus

0: Trimmelen balen ze dat ze geen bushalte meer om de hoek hebben, hoorde Omroep Brabant.
1: Ja, jammer. Scholieren moeten toch ook naar school kunnen?
2: Een slechte ontwikkeling, zeker voor mensen van onze leeftijd. Die hebben toch wel het openbaar vervoer nodig.
3: We rijden niet meer door alle wijken of door alle dorpen heen, maar we rijden er langs af, zodat we sneller op plaats van bestemming kunnen zijn.
4: Hoe ver is het lopen voor de naar het dichtstbijzijnde bushalte waar je nog straks nog wel gebruik van kan maken?
5: Een minuutje of 10 voor mij en dan voor iemand die wat minder kan lopen is het toch 5 minuten langer. Dat vind ik niet juist.
0: Soms worden haltes weggehaald omdat er te weinig reizigers waren of om een rit sneller te laten verlopen. Dan nog het weer. De ochtend begint mistig en bewolkt met in het noorden misschien wat regen. Daarna breekt de zon uit en wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt maximaal 22 graden.
6: Fernando. Good morning, this is Wizkid with Ben. Keep it hot and keep it bad.

0: the morning show, Miss...
1: Good vibes.
0: Lekker wakker worden.
1: Hey.
0: Keep it hard, keep it banging, baby. In welke fit ga jij naar school? Een leuke crop top misschien? Of een Nike Tech? Maar nu mag je even zelf kiezen. Maar veel mensen vinden dat er regels zouden moeten komen over wat je op school aan mag. Donna, vind jij dat je school dat zou mogen bepalen?
1: Nou, het is nu eigenlijk ook net in het nieuws geweest. Want in Gouda is er dus een middelbare school. En die verbiedt trainingspakken, joggingbroeken en windjacks. En uiteindelijk hadden we even gekeken naar wat andere mensen daarvan vinden. En 2/3 van de Nederlanders die vindt ook echt dat scholen regels mogen opstellen over kleding. Ik moet zeggen, misschien ben ik te modern voor dit of te vrij opgevoed voor dit. Maar ik vind echt niet dat school zich daarmee zou moeten bemoeien.
0: Nee. Er is één voordeel wat ik altijd heb bedacht met bijvoorbeeld een schooluniform. Is dat je dan allemaal hetzelfde draagt. Dus je hebt gewoon geen mogelijkheid om jaloers te worden op de outfit van een ander. Nu bijvoorbeeld als je naar school gaat, zie je een andere persoon die bijvoorbeeld helemaal beladen is met designerkleding. En dat je naar je eigen kleding kijkt en denkt, shit man, weet ik veel. Stel dat je daar gevoelig voor bent. Maar in een schooluniform zou je kunnen denken van, is iedereen neutraal? Althans, iedereen ziet er hetzelfde uit.
1: Die snap ik. Maar
0: dat is het enige voordeel.
1: Ga je dan niet ook weer juist krijgen dat iemand dan net een bepaalde armband om heeft? Of net een bepaalde, weet ik veel, sokken of zo. Of wat dan ook. Ja. Kinderen vinden toch altijd... Je vindt
0: als je
1: toch
0: met die
1: paarse
0: sokken van Vannings komt, dan steunt je sowieso op mensen.
1: Snap je? Nee, maar ik vind als school zich daarmee gaat bemoeien, ik ben dan een beetje bang, wat wordt de volgende stap, zeg maar. Want nu is het een trainingspak. Maar gaan ze dan straks ook verbieden dat iemand een kruisje om zijn nek mag dragen? Of gaan ze dan straks... Gaan ze dan verbieden dat je niet met een hoofddoek naar school toe mag? Ik vind gewoon niet je zelfexpressie, wat je draagt, hoe je eruit ziet. Ik vind niet dat ze zich daarmee moeten bemoeien,
0: 100%.
1: Man. Ja, vind jij ook?
0: Ja, I wear what I want to wear. Leave me the fuck alone.
1: Maar ja, 2/3 van de Nederlanders die vindt dus dat scholen regels mogen opstellen. Dus ik bedoel, kijk, wij staan voor alles open. Ik ben wel heel erg benieuwd als je luistert hoe jij daarover denkt. Dus het feit dat wij vinden dat school zich niet moet bemoeien, moet je niet laten afschrikken. Praat vooral met ons mee, maar... Ja, wat vind jij? Vind je dat school zich mag bemoeien met de kleding die je draagt?

0: Ja, man. Het is echt een... Ja, ze worden een beetje stil van, maar als je erover nadenkt van dat er heel veel gedoe is rondom kleding. We hebben vandaag het over, ja, mag een school zich bemoeien met de kleding die je draagt? Nou, Mohammed, stuur via de NPO luister app.
1: Scholen moeten het een keer loslaten, elke keer dat zeuren over kleding, over telefoons. We moeten gewoon een keer gewoon lesgeven, gewoon de kinderen wat leren, man. Je kunt tegenwoordig de helft van de kinderen of zo onder 15 kan niet eens lezen.
2: Ja, dus ik hoor wat hij zegt. Dat is eigenlijk ook een beetje wat wij zeggen van... Oké, de focus gaat nu heel erg op die kleding. Maar is dat nou wel echt het meest belangrijke? Nou moet ik wel zeggen, er zijn ook genoeg mensen in de NPO Luister-app... die het absoluut niet met ons eens zijn, Nando.
0: Ja.
2: Ik zie hier staan van LRC, die zegt... Sommige kids komen gewoon halfnaakt naar school. Ik weet niet hoor, maar ik vind heus wel dat ze daar iets aan mogen doen. En we kregen ook een berichtje van Sigourney en die hangt aan de lijn.
0: Sigourney, good morning.
3: Goedemorgen.
0: Hey, vertel, hoe sta jij erin?
3: Nou, ik merk zelf op de arbeidsmarkt dat er veel meisjes komen met crop tops of jongens met trainingspakken. En dan moeten wij heel vaak zeggen van, hey, nee, dit kan niet. Zo kan je niet naar het werk komen. Dan denk ik van, ja, als je het op de middelbare school al had geleerd, hoeven wij je zeg maar, op de arbeidsmarkt ook niet weer op te voeden.
0: Oké, jij zegt, we hebben meer sturing nodig. Je zou ons moeten leren dat we niet altijd een crop top... Ik heb lang gekropt. Nou, met mijn nieuwe gewicht lijken de t-shirts wel gekropt op. Maar zeg maar, jij zegt van, we moeten op school wat harder aangepakt worden. Op welke manier dan? Wat zou de criteria dan moeten zijn?
3: Dat als je zeg maar je buik of als je bukt en rekt en strekt, dat je niet alles ziet.
2: Oh,
3: dat.
2: Is het zo erg?
3: Ja, het is eigenlijk, kijk, als je zeg maar, ik werk zeg maar als manager in de kinderopvang. Ik heb meiden die stage komen lopen, die komen daar met een croptop. Moet jij een baby optillen uit een bok, hoef ik niet alles te zien. Ik hoef jou niet de kleur bij haar te zien.
2: Ja, snap
3: of
2: ik.
3: Wat je daar onderaan hebt.
2: Ja,
3: maar als ik het jou moet leren, dan vind ik eigenlijk dat je dat op school had mee moeten krijgen. En niet op de werkvloer dat moet gaan leren.
2: Maar is het dan anders niet een idee dat in plaats van het meteen te verbieden, dat daar ook gewoon lessen over komen? Hoe presenteer je jezelf op stage? Dan is het niet zo dat er gelijk tegen een tiener wordt gezegd, je mag dit niet aan. Maar dat ze wel misschien iets meer handvatten krijgen in wat professioneel is en wat niet.
3: Ja, maar dan heb je nog wel een tiener die denkt bij zichzelf van, nou ja, ik wil het gewoon wel lekker wel aandoen. En die gaat het dan met, of die denkt van, ik ga het lekker rebelleren en ik doe het wel aan.
2: En dan zien we ineens BH's bij de kinderdagopvang.
3: Juist, dat. En ik denk dat als je normen en waarden vanaf het begin meegeeft... En zegt, nou, dit kan wel en dit kan niet... dat het ook geen discussiepunt meer is. En dat ze gewoon leren van, oké, zo moet ik me presenteren.
0: Maar ben je voorstander ook van een schooluniform? Want ik zei op een gegeven moment... Oké.
3: Want zo zie je ook geen verschil van economische klasse. En dan wordt er ook minder gepest op school. Er is minder gedoe op school. Ja, zeker.
0: Oké. Nou, Wilson zegt ook, alle scholen moeten schooluniform aanschaffen.

0: school zich mogen of moeten bemoeien met wat je draagt. De meningen zijn verdeeld. De ene zegt, nou man, ze moeten gewoon helemaal niks zeggen. Ze moeten laten zoals het is. Ja, Donna, wat voel jij?
1: Nou, ik lees vooral wat er in de NPO Luisterrap allemaal binnenkomt. Jeffrey die zegt, dit klinkt meer als een opvoedingsprobleem. We moeten beginnen bij ouders dan bij een kledingkeuze bij scholen. En ook Cindy zegt, sorry hoor, maar ergens hadden ze gewoon gelijk op school. Het begint al thuis van hoe presenteer je jezelf? Hoe presenteer je jezelf op school? Je gaat jezelf gedragen naar hoe je je kleedt, hoe je haren doet. Je bouwt een soort van iets eromheen. Het heeft allemaal aanhang met elkaar. En de leraren hoeven jouw kinderen niet voor jou op te voeden. Want ja, als ouder moet ook wel gaan zien van, hey, hoe ga je nou eigenlijk naar school?
0: Duidelijk, Bibi Libi zegt.
2: En ik vind ook, weet je, school is niet de club. Dus je kan niet met je doorzichtige topje komen dat ik jou gewoon jouw BH kan zien en dan zo in de klas gaan zitten. En het is ook een beetje aan ouders, hè? Maar tegenwoordig vinden ouders ook maar dat je maar kan aandoen wat je aan kan doen. Nee, school is school, is niet de club. Je bent niet in de club, je bent op school. Wie wil je impressen? Je schoolboek?
0: Ik ben in de club.
1: Heel veel BH's hoor, blijkbaar. Zo.
0: Zo. Nee, ik kom uit de tijd dat ik dat niet zo zag, joh. Dat mensen... Ze lacht aan mijn klas, ik weet niet. Gewoon niemand was schaars gekleed of zo.
1: Wij hadden ook wel mensen met crop tops en zo. Maar ja, ik vind het zelf niet echt een probleem. Want ik bedoel, ik heb ook wel op school crop tops en zo gedragen. Maar uiteindelijk als ik naar mijn werk ging, dan wist ik ook wel dat dat niet helemaal erbij hoorde. Maar dan zou mijn moeder er ook iets van zeggen. Dus ik vind het wel een beetje een combinatie van, zeg maar.
0: Ja.
1: Wanneer ik mijn toekomstige kind... In naaldhakken en een crop top. Of mijn zoon in een trainingspak en zijn pyjama shirt naar stage zou zien gaan. Zou ik ook zeggen, kom maar even terug en kleed je maar om.
0: Ja, ik weet het. Is veel. Er komt in ieder geval wel telefoonregels aan. Daar moeten we wel blij mee zijn. Dat een hele... daar mag de school wel mee bemoeien. Want ik vind echt dat... Ja, dat kinderen gewoon ook andere pesten met telefoons in de klas en dat soort dingen. Misschien een schooluniform. Nou... Maar misschien moet ik mijn kinderen naartoe sturen. Met alle één uniform. Ja, moet ik zo spreken. Komt helemaal goed. New music. New music. Nieuw op.

0: Clean Bandit, baby. Clean Bandit, doing their thing. Zometeen gaan we de moorden nu spelen. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Ik heb 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. Maar ja, wat we daar aan toe komen. Eerste kwalificatievraag. Hoe noem je het jong van een schaap? Hoe noem je het jong van een schaap? Precies, dat antwoord laat je gewoon lekker doorkomen via de NPO-luisterapp. En dan spelen we zometeen de moordende minuut.
1: Je hebt het salon en je bent artiest. Hebben jullie wel tijd voor een relatie?
2: Ja, hij kan me ophalen.

0: zeg altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen krijg je de bare minimum van Fresh en KM. Als we naar het weer kijken, vanochtend begint het met allemaal wat wolkjes. Ja, en nou, is wel zonnig in ieder geval. 19 tot 23 graden. Friesen staat paraat met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op de regio. Daarbij zou een dode zijn gevallen en zeker 6 mensen gewond geraakt. Russische media spreken van de grootste drone-aanval op de regio in 2 jaar. Oekraïense media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. In de VS zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Het is het hoogste aantal verboden boeken sinds de onderzoekers in 2021 zijn begonnen met het bijhouden. De meeste verboden gelden in Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Belangenorganisaties maken zich zorgen en spreken van censuur in het onderwijs. En goed nieuws voor mensen die van een lange nazomer houden, want we zitten nog midden in onze Indian Summer, waarbij veel weer opnieuw groen wordt of zelfs in bloei staat. En dat heeft volgens deze bioloog ook gevolgen voor de bomen.
4: Een paar weken terug hadden we het over de valse herfst. Door die extreem hoge temperaturen en die extreme droogte verkleurden de bladeren al bij heel veel boomsoorten en vielen ze er vanaf.
5: Hoe kan het dan dat het nu zo groenig uitziet?
4: Nou ja, heel veel van dat geel-bruin wordende blad is er afgevallen. En er zijn toen wel bij heel veel bomen ook gewoon groene bladeren blijven zitten. En door die extreem hoge temperaturen hebben die nog niet echt zin om hun bladeren te verkleuren. En blijft het groen.
3: Ja, maar deze week komt er een omslag. Morgenavond komt er flink wat regen onze kant op. En dan komt er ook een einde aan het warme nazomerweer. En dan laat toch echt de herfst zich ook zien.
2: Fernando. Zometeen spelen we de moordende minuut. Nu is Fresh and Kai.

0: Chavante. We gaan de morgen nu spelen. Wie hebben we aan de lijn, Donna?
1: We hebben Maud aan de lijn. Die durft het aan vandaag.
0: Maud!
2: Goedemorgen.
0: Hey, how's life?
2: Goed. Onderweg naar werk.
0: Wat is vandaag over schooluniformen, ja of nee? Zal een school mogen of moeten bemoeien met je outfit?
2: Wel bemoeien, maar geen uniform. Ik denk inderdaad dat er wel een soort van regels, richtlijnen moeten zijn. Maar dat ook ouders zeker verantwoordelijk moeten zijn.
1: Helemaal eens met Maud. Ja. Kijk, al kon ik je een bonuspunt geven, had ik het gedaan. Maar het ligt toch echt aan hoe je de vragen beantwoordt.
0: Zeker, maar we hebben wel een toevoeging voor je outfit. Sokken als je wint.
1: Hey.
0: Ben je klaar?
2: Zeker weten.
3: De moordende minuut.
0: Hoe noem je het jong van een schaap?
2: Lam.
0: Welke Nederlandse provincie heeft Maastricht als hoofdstad?
2: Limburg.
0: Waar staat de afkorting PC voor?
2: Pas.
0: Wat is 15 keer 7?
2: 105.
0: Ja, 105. Wat is de echte naam van Frenna?
2: Geen pas.
0: Maak het spreekwoord af. De beste stuurlui staan aan...
2: Wow.
0: Ja, in welke stad in Italië staat de toren van Pisa?
2: Rome.
0: Nee. Wat is de grootste oceaan op aarde?
2: De Atlantische Oceaan.
0: Nee, is die andere. Die maakt niet veel geluid. Hoe heet de zoon van het personage Homer Simpson?
2: Pas.
0: Oh. Finish the lyrics. She said, do you love me?
2: Do you love me?
1: Oh, nee.
0: Wat zeg je gevoel?
2: Dat ik het net niet gehaald heb.
0: Ik ben benieuwd of je het goed hebt. Nou, we gaan het meemaken. Want de computer, die zegt... Oké. Het wordt geteld. Het kan drop of... Ja, hoe kan ik het zeggen? Je hebt een 4 goed. Te weinig.
2: Helaas.
0: Tot de volgende.
1: Tot de volgende keer, Maud. En werk ze.
2: Fijne dag.
0: Lobby 0909-3869-3869. Wie is de kaper van de morgende minuut? Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hey, vertel.
4: Personal computer.
0: Dat zeg je heel goed.

0: dum dum dum
1: dum. Echte naam van Frenna is Francis. In welke stad in Italië staat de toren van Pisa? Instinkertje. Pisa was de grootste oceaan op aarde, de stille oceaan. Hoe heet de zoon van de personage Homer Simpson, bekend van de Simpsons? Bart Simpson. En finish the lyrics, she said.
2: Het was, she said, do you love me, was de melodie. En dan is het, I tell her only partly, I only love my bed and
1: Drinks
2: my mom,
1: God
2: I'm
1: bless.
2: Sorry.
1: Hey.
2: Precies.
1: Hey. Maar jij wint, wat win jij? Precies, paarse sokken. Je wordt er helemaal stil van, het is de oceaan. Komt helemaal goed, die komt zo snel mogelijk jouw kant op. Shout out naar jou, man, love.

0: Voor de mensen die hoopten dat hij in de AFAS zou staan, heeft het een privéredenen gecanceld. Hij stond dus gisteren niet in de AFAS. Games, wanneer hij wel komt, weet ik niet. Je ne sais pas. Maar ik heb dus niks gemist.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Mandolix. Zoetigheid voor je oren.

0: Yes. New tunes. Zoetigheid van je oren. Frissige sound. Ben je ook een paar? Volg die lijst, man. Zet je Shazam op non-stop. Laat dat ding gewoon. Zet hem gewoon. Maak hem werkloos. Check gewoon die playlist, man. Nandelijk Sound System, man. We gaan even die trap gospel hier volop zetten. Timbaland is terug, hoor. Hij is een tijdje niet... Hij heeft niet meer die honger gehad. Ik hoor het niet meer in zijn producties terug. Maar als je deze tune hoort met 1K Pew en Timbaland met Steve... En je hoort die beats en die vocals...
1: Nando Champions League.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.
5: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in 1 keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
9: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.

0: jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
1: Deze Tata.
2: Vakker dan in voor de is, Juan Clear dan.
1: Heeft een missie.
3: Dat mag storten ze klaar als zijn willen.
2: Doe even lekker rustig, G.
4: Je komt toch vanavond?
2: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
5: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
1: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
2: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
6: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
7: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
10: Volg Marnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
11: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
12: Lachen.
11: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
12: Leuk, hè?
11: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
13: Hoe het zwijgen een wereld opent. Morgen, 10:30, VPRO NPO 3, de sleutel van Piet.

Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.

0: tijd zijn er veel acties en dus ook vandaag weer, zei correspondent Saskia Houtuin.
1: Ze moet even invliegen, maar ze is
2: Frankrijk zet zich schrap voor vandaag, want we weten eigenlijk ook niet wat er gaat gebeuren. Het kan weer helemaal uit de hand lopen, zoals we zeker eind vorige week hebben gezien. Of ja, misschien wordt het toch wat rustiger dan verwacht. Het hoogtepunt van de protesten was eind vorige week, op donderdag. Sindsdien is het aantal scholen waar het onrustig is geweest wel wat afgenomen. Maar goed, we hebben alsnog ook gisteren gezien dat er op veel plekken wordt gedemonstreerd en er ook nog op veel plekken geweld wordt gebruikt.
0: Ja, bij de protesten in Frankrijk zijn tot nu toe zeker 5000 mensen opgepakt. Het zijn vooral minderjarigen. Het kabinet wil meer geld uitgeven om het OV in de regio te verbeteren. Vanaf 2030 gaat daar elk jaar 300 miljoen euro extra naartoe. Het systeem van belbussen en regiotaxis moet worden verbeterd. En de staatssecretaris wil op 3 plekken proeven houden met zelfrijdende bussen, dus zonder chauffeur, want dat scheelt weer personeel. En Oekraïne heeft volgens de burgemeester van Moskou een van de grootste drone-aanvallen van de afgelopen 2 jaar uitgevoerd. Er zouden de afgelopen uren zeker 650 drones zijn afgevuurd op de regio. Daarbij viel volgens de burgemeester 1 dode en raakten er zeker 6 mensen gewond. Boekhuisjes aan huis worden steeds populairder. Dat zijn van die kastjes waar mensen vooral boeken inzetten om te ruilen of lenen. Maar ze worden ook wel eens voor andere dingen gebruikt, zoals zelfgemaakte koekjes om die te verkopen. Nou, bij Whitney uit Roermond is dat behoorlijk uit de hand gelopen, want zij begon met een klein kastje en inmiddels is dat kastje goed voor zo'n 200 koeken per dag. En dat is een hele dagtaak.
3: Ik sta hier en te bakken, dus ik mix, ik weeg alles zelf af, ik vul alles zelf. Ik bak het, ik vul het, ik maak de etiketten zelf. Die print ik ook hier zelf uit aan mijn bureau. En ondertussen ren ik ook heen en weer tussen de kast en de keuken om alles bij te vullen.
0: Nou, en hoewel er niemand continu toezicht houdt, is er volgens Whitney nooit iets gestolen. Dan nog het weer. Op veel plekken is het mistig of is er lage bewolking. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en kan het in het noorden even regenen. Het wordt zo'n 21 graden.

0: heerlijk, man. Dat is good vibes, toch? Dus dat dus, Miguel Cadel. Thank you. Alles is timing in het leven. Net het weer. Kijk maar naar boven. Wat zie je? Een beetje zonnetje op je bolletje. 19 tot 23 graden. Felicia staat klaar en paraat met de actualiteit. Het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking. Dat zeggen onderzoekers die hebben gekeken hoe dat in Nederland wordt geregeld. Nu kunnen ouders vaak moeilijk passende zwemles vinden voor hun kind met een beperking of autisme. Deze zwemlessen zijn namelijk vaak te duur en zijn niet altijd aanwezig. Instructeurs zijn er vaak niet en prikkelarme zwembaden zijn er ook meestal niet. Daardoor halen kinderen met een beperking minder vaak hun zwemdiploma. De Amerikaanse tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club samen met zijn vrouw Tammy. Later bleek onder meer dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn eigen extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. En de spelers van Suriname zijn tijdens de wedstrijd tegen Guatemala in de Nations League racistisch bejegend door toeschouwers. Dat meldt de Surinaamse Voetbalbond. Tijdens de wedstrijd waren er veel apengeluiden te horen op de tribunes, zeggen ze. En volgens het antidiscriminatieprotocol kun je dan bijvoorbeeld de wedstrijd stilleggen. Maar er werd niks gedaan, zegt directeur Brian Tevreden. Ook verschillende spelers delen hun frustratie op Instagram. Een speler, Richanelle Margaret, die met boze gebaren reageerde op de apengeluiden. Die kreeg zelf de rode kaart. En na die rode kaart ging het helemaal mis. Guatemala scoorde met 1-0. En dat betekende dat Suriname niet naar de kwartfinales kan.
0: Schrikkelijk. Fernando. Culas, Antoon en Boef.

0: van President J on Panna. In welke fit ga jij naar school? Daar hadden we vanochtend over. Nu mag je gewoon lekker zelf kiezen. Lekker toch? Maar 2/3 van de Nederlanders vindt dat scholen strenger mogen zijn op bepaalde kledingvoorschriften. Luisteraar Segoni had ook zo haar mening. Luister maar even mee naar het gesprek wat we vanochtend hadden.
1: Segoni, good morning.
2: Goedemorgen.
1: Hey, vertel, hoe sta jij erin?
2: Nou, ik merk zelf op de arbeidsmarkt dat er veel meisjes komen met crop tops of jongens met trainingspakken. En dan moeten wij heel vaak zeggen van, hé, nee, dit kan niet. Zo kan je niet naar het werk komen. En dan denk ik van, ja, als je het op de middelbare school al had geleerd, hoeven wij je zeg maar op de arbeidsmarkt ook niet weer op te voeden.
0: Oké, jij zegt, we hebben meer sturing nodig. Je zou ons moeten leren dat we niet altijd een crop top. Ik heb lang geen crop, nou, met mijn nieuwe gewicht lijken de t-shirts wel gekropt op. Maar zeg maar, jij zegt van, we moeten op school wat harder aangepakt worden. Op welke manier dan? Wat zou de criteria dan moeten zijn?
2: Nou ja, dat als je zeg maar je buik of als je bukt, rekt en strekt, dat je niet alles ziet.
3: Oh, dat. Is het zo erg?
2: Ja, dat eigenlijk, kijk, als je zeg maar, ik werk zeg maar als manager in de kinderopvang. Ik heb meiden die stage komen lopen, die komen daar met een croptop. Moet jij een baby optillen uit een bok, hoef ik niet alles te zien. Ik hoef jou niet de kleur bij haar te zien.
3: Ja, snap
2: of
3: ik.
2: Wat je daar onderaan hebt.
3: Ja,
2: maar
3: snap
2: als ik jou moet leren, dan vind ik eigenlijk dat je dat op school had mee moeten krijgen. En niet op de werkvloer dat moet gaan leren.
3: Maar is het dan anders niet een idee dat in plaats van het meteen te verbieden, dat daar ook gewoon lessen over komen? Hoe presenteer je jezelf op stage? Dan is het niet zo dat er gelijk tegen een tiener wordt gezegd, je mag dit niet aan. Maar dat ze wel misschien iets meer handvatten krijgen in wat professioneel is en wat niet.
2: Ja, maar dan heb je nog wel een tiener die denkt bij zichzelf van, nou, ik wil het gewoon wel lekker wel aandoen. En die gaat het dan met, of die denkt van, ik ga het lekker rebelleren en ik doe het wel aan.
3: En dan zien we ineens BH's bij de kinderdagopvang.
2: Juist, dat. En ik denk dat als je normen en waarden vanaf het begin meegeeft, en zegt, nou, dit kan wel en dit kan niet, dat het ook geen discussiepunt meer is. En dat ze gewoon leren van, oké, zo moet ik me presenteren.
0: Maar ben je voorstander ook van een schooluniform? Want ik zei op een gegeven moment, oké.
2: Want zo zie je ook geen verschil van economische klassen. En dan wordt er ook minder gepest op school. Er is minder gedoe op school. Ja, zeker.

0: Oh, garçon! Messi is net er binnen gelopen, althans de gynaecoloog.
1: Ja, toch.
2: De Messi
1: is wel eerlijk, even in de camera, even, wat een mooi shirtje is het ook, hè?
2: Heel
0: dat
2: mooi.
0: Het is een shirt, ja.
1: Prachtig
0: ja.
1: shirt.
0: Ja, dat is ja. een mooi shirt.
2: We zijn heel enthousiast, hoor.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik zie het aan jou, Donna. En Fernando zie ik een beetje kijken. Ik denk misschien moet ik deze gewoon aan jou geven. Dat je hem kan inlijsten voor in de Nando League Studio. En dan...
0: Je wil iets van jou daar hebben in de studio.
1: Ja, dan heb je gewoon echt greatness in de studio.
0: Dan heb ik greatness.
2: Dan eindelijk.
0: Damn, bro. Ik heb zo lang moeten wachten om greatness uit te hebben.
2: Hij komt het brengen.
0: Dreekoloog, vertel.
1: Ja, toch. Ja, weten jullie dat vandaag de verjaardag is van Instagram?
0: Oké.
1: Instagram is 16 jaartjes jong.
0: Ah, dope.
2: Oh, wow.
1: 16 jaar. Ik
0: minderjarig nog steeds, maar oké.
1: Wel minderjarig inderdaad, maar het scheelt niet veel meer.
0: Je bent wel heel enthousiast. Ja, hey.
1: Nou ja, kijk, eerlijk is eerlijk. Instagram, we kunnen er veel over vinden, maar het heeft ons wel heel veel gebracht. Door onder andere Instagram hebben we de term influencers. Dus iedereen die influencers moet even dubbel nadenken vandaag. Van, hey, damn, shout-out naar Instagram.
0: Shout-out naar Instagram. Zo,
2: was,
0: ja.
2: was het maar nooit begonnen, had me zoveel stress gescheeld in mijn leven.
0: Zo.
2: Dus het is de verjaardag. Het is gelijk een gentle reminder van, ik zit er vaak op die app, man.
1: Ja, maar eigenlijk als je dan dus nog verder gaat nadenken, voordat Insta zeg maar echt volledig in het leven kwam, kan natuurlijk Snap.
2: Snap
1: had je destijds die verhalen, dat kon nog helemaal niet op Insta. Dat duurde echt nog een tijdje voordat je op Insta daadwerkelijk, volgens mij heeft dat echt 6 jaar geduurd. Sterker nog, je kon niet eens DM'en in het begin.
2: Ja. Oh, wauw.
1: Moet je nagaan. Het is echt wel, het is wel heel knap dat je gewoon zo lang in de game kan blijven. Want een Hives heeft het niet zo lang overleefd.
2: Klopt.
1: Facebook is er, maar is eigenlijk meer voor de older generation geworden. Die weer even willen connecten met oude schoolvrienden of zo, weet je wel.
0: Ja, dat ook komt door Mark Zuckerberg ook, hè. Want Mark heeft hem op een gegeven moment overgekocht in 2012.
1: Ja.
0: Volgens 2010 is hij opgezet, 2012 is hij hem overgenomen.
1: Ja.
0: En heeft hij natuurlijk die injectie erachter gegooid van Facebook-kapitalen.
2: Ja,
0: en die hele meta-move, dat heeft hij alles gekopieerd. Dus hij heeft zijn infrastructuur, waar hij heel lang gebouwd heeft hij gekoppeld als machine achter Instagram. Heb je dat gekoppeld? Toen weer WhatsApp. Ja,
2: alsnog. Ik bedoel, Mark is ook van Facebook. Maar inderdaad, wat Quinna al zegt. Facebook heeft wel echt, zeg maar, die reputatie. Dat het voor mensen is die iets ouder zijn, zeg
0: Tuurlijk, maar. Tuurlijk, maar daarom is hij heel slim. Want hij pakt dus met die Instagram, pakt hij dus de quote-unquote jongere
2: mensen.
0: Precies,
2: maar het had gekund dat Insta niet mee ging lopen. Dat had zomaar gekund.
1: Zeker.
2: En dat het alleen nog maar TikTok werd. Maar het is, bedoel, Insta
1: en
2: is nog
1: dat
2: steeds
1: ook
2: pakken.
1: Dan weer, hè, als je daar dan ook naar kijkt. Kijk, op een gegeven moment komt TikTok in het leven. Moet je eerst afvragen, wat gaat TikTok doen? Want het is natuurlijk begonnen als een soort dans-app. Vervolgens is het helemaal iets heel anders geworden. Kijk je weer verder, heeft Instagram die fase ook weer overleefd? Want Instagram is niet per se minder popping dan TikTok. Dus.
0: Ja, maar omdat TikTok is ook een andere brand die je op een bepaalde manier... Ik snap wat je bedoelt.
2: Ja, maar alsnog, je hebt altijd vernieuwing. Dus het zegt wel iets dat een app het zo lang vol blijft houden.
1: Dus we willen die vernieuwing, maar toch blijven we terugkomen.
2: Precies.
1: En dat doen ze heel knap, onder andere ook weer met rails brengen en dat soort type dingen. Maar you gotta give it to the man. Hij blijft het goed doen.
0: Maar als je kwaliteit blijft leveren in bepaalde ruimtes, dan blijven mensen terugkomen.
1: Dat is zeer zeker.
2: Ja, en het is hem gelukt. Heeft hij goed gedaan.
1: Heeft het goed gedaan. Dus daar gaan we zo meteen nog iets verder op inzoomen. En ook weer even natuurlijk wat Drake-nieuws.
2: Oh.
1: Kan natuurlijk niet ontbreken bij de Drakeoloog.
0: Ai, Drakeoloog! Breng hem naar de studio dan doe je iets.
1: Sowieso.
0: Breng hem.
1: Volgende keer.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
5: Wat is er gebeurd?
6: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
4: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
6: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
4: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: China, dit was niet jouw schuld.
4: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
3: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
7: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
10: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
13: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
14: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96%.

0: Instagram viert dus zijn of haar verjaardag. Ja, hoe gaan we het eigenlijk uitdrukken? Viert haar verjaardag, laten we het daar vandaag voor houden. Gaan we zo meteen lekker induiken samen. Alleen voor het zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Felicia. En nummer 3, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Het moet echt beter in het OV.
0: Helemaal mee eens.
1: Dat zegt de staatssecretaris die erover gaat. Onder meer in de regio kan het beter. Daar moeten regiotaxis, pelbussen en buurtbussen beter op elkaar worden afgestemd. Ook is de staatssecretaris bezorgd om een dreigend tekort aan goede buschauffeurs, was te horen bij Goedemorgen Nederland.
2: We hebben mensen nodig die die bussen besturen. En het grote probleem is dat die er waarschijnlijk over een tijdje niet meer zijn. Althans, niet in die hoeveelheid die je nodig hebt. Dus, in Rotterdam zijn ze al aan het experimenteren met autonome bussen. Samen met de minister start ik een aantal pilots op bussen, maar ook op weg. En wij denken dat dat echt een hele belangrijke aanvulling kan zijn voor dat flexsysteem.
3: Durven oudere mensen daarin te stappen?
2: Dat denk ik wel.
1: Ja, en jongere mensen vast ook. En als je een beetje op de lijn wil letten en gezond buiten de deur wil eten, dan moet je in de grote steden flink zoeken, schrijft de krant Trouw. Slechts 4% van het aanbod is gezond te noemen. Voor het onderzoek werden de eetplekken 10 jaar lang bijgehouden door het Amsterdam UMC. En in steden als Almere, Amsterdam, Den Haag en Tilburg konden ze goed zien dat het eten op de menukaart vaak vetter, zoeter en zouter wordt. De oproep aan het kabinet is om dat aan te pakken, want obesitas is nog steeds een groot probleem. Frankrijk zet zich schrap voor nieuwe demonstraties. Want daar gaan scholieren en studenten weer de straat op. Jongeren zijn niet blij met het onderhoud van de schoolgebouwen en het lerarentekort. De laatste tijd zijn er veel acties. Bij de protesten in Frankrijk zijn tot nu toe zeker 5000 mensen opgepakt. En dat zijn vooral minderjarigen. President Trump heeft weer een opmerkelijke uitspraak gedaan over de oorlog tussen zijn land en Iran. Trump vindt het acceptabel als Iran steden als Los Angeles en San Diego vernietigt als dat nodig is om de VS veilig te houden.
4: And again, remember, with the war just artificial, it's a little bit high, it's a small price to pay for keeping the world safe, keeping our country safe. They can take out a city. Let him take out Los Angeles. Let him take out San Diego. This is a very small price to pay.
1: Ja, ook zei hij dat de oorlog met Iran snel over zal zijn en dat de prijzen aan de pomp harder naar beneden zullen gaan.
0: Deze man is toch, ik weet niet of ik mag, maar het is gewoon finaal gek, toch?
1: Ik kan daar als neutraal journalist geen uitspraken over doen, maar ik laat jou zeggen wat je wil.
0: Finaal gek.
1: Dan nog het weer. Op veel plaatsen is het mistig of is er lage bewolking en in de loop van de ochtend breekt de zon door. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en kan het in het noorden nog eventjes regenen. Het wordt zo'n 21 graden.
0: Quincy. Nooit goed in

16 jaar geleden, 16, ja, was het moment daar. De geboorte van Instagram. Ja, abnormaal hè, 16 jaar geleden. Terwijl je nu inmiddels aan het leven bent na de release van GTA 6... bestond GTA 5 nog niet eens toen Instagram uitkwam. En die game die kwam pas 3 jaar later uit. Inmiddels hebben sommige mensen in die tussentijd 3 relaties, 2 situationships en een ik focus nu even op mezelf fase gehad. En moet je nagaan, GTA 6 is er nog niet. Maar goed, hè, om even terug te komen op Instagram. Dat zag er vroeger ook compleet anders uit. Misschien kan je het je nog wel herinneren als je ook zo'n early bird was. In het begin had je nog helemaal geen stories. Je had geen reels. Sterker nog, je kon iemand niet eens een DM sturen. Dat kon in het begin allemaal niet. Ik zal zelfs zo nog openlijk bekennen. Destijds had je een app, Insta Message. Die kon je koppelen aan je Instagram. En dan moest je maar hopen dat wat supertijgers dat ook hadden gedaan. Want dan kon je die dan wel even een berichtje sturen. Dat was destijds de sliding in de DM. Maar ja, dat is vandaag de dag natuurlijk compleet anders. In die 16 jaar hebben we dus ook de opkomst van influencers meegemaakt. TikTok zien komen. Snapchat zien pieken, Twitter zien veranderen in X en Instagram heeft alles overleefd en staat nog steeds gewoon heel solide in die social media pickorder. En er is ook nog iets anders, hè? Dat is uitgekomen terwijl Instagram er was, 10 jaar later om precies te zijn. En dat is een beetje de comeback van Jason Derulo. Ja, dit is namelijk Take You Dancing tijdens Rewind of Phonics.

up.

0: jij het in je om de nieuwe radio DJ van Funix te worden?
1: Raak je nooit uitgepraat over de tunes van Ronnie Flex,
0: Jade Lauren
1: of Frenna?
0: Ben jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

0: Tornado, Ira Stone.
1: Shop.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel die jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Zometeen knalt hij door je speakers. En dan kan er best wel opeens bij jou in je bovenkamer iets gaan gebeuren. Dat je denkt, oeh, dit klinkt herkenbaar. Dit klinkt herkenbaar. En mocht je dan denken, ik weet het zeker, kan je dat droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Sowieso hartstikke leuk als je meedoet. Maar ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Funnix Goodie pakket. Ja. Dus voor nu zou ik zeggen, luister goed mee, spit je oren. Is de

Ja, deze ging ietsje sneller omdat ik bang ben dat je hem een beetje misschien te snel zou herkennen. Welke twee tunes heb je gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? It's showtime, baby. Jij kan het laten weten. De NPO-luisteraar die staat voor je open, drop het erin. Waarvan jij denkt dat het goed is, weet ben je zo meteen paarse van ik sokken rijken. En terwijl je het laat weten, even een heerlijke throwback met Justin Timberlake. What goes around, comes around.

bent op zoek, Gino Nano. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel die jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Misschien ben je nu pas net ingetuned en heb je hem gemist. Luister even mee. Dit is The Morning Mashup van vandaag.

vandaag aardig wat verschillende antwoorden weer binnengekregen in de NPO Luisteren. Zo kreeg ik te horen van Shampoo, die zegt Lambanta en City Boys, ben je naar op zoek? Ik zie Moussa, die zegt je bent op zoek naar City Boys en Give Them. En Sylvia, die zegt City Boys en Shut Down. Ja, ja, ja. En dan moet ik toegeven, normaal gesproken heb ik mijn antwoorden even wat beter gecollect. En dat heb ik vandaag wat slordiger niet gedaan. Maar de juiste antwoorden die zijn toegestuurd door Moussa. Want het is inderdaad City Boys. En Give Them een hele dikke shout-out naar jou, Moussa. Je bent de eerste die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen. Maar er kan er zoals altijd maar één de snelste zijn. Daarentegen, morgen gewoon natuurlijk nieuwe ronde, nieuwe kansen. Rond de klok van 10:15 tijdens de morning mashup. Maar nu toe naar die tune van Frenda en Sheep.

om het maar zo te zeggen. Mocht je op die bruiloft willen zijn, dan had je dus gewoon een duikuitrusting nodig. Maar je weet wat ze ook zeggen, hè? Alles voor liefde. Liefde op een bijzonder niveau. Over liefde daarentegen ook gesproken. Die zocht het niet op zo'n laag niveau, maar gewoon op aardsniveau, zullen we maar zeggen.

0: Love van Idalie, Ronnie Flex en Kaima. Zometeen meer heerlijke tunes die voor je klaarstaan. Maar zometeen gaan we het ook hebben over een album. Want sommige mensen, die horen daarin een normaal album. Maar voor mij is het gewoon mijn complete relatiegeschiedenis. Van begin tot eind. Hoe het zometeen allemaal in elkaar steekt, daar gaan we naartoe. Is nog tijd voor het laatste nieuws van Felicia en OSM3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: In Duitsland is een kopstuk van de inlichtingendienst opgepakt. Waarom? Dat hoor je zo.

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
3: Wat is er gebeurd?
4: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
5: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
2: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: China, dit was niet jouw schuld.
2: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
6: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
7: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avonds Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
8: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
10: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
11: Deze Tata.
12: Fakker dan voor de is, hoe hangt hij hier dan?
11: Heeft een missie.
13: Maar mag storten ze klaar als zijn willen.
12: Doe even lekker rustig, G.
14: Je komt toch vanavond?
12: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
13: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
11: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
12: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
15: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
16: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor word ik snel geholpen.
17: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
19: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: ix.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op het bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
0: Onder andere Outside staat voor je klaar van Roxy Rosa, maar ook Tropical Ear Size. En waar sommige mensen een album horen, gewoon plain en simpel, is het voor mij gewoon mijn complete relatiegeschiedenis. Hoe het in elkaar steekt, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Felicia, NOS op 3. Een hele goede morgen.
4: Goedemorgen. De oud-baas van de Duitse inlichtingendienst is opgepakt voor spionage en verraad. De man stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van het BND, zeg maar de Duitse AIVD. De dienst bespioneert normaal gesproken andere mensen, maar deze chef zou wat van hun geheime info hebben verzameld en na zijn vertrek hebben gegeven aan een ander land. Om welk land het gaat is niet bekend, maar het zou niet om Rusland gaan. Een Amerikaanse marinier van 20 wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. Hij zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak ook hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot veel opschudding in Japan. Bij een Amerikaanse vliegbasis wordt geprotesteerd. En de spelers van Suriname zijn tijdens de wedstrijd tegen Guatemala in de Nations League racistisch behandeld door toeschouwers. Dat meldt de Surinaamse Voetbalbond. Tijdens de wedstrijd waren er veel apengeluiden te horen op de tribunes, zeggen ze. En volgens het antidiscriminatieprotocol kun je dan bijvoorbeeld een wedstrijd stilleggen, maar er werd niks gedaan, zegt directeur Brian Tevreden. Ook verschillende spelers delen hun frustratie op Instagram. En het zijn goede dagen voor mensen die houden van een lange nazomer. Want we zitten nog midden in de Indian Summer, waarbij veel weer opnieuw groen wordt en zelfs in bloei staat in de natuur. Nou, dat heeft volgens deze bioloog ook gevolgen voor de bomen.
5: Een paar weken terug hadden we het over de valse herfst. Door die extreem hoge temperaturen en die extreme droogte verkleurden de bladeren al bij heel veel boomsoorten en vielen ze er vanaf.
6: Hoe kan het dan dat het nu zo groen eruit ziet?
5: Nou ja, heel veel van dat geel-bruin wordende blad is er afgevallen. En er zijn toen wel bij heel veel bomen ook gewoon groene bladeren blijven zitten. En door die extreem hoge temperaturen hebben die nog niet echt zin om hun bladeren te verkleuren en blijft het groen.
4: Ja, maar deze week komt er wel een omslag. Morgenavond komt er flink wat regen onze kant op. En dan komt er ook een einde aan het mooie nazomerweer. Dan laat de herfst zich toch eindelijk zien. Het weer. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en kan het in het noorden een beetje regenen. Het wordt zo'n 21 graden.

0: Rewind. Met Quincy. Rewind.
1: Want Take Care van Drake heeft inmiddels honderden weken in de Spotify-lijst gestaan. Om precies te zijn, 310 weken en counting. En ik snap eigenlijk precies waarom. Weet je, dit album heeft mij vroeger namelijk letterlijk door iedere fase van mijn relatie heen geholpen. Weet je, toen het allemaal lekker ging, alles was leuk. Crew Love, het was mijn tune. Was ik helemaal verliefd? Luisterde ik naar Take Care. Begon het toch een klein beetje ingewikkeld te worden? Doing It Wrong. En had je natuurlijk een soort van de kers op de taart, de relatie voorbij. En zij ging verder. Marvin's Room. Jeetje, Marvin's Room. Dat is een tune. Dat is een bepaalde tune die een bepaald gevoel bij je naar binnen... Ja, dat voel je gewoon in alles. Iedereen die Marvin's Room ooit na 12 uur 's avonds zeg maar, heeft opgezet... die weet, je zet dat nummer niet aan omdat het nou lekker met je gaat. Nee, dat nummer... Je weet gewoon... Je staat op het punt om een keuze te maken... waar je vrienden je morgen voor gaan uitschelden in de groepsapp. Dat is zeg maar dat nummer Marvin's Room. Dus ja, Take Care was niet voor mij alleen maar een album. Het was eigenlijk gewoon relatietherapie voor mensen die geen relatietherapie konden betalen. En nu denk ik bij mezelf, die run van Take Care, die gaat zo lang. Zullen we dan ook gewoon maar die Marvin's Room, zullen we die dan ook maar gewoon even draaien? Even nog een keertje samen van genieten. Ik ben niet heartbroken, maar het is wel een pokoe. Deze moet je gewoon even beseffen. Je hoort hem tijdens Rewind of Phonics. Goedemorgen.
2: Hello. Yeah, I have a phone. Yeah, I'm sorry. Is this still working? Tonight, right now? Did I go out? Yeah, I'm gonna look what I'm gonna watch the bed. Why or what? If you think I'm gonna call drink, I don't know. I'm gonna leave it.

Het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis op werk te kunnen delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal zo dit bakje bizar af? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Dat kan je trouwens ook nog eens een uniek bakkie bizar mok opleveren. Dus meer dan genoeg reden om even een reactie te droppen. Maar daar kan je lekker een kopje koffie inschenken of een kopje thee. Precies zoiets wat je nu nodig hebt, toch? Ja. Voor het verhaal van vandaag gaan we naar een woning toe waar een stel woont. En dat stel weegt samen 450 kilo. En dan denk je, ja, iedereen heeft liefde nodig. Inderdaad, zo zij ook. Zij zijn lekker met elkaar aan het stoeien, lekker wild. Alleen tijdens de seks gebeurt er iets wat zij niet zagen aankomen, maar Stevie Wonder eigenlijk wel. De vraag aan jou is, wat denk jij dat er gebeurd is? Antwoord A, ze zakten samen dwars door de vloer heen. Antwoord B, het bed brak doormidden en een van de twee kwam klem te zitten tussen het frame. Of antwoord C, een van de twee raakte zo ongelukkig klem tussen het bed en de muur dat de brandweer eraan te pas moest komen. Wauw. Crazy. Crazy wat hier is gebeurd bij dit stel. Wat denk jij dat het juiste antwoord is? Wat is er toch gebeurd bij dit stel dat met elkaar een potje levensstratego aan het spelen was? Antwoord A, ze zakten samen dwars door de vloer heen. Antwoord B, het bed brak doormidden en een van de twee kwam klem te zitten tussen het frame. Of antwoord C, een van de twee raakte zo ongelukkig klem tussen het bed en de muur dat de brandweer eraan te pas moest komen. De NPO Luister-app, that's the place to be. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat hij goed is. Gaan we er zo meteen samen naar kijken. Vergeet geen bakje koffie of thee te halen, even een klein rondje te doen.

0: dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Vandaag gaat het verhaal over een koppel. Beetje zwaar, 450 kilo samen om precies te zijn. Maar ja, die hebben ook gewoon liefde en gevoelens en moeten ook even een uitlaatklep hebben, toch? Dus ja, die zijn ook gewoon lekker levensstrategen om met elkaar aan het spelen. Alleen tijdens de seks gebeurde er iets wat zij niet zagen aankomen. Wat denk jij dat er gebeurd is? Antwoord A, ze zakten samen dwars door de vloer heen. Antwoord B, het bed brak door midden en een van de twee kwam klem te zitten tussen het frame. Of antwoord C, een van de twee raakte zo ongelukkig klem tussen het bed en de muur dat de brandweer er aan te pas moest komen. Nou, er zijn aardig wat appjes binnengekomen in de NPO Luister-app. Lady Riri die zegt, ja, ik denk dat het antwoord A is. Ze zakte samen dwars door de vloer heen. Vervolgens krijgt toch wel aardig wat antwoord C'tjes binnen. Onder andere El Patron, Angelo, Jonathan, Stefan. El Patron voegt er nog aan toe. Ja, ik zou het wel echt eigenlijk heel fattoe vinden als dat ook is gebeurd. Ramon die zegt ook antwoord C. Brandweer moest zelfs meteen met een hijskraan komen. Oké. Marjon tot slot, voice memo'tje.
1: Nou, ik denk antwoord C. Want als ik zo bedenk over die brandweer en die gewichten. Ja, moet wel antwoord C zijn, joh. Kan niet anders. Het wordt echt crazy.
0: Either way, welk antwoord ook gebeurd is, het is allemaal crazy dat dit is gebeurd. Alleen welk antwoord is juist? Nou, dat zal ik jou vertellen. Wat er is gebeurd tijdens die stevige stoeipartij is antwoord A. Ze zakten samen dwars door de vloer heen. En dan denk jij nu misschien, oké, één verdieping maar naar beneden. Nou nee, dat is dus het bizarre. Volgens het verhaal gingen ze gewoon door meerdere verdiepingen heen voordat ze uiteindelijk helemaal beneden terecht zijn gekomen. Nou, ik weet niet hoe wil jij je avond wil maken, maar door spontaan van verdieping te veranderen zonder dat je het wilt, dat is ook wel letterlijk en figuurlijk heel wild. Gelukkig, zover ik weet, is alles goed gekomen met het koppel, maar het is wel denk ik time for changes, toch? Ze moeten even toepak gaan afspelen, want dit kan natuurlijk echt niet meer. Heerlijke muziek is voor je onderweg en natuurlijk morgen weer een nieuw vers bakkie bizar.

Vals bezig, blessings tijdens Rewind of Phonics. Quincy door je speakers om je te begeleiden tijdens jouw dinsdagochtend naar de middag. Tupac, die laat je zometeen weten wat je moet doen voor liefde. Maar eerst Catnuff. Dit is Nari.

0: de Tupac met Do For Love. Zometeen is het tijd voor een nieuwe Rewind capsule. We hebben de beste party anthem, die moeten we gaan onderzoeken. Gisteren is er al eentje binnengekomen, maar vandaag gaan we voor nummertje 2. Dus wat is volgens jou de beste party anthem tune ever? Dat kan je nu droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Zullen we het laten weten? We wonen dus nog Felicia door onze oren met het laatste nieuws. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Ja, een Duits kopstuk van de inlichtingendienst daar, die is aangehouden. En waarom, hoor je zo?

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Hi, Abson hier. Ben je klaar met de tram en de bus? Haal je rijbewijs bij Rijschool Danny. Ik heb het ook in één keer gedaan. Wil jij dat ook? Check nu rijschooldanny.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
4: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Nogmaals Appie hier. Wil jij ook auto leren rijden? Check rijschooldanny.nl.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
13: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
14: Fijne auto.

0: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
1: Lachen.
0: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
1: Leuk, hè?
0: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
2: Hoe het zwijgen een wereld opent. Morgen, 9:50, VPRO NPO 3, de sleutel van Piet.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: De dikste van de week is onderweg, maar ook de nummer 1 uit jouw Funny Six chart. En zometeen ga jij en ik verder met de Rewind capsule. Wat is de beste party anthem tune die we moeten gaan toevoegen? Dat kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Dus wat is de beste party anthem tune? Laat het weten. Word jij en ik ondertussen geblest met het laatste nieuws van Felicia. NOS op 3, een hele goede middag.
7: Goedemiddag. Het voormalig hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, is opgepakt. Volgens Duitse media wordt August Hanning verdacht van spionage, zegt redacteur Liedeke Morsinkhoff.
8: Deze Hanning die zou zich in ieder geval tot 2022 in ruil voor geld hebben laten voorzien van inlichtingen door een oud collega. En dat ging natuurlijk om informatie die hij helemaal niet meer mocht hebben, want ja, hij werkte daar niet meer. Het zou gaan om rond de 2000 geheime documenten. En met die informatie zou Hanning in ieder geval één keer een veiligheidsanalyse hebben gemaakt voor een ander land. Welk land dat is niet bekend.
7: Hanning was van 1998 tot 2005 de baas van de Duitse inlichtingendienst. Bij het parlementsgebouw in Kosovo zijn demonstraties uitgelopen op rellen. De demonstranten willen dat het Kosovo-tribunaal in Den Haag minder kan en mag bepalen. Dat is een grote internationale rechtbank in Den Haag die de misdaden onderzoekt. Die zijn gepleegd tijdens en vlak na de oorlog, eind jaren 90. In september braken er ook zware rellen uit op het Malieveld in Den Haag. Dat gebeurde nadat de oud-president van Kosovo te horen kreeg dat hij 25 jaar de cel in moet. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van de mazelen. Het is volgens deskundigen een van de grootste uitbraken sinds de jaren 90. De oorzaak zou de dalende vaccinatiegraad zijn. In New York is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen. En op het dark web worden pakketten aangeboden met naaktfoto's van honderden vrouwen in Nederland en België. Ook hun adressen staan erbij, ontdekte RTL Nieuws en het Vlaamse VTM Nieuws. Wie zo'n pakketje koopt, kan een vrouw dan daarmee afpersen. Hulporganisatie Off Limits noemt het bij RTL een nieuw dieptepunt.
9: Dat kan een enorm gevoel van onveiligheid geven, omdat je niet precies weet wat er met die gegevens gebeurt. Je kan ermee afgeperst worden, maar het kan ook zijn dat er iemand voor je deur staat, of dat je in één keer allemaal berichten ontvangt van mensen die je niet eens kent.
7: Ook biedt de site aan om je gegevens te verwijderen als je €250 betaalt. Maar ja, of dat dan echt gebeurt, dat weet je niet. De Belgische politie is een onderzoek naar de site gestart. Het weer: in de loop van de ochtend breekt de zon meer door. Vanmiddag wisselen de zon en wolken elkaar af. In het noorden kan het wat regenen. Het wordt 21 graden.
6: Wat is de beste party anthem tune? Drop het in de

je die hoort, dan ben je al meteen aan het swingen, toch? Alleen ja, we zijn dus nog op zoek naar 6 andere tunes de aankomende dagen. Wat is voor jou nou de ultieme party anthem tune? Zo'n tune als je in de club komt en die wordt afgespeeld, dat je helemaal uit je naad gaat. Dat je denkt, dit is mijn nummer 1 party tune. Ik voel me vrij, voel me levendig, alles. Kan je droppen door middel van een appje in de NPO-luister. Ik ben heel benieuwd waar je mee gaat komen. Draai ik ondertussen Ray Schremmert voor je.

0: week zijn Jay en ik op zoek naar de beste party anthems die er zijn. Gisteren werd die van LMFAO toegevoegd, de Party Rock Anthem. En er komen weer prachtige suggesties de NPO Luisterapp in. Moet ook heel eerlijk toegeven, Jay zei afgelopen weekend hetzelfde hierover. Het is ook gewoon ontzettend lastig om een bepaalde tune toe te voegen, want er zijn zoveel goede tunes. Maar Nigel, die stuurde een voice memo toe in de NPO Luisterapp. En hoe hij het uitlegt, kan ik niet anders dan erin meegaan.
1: Yo, Quinna, goedemiddag man. Ja, kijk, als jouw tune letterlijk wordt verbannen van een festival, broer, dan moet het wel een goede party anthem zijn, man. Want wat dacht je van Minalopteng? Van Broederliefde, broer. Dat is toch echt een ultieme party tune, broer. Dat kan niet anders, broer. Die hoort gewoon thuis in die capsule. Dat is gewoon, ja, onmisbaar, broer. Die hoort daar.

energie gaat zitten. Het weekend is net voorbij. We zijn wel dinsdag aangekomen. Dus welke tune zorgt ervoor dat jij lekker aan het restant van de week kan gaan beginnen? Kan je laten weten door middel van een appje in de NPO Luister-app. Die staat altijd voor je open. En kan je dus laten doorkomen wat jouw energieboost is voor vandaag. Alle opties zijn open. Laat het me weten. Hoor je ondertussen Mood.

rustig tijdens Rewind op Funix. Het is kwart voor één, dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die voor veel energie gaan zorgen. En Levi komt met de eerste banger. Wat zegt een Chris Brown en Tyga? Bitches en marijuana.

Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot

0: funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Hi, Abson hier. Ben je klaar met de tram en de bus? Haal je rijbewijs bij Rijschool Danny. Ik heb het ook in 1 keer gedaan. Wil jij dat ook? Check nu rijschooldanny.nl.
5: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nogmaals, Appie hier. Wil jij ook auto leren rijden? Check rijschooldanny.nl.
6: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
7: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: Ben jij op zoek naar die next epic experience? We got you. Melanated Travels and Tours. Gespecialiseerd in alle reisbehoeften en activiteiten voor Afro-Nederlanders. Wij begrijpen jou, want wij zijn jou. Laat je inspireren op melanatedtravels.nl.
9: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
10: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op Maascollege.nl.
11: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
12: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Is dit de oplossing tegen de wolf?
1: Door hun aanwezigheid moet die wolf denken van, nou, vandaag maar even niet.
0: Nou, straks hoor je wat het is. Eerst nieuws over de Eerste Kamer, want daar wordt gedebatteerd met het kabinet. Dat doen ze tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Senaat. Nou, wat tot nu toe opvalt is dat de VVD in de Eerste Kamer een stuk positiever is over samenwerken met Pro dan VVD-leider Jessel Gus. Dit zei Pro-Kamerfractievoorzitter Rozemuller.
2: Dat het land erbij gebaat is dat liberalen, christendemocraten en progressieven als hoofdstromen in onze Nederlandse democratische politiek elkaar moeten kunnen vinden voor een lange termijn agenda en dat persoonlijke dingetjes en zo daar ondergeschikt aan zijn.
0: Deze VVD-senator was het daar wel mee eens.
3: Wij hebben het daar buiten deze zaal ook vaker over gehad. Dus dat is zeker iets waar wij ook serieus naar zouden willen kijken.
0: En net als in de Tweede Kamer moet het minderheidskabinet in de Senaat ook op zoek naar een meerderheid voor alle plannen en de begroting. België krijgt er een Nobelprijswinnaar bij. Francis Halse van 82 krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn baanbrekend onderzoek naar neutrino's. Ook wel spookdeeltjes uit het heelal genoemd. Nou, wat is het? Ze zijn interessant om het heelal te leren begrijpen, zoals sterrenstelsels en zwarte gaten. De middelbare school in Oud-Beierland heeft een schoolreis naar Frankrijk op het laatste moment geannuleerd. Allemaal vanwege de hevige schoolprotesten daar. Al meer dan een week loopt het in diverse plekken uit de hand. En de middelbare scholieren die gaan nu niet een week bij een gastgezin in de buurt van Parijs zitten. De school heeft een alternatieve trip bedacht. De VWO-leerlingen die gaan nu naar Drenthe. En een nieuw wapen in de strijd tegen wolven. Op de hei in Gelderland zijn twee Italiaanse honden aangekomen die de schaapskudde daar moeten beschermen. Het zijn witte berghonden, soorten grote golden retrievers. Het zijn hele lieve honden, zodat ze bezoekers van de heide niet afschrikken. Maar als de gevaar dreigt, dan worden het echte pitbulls, zegt de schaapsherder.
1: Ja, dan zie je ze ook in hun houding veranderen. Dan gaan ze echt in de beschermingsmodus. Dan maken ze zich wat groter, wat forser. En dan gaan ze blaffen door hun aanwezigheid moet die wolf denken van, nou, vandaag maar even niet.
0: Krijg je nog het weer, op veel plekken nog dichte mist, maar op steeds meer plekken breekt de zon door. We krijgen een mix van zon en wolken vandaag bij een graad of 21.

0: morgen.
1: Heb jij het in je om de nieuwe radio-dj van Phonics te worden?
2: Raak je nooit uitgepraat over de tunes van Ronnie Flex,
1: Jade Lauren
2: of Frenna?
1: Ben jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

bestonden, en mind you. En alsof dat nog niet genoeg was, vertelde ze op een gegeven moment ook nog dat ze de kinderen voor zo'n 600 euro had verkocht. Nogmaals, die kinderen hebben überhaupt nooit bestaan. En het mooiste...

tintje donkerder worden. Uiteindelijk kwam alles dus voor de rechter, viel het hele verhaal van haar uit elkaar. Dus als jij denkt dat jouw ex ooit ver ging met een smoes, deze vrouw had echo's, babyfoto's, YouTube-audio en 2 complete nepgeboortes klaarstaan. En als je dan pas ontdekt hoe het echt zit, ja, dan ben je wel heel erg laat hoor.

0: Kijk, 100.000 tranen laten is misschien wat overdreven, maar bekende filmmaker Tyler Perry kreeg mij deze week bijna zo ver, gisteravond. Ik keek dus de nieuwe Tyler Perry film Doing Life op Netflix. En nog zonder het einde te verklappen, je volgt dus een man die al vanaf zijn 14e vastzit voor poging tot moord. De Jilla is praktisch gewoon zijn hele volwassen wereld geworden. En dan heb je ook Anika, dus een alleenstaande moeder die hem leert kennen vanuit die gevangeniswereld. En na hun ontmoeting beginnen ze elkaar dus brieven te schrijven. Ze zijn penvrienden geworden. Eerst gewoon papier heen en weer. Op een gegeven moment gaat hij uit de Jilla. Maar je merkt dat dat steeds groter wordt. Zij leert namelijk niet alleen die veroordeelde kennen. Ze ontdekt dat hij kan schilderen, zichzelf rechten heeft aangeleerd. Dat er achter dat woord convict een compleet persoon zit die al jaren door bijna iedereen is afgeschreven. En die film, ik zeg het je, het heeft mij zo gepakt. Ik heb lang niet dat ik gewoon op de bank lag en een brok in mijn keel kreeg. Ik had vochtige ogen en ik dacht, hé, wie is hier ui aan het snijden? Wie is hier ui aan het snijden? Toen dacht ik, ja, niemand, want ik woon gewoon alleen. Maar goed, voor het eerst in een hele lange tijd brok in mijn keel, vochtige ogen. En ik ben eigenlijk benieuwd, bij welke film heb jij dat gehad? Bij welke film heb je ook gewoon met een brok in je keel gezeten? Of je misschien wel een traantje moeten laten? Deel het met me in de NPO Luisterapp. Ik heb gelijk een goede filmstips die we kunnen gaan checken. Maar deel het dus in de NPO Luisterapp. Bij welke film heb je echt met een brok in je keel zitten kijken? Come through in de NPO Luisterapp.
1: Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is.

0: pistache. Ik heb nooit gewacht op je kozijntje.
1: Phonix. Je moet me niet bellen nu, je moet me niet bellen.
2: Hallo? Hoe is dit?

0: een traantje moeten laten. Ik zeg je heel eerlijk, er is een nieuwe film uitgekomen op Netflix. Ik kreeg ook de vraag van de Femke in de NPO Luisterapp. Welke film ging het over waar je net over vertelde? Klinkt interessant. De film heet Doing Life. Geloof me, op Netflix, het is echt een aanrader om te checken. It's not for the week. Hou je tissues bij de hand, je gaat ze nodig hebben. Bij welke film heb jij eigenlijk wel een brok in je keel gehad? Ik zie Lando slide in NPO Luisteren met Heart of the Beast. Draait nu in de bioscoop. Chadney had dat met Black Panther, Wakanda Forever. En dan ook nog eens met het liedje van Burna Boy. Raakte me echt in mijn kleine hartje. En Shiny, hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Bij welke film had jij dat?
1: Ik had het van Tyler Perry's Straw.
0: Oké, Straw. Moet je me toch even kort uitleggen, want ik heb hem niet gezien. Waar gaat die film een beetje over?
1: Heel kort, want ik ga je aanraden om hem te kijken, want hij is echt master. Alleenstaande moeder die voor de zieke kind zorgt. Die wil eigenlijk de salarisstrook gaan inleveren bij de bank voor schoolgeld te betalen. Kind is eigenlijk al overleden, maar zij leeft nog door voor de kind. En tijdens het verwisselen van haar loonscheck is er een overval bezig. En die hele film gaat eigenlijk met een. Heeft zij te maken met die overval? Gedeels wel, deels eigenlijk helemaal niet. En einde van de film krijgt ze een telefoontje dat de kind is overleden. Dus ja, en ik ben zelf moeder van 3 kinderen, dus ja, ik heb een traantje gepikt.
0: Dat komt binnen, hè? Weet je, Shiny, ik ga je een belofte doen. Ik ga hem deze week nog checken, want het klinkt zo. Ja, interessant hoe je het vertelt. Ook
1: ik
0: even wat
1: wel
0: anders.
1: Ik heb een respons, hè, Chris. Je gaat me vertellen hoe het
0: je
1: was.
0: Je kent me, Shiny. Come on.
1: Okay, dat.
0: Tuurlijk.
1: Okay, dat.
0: Maar ook even kort even wat anders. Want jij hebt Doing Life ook gezien op Netflix. En mensen geloven me niet in de chat. Mensen zeggen niet van Chris, hoezo heb jij een brok in je keel? Je bent een man, dit, dat. Zeg me alsjeblieft dat ik gelijk heb dat het echt een emotionele film is.
1: Ik ga heel eerlijk met je zijn, hè, Chris. Luister, ik heb vandaag TikTok-filmpjes gekeken. En ik zei tegen mijn man, ik zeg, nou, dit had ik nou ook weer niet. Ik zag echt video's erbij komen dat mensen traantjes gingen laten. En
0: ik hoor ze!
1: Sorry, zo ver ging je niet bij mij. Ik moet wel zeggen, die brok had ik zeker in mijn keel.
0: Okay.
1: En een herhaling gaat er ook zeker komen om nog een keer te checken.
0: Okay.
1: Maar die traantje, ik bij Straat had ik dat wel.
0: Oké, ik had dat brok in mijn keel en vochtige ogen. Die traan had ik ook niet. Maar we kunnen wel concluderen, Doing Life, Netflix, zeker de moeite waard.
1: Zeker aanraden, zeker.

Heiderin. Dit was natuurlijk Drake, maar de artiest die je zo meteen gaat horen in de Beat Blender heeft een hele lange tijd als barista gewerkt bij de Starbucks. Wie dat is aan het raden zometeen naar de headlines.

0: Nogmaals, Appie hier. Wil jij ook auto leren rijden? Check rijschooldanny.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
11: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
12: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
14: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
15: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
16: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
17: Lachen.
16: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
17: Leuk, hè?
16: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
18: Hoe het zwijgen een wereld opent. Morgen, 9:50, VPRO NPO 3, de sleutel van Piet.
19: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
20: En als je huur verandert?
19: Pas het zelf aan.
21: En als je gaat samenwonen?
19: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Vlaamse wateren doet iets het heel goed.
1: De omstandigheden voor de ontwikkeling zijn ideaal, omdat de temperatuur van het water hoog is.
0: Dat zo, eerst naar Frankrijk, want verspreid door het hele land lopen er tot 200.000 mensen mee in protestmarsen. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers die blokkeren onder meer honderden scholen, ook in de hoofdstad Parijs, ziet deze Belgische verslaggever.
2: En de scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Ze steken vuurwerk af en het is de bedoeling om zoveel mogelijk natuurlijk aandacht te vragen voor hun eisen, overvolle klassen, slechte schoolgebouwen en te weinig leerkrachten.
0: En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Gemeenten die moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, dat zeggen sportexperts. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen nogal. En dat leidt tot ongelijkheid. En daardoor moeten ouders soms lang zoeken naar een goede zwemles voor een kind met een beperking of bijvoorbeeld autisme. Goed nieuws voor mensen uit Dronten die een eigen tuin hebben. Ze kunnen namelijk een gratis boom krijgen. De gemeente en een natuurorganisatie geven 100 bomen weg van 4 meter hoog. Je hoeft het dus niet te laten groeien. Voorwaarde is wel dat je hem zelf plant en goed verzorgt. En mensen die kunnen kiezen uit 10 soorten bomen, zoals de Judasboom, een sierappel en een sierkers. En de bomen die zijn dus zo'n 4 meter hoog. En Gent in België is wereldnieuws. Het water in de stad ziet eruit als matcha. En de beelden van het groene water in de historische binnenstad gaan de wereld over. De BBC plaatst een filmpje met teksten erbij als gratis matcha in Gent, soep of water en St. Patrick's Day valt vroeg. Nou, de oorzaak van al dat groen? Eendenkroos.
1: De omstandigheden voor de ontwikkeling zijn ideaal, omdat de temperatuur van het water hoog is. De omgevingstemperatuur is ook hoog en er zit voldoende voeding in het water om die plantjes dat ze zich kunnen ontwikkelen.
0: Voor rondvaartboten is het een ramp, want die lopen vast door alle eendenkroos. Het enige wat de kroos weg kan krijgen, dat is regen en dus veel water wat doorstroomt. Maar ja, het is al tijden zo droog als wat.
1: We zitten dus nog altijd volop in de droogteperiode en de volgende dagen verwachten ook weinig neerslag, dus we zien op dat vlak absoluut geen oplossing. En we hebben elke druppel nodig.
0: Door de kroos kunnen toeristenboten soms niet meer door de grachten varen. Het weer in het noorden nog wel bewolking, ook kans op een spatje regen. De rest van het land geregeld zon en warm nog hoor, graad of 21. Chris. Bad Bunny hoor je.

leuk vond. Gisteren liep ik door de supermarkt heen en iemand zei van, hey, ben jij Chris van Phonix? Jij bent toch van de B-Planner? Vervolgens begon diegene de hele jingle van de B-Planner te zingen. 5 hits, 1 artiest. En dacht ik, ja! Het lekkerste spel, het leukste spel van de Nederlandse radio hoor je hier op Phonix tijdens de Chris Show. 5 hits van 1 artiest. Ik ben benieuwd of jij kan raden welke artiest er vandaag in verstopt zit. Enige is wel...

0: Fresh Shadow Bien Lassa met Exotisch Sangria hier op Phonix. Beat Blender. En ik ga toch even moeten ingrijpen, want het gaat oprecht heel slecht in de NPO-luisterapp. 5 tracks van 1 artiest, we spelen de Beat Blender. Aan jou de vraag, welke artiest hoor je vandaag? Laura, Figgy en Shaggy, die denken dat het SZA is. SZA is niet goed.
1: Emotional damage.
0: Stefan gaat voor Tyler, the Creator.
2: What's that, brother?
0: Ja, de Dieder, die denken dat Ira Star is.
3: This is fout, man.
0: Nee, is echt niet goed. Nope. Nee, ik moet zo erg ingrijpen dat ik een beetje bang ben dat het niet goed gaat komen met de juiste antwoorden. Dus druppelen wel. Voorzichtig.

Where do we go, our star Hillphonics? En welke Britse zangeres werkte als barista bij de Starbucks? Shake it up, mix it down. It's the beat, blend the sound. Ah, 5 hits, 1 artiest. Maar wie is het nou?

te zijn. Het is sowieso niet Ira Starr, Tyler, the Creator en SZA. Nap in de NPO luisteraar kwam met Ray, of course. Queen, nee, ook niet goed. Dua Lipa natuurlijk, is toch niet moeilijk, zegt Jen. Fout, fout. Wie is dit? Beatblender. Als je heel goed had geluisterd en je muziekkennis was 100% on point, dan kon je de tracks horen. Beyond.

0: gefeliciteerd. ik hoor een bescheiden lachje. Volgens mij ben je blij.
1: Ik ben heel blij.
0: Gelukkig, man. Hey, je was lekker druk in de NPO luisterapp. Je wist het meteen. Had je de hint nodig? Begreep je hem?
1: Nee, ik wist het al gelijk, man. Ik hoorde die Be Honest.
0: Klaar. Je wist al meteen. NPO, had je de NPO luisterapp ook al geopend?
1: Ik had hem. Hoe je die ding begon met deze ding, had ik hem geopend. Toen hoorde ik hem al en toen stuurde ik het gelijk in, man.
0: Strijden, man. Je hebt gewoon terecht gewonnen. Bro, Georgia Smith is in de Beat Blender. Welke track van haar wil je horen?
1: Doe maar Be Honest. Ik denk dat de dames dat leuk gaan vinden, man.

0: Georgia Smith featuring Burna Boy. Be honest, Herofonics. Beat Blender. Ze zat natuurlijk in de Beat Blender van vandaag. En ik krijg net een appje van Soufiane in de NPO Luisterapp. En laten we even luisteren.
1: Zo, ik wist dat het Be Honest was van Georgia Smith. Maar het probleem is, je moet de app downloaden. Nadat je de app hebt downgeload, zeggen ze nee, je moet je andere app hebben. Je doet dat, je moet registreren. Dan vervolgens zeggen ze, we willen weten of je een mens bent. Nee, ik was een alien. Vervolgens moet je dit doen, dat doen, weer zoeken. Hé bro, shit.
0: Ik zeg het je, download als je hem nog niet hebt, de NPO Luister hebt. Zorg ervoor dat je ready bent. Want met deze hit voor morgen ga je sowieso een voorsprong hebben om dat artiest te raden. Nee,

irritant aan online bestellen. Niemand heeft het erover. Maar zodra het je opvalt, ga je er voortaan elke keer aan ergeren. Geloof me, het is echt heel irritant. Wat dat is, ga ik je zo meteen vertellen. Naar Noah No en Ronnie Flex met Damage.

Weet je wat tegenwoordig meer werkers dan iets online bestellen? Op de hoogte blijven wat je hebt besteld. Dus je bestelt één ding, hè, en dan begint het feest. Allereerst, leuk dat je bij ons hebt besteld. Zo'n mail krijg je dan binnen, je bestelling is ontvangen, je punten verdiend. Dan denk je, oké, leuk. Maar daarna wordt werkelijk iedere beweging wordt gewoon iets betrokken van die doos. Dan krijg je nog een mail. We pakken je bestelling binnen, nog een mail. Je bestelling is ingepakt, daarna krijg je nog een mail. Je bestelling verlaat het magazijn. Op een gegeven moment denk ik van, stuur anders ook even hoe het emotioneel met hem gaat. Want het gaat alle kanten op. En ik ben iemand, ik heb een beetje, noem het even telefoon-OCD. Zo'n rood bolletje met een 1 erop moet gewoon weg. Ik wil geen ongelezen mailtjes zien. Dus ik zit de hele dag braaf gewoon de levensloop om pakket te volgen. En als dan de webshop eindelijk klaar is met al die mailtjes, dan neemt de pakketdienst het over. Krijg je nog een mail. Uw zending is ontvangen. Uw zending wordt gesorteerd. Uw zending is gesorteerd. Ja, mooi dat ik er ook even bij mocht zijn. Dan krijg je dat de bezorger ergens tussen 2 en 4 uur 's middags komt. Krijg je een half uur later nog een mail. Uw tijdslot is gewijzigd. Denk ik, oké, natuurlijk, kan gebeuren. Uiteindelijk krijg je nog een mail. We hebben u helaas gemist. Ja, je hebt mij niet gemist. Ik heb jullie gemist. Dat ding gaat gewoon aan pakketpunt. En dan krijg je nog een mail. Uw pakket is aangekomen. Hier is uw afhaalcode. En nadat je het zelf hebt opgehaald, krijg je ook nog eens de mail. Uw pakket is opgehaald. Ja, dat was ik inderdaad. Na 12 mails, 3 pushberichten en 2 tijdsloten weet ik uiteindelijk 1 ding zeker. Mijn pakket heeft blijkbaar een actiever sociaal leven dan ik.

0: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
2: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Hi, Abson hier. Ben je klaar met de tram en de bus? Haal je rijbewijs bij Rijschool Danny. Ik heb het ook in één keer gedaan. Wil jij dat ook? Check nu rijschooldanny.nl.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Nogmaals Appie hier. Wil jij ook auto leren rijden? Check rijschooldanny.nl.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Weet jij al wat je gaat doen met Oud en Nieuw? Nou, straks een tip, maar eerst nieuws uit de VS, want op de Cornell University is massaal geprotesteerd. De demonstranten willen Jane Doe steunen. Dat is de vrouw die anoniem wil blijven. En begin vorige maand begon ze een rechtszaak tegen 7 leden van een studentenvereniging. Ze zouden haar 2 jaar geleden hebben verkracht. De universiteit die vervolgde de mannen niet. Wel zijn een paar van de universiteit gestuurd. De demonstranten vinden dat allemaal niet genoeg.
1: No justice, no peace!
2: No justice,
1: no peace!
2: Our time for action is now.
1: Whoa!
2: We demand justice for Jane Doe and for ourselves.
0: De demonstranten eisen een extern onderzoek. Het voormalig hoofd van de Duitse inlichtingendienst is opgepakt. Hij zou onder meer worden verdacht van spionage. De man is 80 en zou na zijn vertrek geheime informatie hebben gekocht van een medewerker om een veiligheidsanalyse te maken voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet duidelijk. De autoriteiten die kwamen de zaak op het spoor na een huiszoeking dik een jaar geleden, zegt mijn collega Liedeke.
3: Heel Duitsland kan al een tijd lang meekijken bij de vechtscheiding van een Hamburgs ondernemers-echtpaar. En er bestond de verdenking dat Hanning daar ook een rol in zou hebben gespeeld. Nou, dat was de reden om op een dag bij hem thuis huiszoeking te gaan doen. En daarbij werden dus ook documenten gevonden die niets met die scheidingszaak te maken hadden, maar die wezen in de richting van spionage.
0: En bij de informatie zouden rapporten zitten over het Iraanse nucleaire programma en het Russische leger. 18 evenementen in Breda hebben een brandbrief aan het stadsbestuur gestuurd. Ze eisen meer duidelijkheid over de prijsstijgingen voor vergunningen. Die gaan over de kop. Zo betaal je om een groot evenement te mogen organiseren volgend jaar niet meer 17.000 euro, maar bijna 37.000 euro. En dat kan evenementen de kop kosten, zijn ze bang. Nu de komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mag worden afgestoken, zoeken vuurwerkfans het buiten Nederland. Zo merkt Booking.com dat er opvallend veel wordt gezocht in Duitsland rondom de jaarwisseling. Daar mag je nog wel gewoon vuurwerk afsteken. En ze wordt er vooral gezocht op accommodaties in de buurt van Gronau, vlak over de grens bij Enschede. Hotels en accommodaties in Duitsland die bevestigen aan RTV Oost dat er ook daadwerkelijk meer wordt geboekt. Het weer nog, in het noorden nog veel bewolking, kans op een spatje regen, de rest van het land geregeld zon bij een graad of 21.

Lucio van Maxi Priest, die je net hoorde hier ervoorheen. En hij dacht, wacht even, dit werkt dus gewoon. Dus 26 jaar na het origineel van Max Priest maakte hij samen met Sean Paul Make My Love Go van. En I was today years old when I found out. Ik wist het niet, had niemand dit even eerder kunnen zeggen. Hey.

0: met zometeen de nummer 1 uit de Phonics X-chart. Fresh, KM en Lassa met Bare Minimum. En zometeen ook de Power Pokoe 1 track, waardoor jouw energielevel door het dak heen gaat schieten. Mocht je hem alvast hebben, drop hem dan de NPO luisterapp. Neer eens van Dave en Tams, dit is Raindance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

10 jaar geleden en besef, die tune was zo hard. Ging zo viraal dat er heel veel clubs en festivals waren die zeiden van deze track mag je niet meer draaien. Is dat niet normaal? Dat je een track hebt gemaakt.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
2: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
7: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
8: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
16: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije is vannacht een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het zou gaan om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en van Palau in de Grote Oceaan. En verder is er nog weinig duidelijk, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: De grote vraag is natuurlijk, wie zit hierachter? Nou, ook daarover is nog niks duidelijk, maar de verdenking gaat wel naar Rusland. Want dat land is volgens inlichtingendiensten bezig om te kijken hoe ver ze kunnen gaan in Europa. Maar Moskou geeft vooralsnog geen commentaar.
0: 18 bemanningsleden zijn van het brandende schip gehaald. Een aantal zijn gewond. Van het gezonken schip is nog geen bemanning gevonden. Het is ook niet bekend welke vracht het schip vervoerde. 24 relschoppers die betrokken waren bij de AZC-rellen in Opheusden en Kesteren moeten een boete van zeker €5.000 betalen als ze nog een keer betrokken raken bij rellen. Vorige maand liep het een aantal keer uit de hand in de Gelderse plaatsen. Er werden vernielingen aangericht en agenten werden beledigd en belaagd met zwaar vuurwerk. Uit een museum in de buurt van Lyon in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. Het boek heet De Apocalypse en weegt 210 kilo. En hoe de dieven het loodzware boek meekregen, dat is nog een raadsel. De eigenaar noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. En misschien is het je opgevallen, het is oktober, maar veel bomen zijn nog altijd heel groen. Deze bioloog die staat bij een kastanjeboom die eruit ziet alsof het voorjaar is.
2: Ja, deze is eigenlijk net weer in blad gekomen en volledig in bloei.
3: Die denkt dat het lente is.
2: Ja, want het probleem met deze boom, hij staat natuurlijk heel erg belabberd hier. Die heeft extreem veel last gehad van de droogte. En die is al zijn blad kwijtgeraakt door die extreme droogte. En opeens, het is weer gaan regenen en toen liep hij weer uit.
0: Er liggen wel weer gewoon kastanjes onder. Morgen is het overdag ook nog lekker buiten. Daarna is het toch wel klaar met het nazomerweer en wordt het wisselvallig met veel regen en wind en ook wordt het een stuk frisser. Het weer nu, amper wind, geregeld zon en een graad of 21. Alleen in het noorden wat meer bewolking en kans op een buitje.

0: jij, als het klaar is met je ex...
1: Wacht even, er gaat even iets mis met de microfoon, want volgens mij, ik weet niet wat, iemand heeft aan de bedrading zitten kloten. Dit keer ben ik het echt niet.
0: Ja,
1: praat eens even.
0: Niet. Nee, ik
1: ga... Nou, we gaan even op een andere plek zitten, dan neem ik het even over. Zou jij, goedemiddag, luister naar Noorden en Wef, de chaos is weer begonnen. Zou jij, nadat het klaar is met je ex, je spullen terugvragen?
2: Noorden en Wef. Phoenix.
3: Ja, de grap dat ik hierop is gekomen is dus omdat ik een artikel heb gezien waarbij dus een chirurg, een Amerikaanse chirurg, Richard Matissa, die heeft dus aan zijn vrouw na de scheiding gevraagd of hij zijn nier terug mocht krijgen.
1: Oh!
3: Ja, hij had dus na 2 gefaalde niertransplantaties, kreeg ze dus eindelijk een nier van hem. Nou, bij de scheiding zei hij, luister, ik wil sowieso die nier terug die ik aan je heb gegeven. En ik vond het insane.
1: Wat is er uitgekomen? Is dat al duidelijk? Of
3: nee, het is nog niet duidelijk wat er uit is gekomen, maar ik moet eerlijk toegeven, ik kan niet geloven dat mannen zo vreselijk zijn. Ik heb namelijk ook een keer zoiets meegemaakt met een ex.
1: Ja, ik heb dat met mijn hart.
3: Met je hart? Oh ja, heb je hart aan iemand gegeven? Ja, toch niet. Maar ik vind het insane. Ik vind niet
1: vertel,
3: dat...
1: Vertel, wat heb jij meegemaakt dan met je ex?
3: Nou, kijk, ik heb dus ooit een relatie gehad en daarbij kreeg ik dus allemaal cadeautjes. Was superleuk.
1: Wat voor cadeautjes?
3: Nou, ik heb echt van alles gekregen. Jassen, dure zonnebrillen, gewoon echt wel mooie spullen. Mm. En daar was ik hem echt dankbaar voor. En nou, toen was het uitgegaan, het liep gewoon niet meer zo lekker. En toen kwam hij opeens voor mijn deur. En ik dacht, hij komt voor mijn deur.
1: Oh, hij is romantisch. Hij gaat liedjes zingen, saxofoon.
3: Hij wil het goed maken. Hij gaat eindelijk moeite doen. En hij staat voor de deur. Ik doe open. En ik zeg, hé. Hey. En ik denk, er gaat nu wat komen. En hij zegt, oh ja, ik ben hier omdat ik mijn spullen terug wil. En ik zo,
1: nee.
3: Je hebt hier toch niks achtergelaten? Toen zei hij, ja, alles wat ik aan je heb gegeven. Die bril, die jassen, die ene trui. En ik, nu heb ik toch een cadeau gekregen? Nee, die wil ik terug. En hij ging echt niet weg voordat hij het kreeg. Hij ging een hele heisa maken.
1: Wat vond je daarvan?
3: Ik vond het zo walgelijk. Ik kotste bijna. Ik gaf die spullen en ik zei
1: na. Heb je het teruggegeven?
3: Tuurlijk heb ik het gegeven. Denk je dat ik 1 dag langer met al die spullen wil gaan zitten? Heb je... Ja, is erg.

0: Wat vind
1: jij
0: ervan? Als jij
1: iets cadeau geeft, dan mag diegene het gewoon houden. Maar ja, je hebt natuurlijk van die exen die dingen terugvragen. Maar ik ben heel erg benieuwd of jij dat misschien een keer hebt meegemaakt. Welke spullen heb jij van je ex teruggevraagd? Of moest jij teruggeven? Laat het even weten in de NPO Luister app.

Een Amerikaanse chirurg wil zijn nier terug nadat zijn vrouw het heeft uitgemaakt. Wij vragen aan jou, wat is het lijpste wat je ex heeft teruggevraagd aan jou? Of heb je wel eens iets teruggevraagd aan je ex? Laat even weten welke spullen jij terug wilde of terug moest geven. Wij zijn heel erg benieuwd.

0: Wat heeft jouw ex ooit aan jou teruggevraagd? Of wat heb jij ooit teruggevraagd van je ex?
1: Noorden en Wef.
2: Phoenix.
0: Een Amerikaanse chirurg vroeg tijdens zijn scheiding zijn nier terug aan zijn vrouw. Of ja, zijn ex.
3: Ja, zo ken ik nog een paar mannen die gelijk al hun spullen terug willen op het moment dat het uitgaat. En ik blijf het echt bizar vinden. En wij zijn benieuwd of jij misschien ook zo'n ex hebt. Of dat jij het misschien hebt teruggevraagd. Merle die zegt kleding, sieraden, Dyson haardroger, tv, luchtjes, haarborstel, zijn drank wat in mijn koelkast stond en zelfs ondergoed.
0: Het lijkt wel de familie van de moeder van Jan Smit. Kandelaarse citrusbeste, gasjedoekjes.
3: Maar Jolante toch?
0: Ja, ja.
3: Leuk lachen. Nilo die zegt, zodra je cadeaus geeft, is het niet meer van jou, maar van diegene aan wie je het hebt gegeven. Maar ik zou ook teruggeven in de zin zoals Wef zegt.
0: Ja, Rijn die zegt, mijn airfryer. Klinkt gek, maar die had ik wel zelf gekocht en zij nam hem gewoon mee. Dus die heb ik wel even teruggehaald.
3: Sorry, echt zo zielig.
0: Ik zou gewoon mijn eer te na zijn om terug te komen voor een airfryer.
3: Jeetje. Jessen zegt, ik heb ooit mijn PlayStation gevraagd. Bleek dat ze die ondertussen aan haar nieuwe vriend had uitgeleend.
0: PlayStation snap ik wel dat je die. Dat is trouwens het enige. Van mijn ex voordat ik met deze ex ging. Toen ik 21 was en uit elkaar ging. Ik heb alles laten staan. Behalve mijn kleding en mijn PlayStation. Die heb ik echt meegenomen.
3: Ik heb ook ooit een keer een vriendin gehad. En ze had echt een zeldzame item. Had ze gekregen van haar ex. En toen zag haar huidige vriend zag het in haar kamer. En zei die: oh, wow, ik wil altijd als iets. Zei ze: je mag het hebben van mij. Niet weten dat het eigenlijk van een andere boy was.
0: Dat was het.
3: Ja, een soort limited edition pet of zo.
0: Wauw, zo zie je maar hoe jullie zijn.

0: zeg altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: En welk team ga je kiezen?
1: Huh? Hebben we een tentamen?
0: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: 5 algemene kennisvragen waarvan Wef en ik jouw hulp nodig hebben. Wil je in ons team zitten? Ja, meld je dan aan voor het middagtentamen.
1: Hey, maar wacht even. Jij hebt al iemand in je team. Ik heb juist iemand in mijn team nodig om jou te kunnen verslaan. Ben jij dat? Dan kan je team Wef in de NPO Luisterapp sturen. Want ja, gisteren heb ik verloren van Youssef en echt heel lelijk. 4-1 ook. Dus ben jij super slim, snel, dan kan je team Wef in de NPO Luisterapp.

0: Van welke artiest is het nummer?
1: Wef.
0: Wef?
1: Rihanna.
0: Wef, jij hebt volgens mij net op mijn briefje gekeken. Maar oké, okay,
2: eerlijk zeg, heb je op dat briefje gekeken of niet? Eerlijk
1: nee, maar
2: zeggen.
1: Kijk, weet je wat het probleem is? Jij zegt net tegen mij, heb je op dat briefje gekeken? Ik zeg, nu je hebt gezegd dat ik op dat briefje heb gekeken, heb ik gekeken.
2: Oké, maar dit is dus de allereerste keer dat we gewoon dus eerlijk kunnen zeggen dat middag tentamen dat
1: ik
2: jij al weet.
1: Ik heb niet vals gespeeld.
0: Maar je hebt op een briefje gekeken.
1: Ik zei al dat ik had gekeken. Huh? Heb een tentamen?
3: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Ja, we moeten toch even kijken. Hoe gaan we dit dan nu?
1: Dus
2: elke vraag die ik zo ga stellen, ga jij het antwoord goed op hebben.
1: Ik zweer op alles wat ik lief heb.
2: Want Ray heeft dat is de quizmaster van vandaag. Die heeft een briefje in de studio laten
1: zien. Mag ik het ook even vertellen, Noordin? Want jij bent alleen maar aan het praten. Maar hou nou een keer je mond dicht. Ik zit op een andere plek dan normaal. Dat is omdat we een paar technische storingen hebben. Er ligt een blaadje op mijn tafel. Daar heb ik niet naar gekeken. Ray zegt, je hebt op mijn blaadje gekeken. Op dat moment kijk ik naar het blaadje. Zie ik alleen de eerste vraag, omdat zijn hand erop ligt. Mm. Toen wist ik al, van wie is Umbrella? Rihanna. De overige vragen heb ik niet gezien.
0: Nou, dan gaan we verder dan.
1: Goedemiddag de dame. Een kennisquiz van 5 vragen. Het gaat voornamelijk tussen mij en Noordin. Zoals je ziet is het al heel erg heet. Maar we hebben ieder iemand in ons team die ons gaat helpen. En wie ziet er vandaag bij jou in het team, Noordin?
2: Dennis, laat je horen. We gaan ons niet aan het veld laten slaan door deze valserik, hè?
1: Kom goed. Gadverdamme. En bij mij in het team zit Merle. Hallo, Merle.
5: Hi.
2: Ja, wat denk je hier nu van, Merle? Ach. Als het op deze manier moet.
5: We gaan deze week wel winnen.
2: Ja, dat zal wat zijn als je met de antwoorden van tevoren nog niet gaat winnen.
4: Het middagtentamen.
2: Ja, Ray, onze quizmaster, zijn we verder wat vergeten?
0: We zijn helemaal niks vergeten, maar we gaan gewoon lekker verder met het tentamen.
2: Ja, toch?
0: Of zijn we wel het vergeten? Nee, toch?
2: Nee, ik weet, jij bent een quizmaster.
0: Nou, dan gaan we lekker verder met vraag 2 dan. Let's go. Vraag 2. Wat is het hoofdingrediënt van pesto?
2: Noordin.
0: 5, 4, 3.
2: Pesto.
0: Nee, man.
2: Oh,
0: foutje.
1: Basilicum?
0: Ja, klopt wel inderdaad. Okay. Maar ik zat. Ja, we gaan gewoon door. 2-0.
1: Bro, ik kook iedere dag, hè?
0: Let's go. Ja, je hebt gelijk. Vraag 3.
1: Ik vind het spel niet meer leuk op deze manier.
0: Kom. Van welke stad is 030?
2: Noordin. Utrecht?
0: Utrecht, ja. Het letnummer. 2-1 Noordin. Of 2-1 Web, sorry. Vraag 4. Hoe heet de dochter van meneer Krabs?
1: Noordin.
0: Noordin was eerder.
2: Parel.
0: Parel.
1: Ja. Ik vind dat je echt partijdig bent, maar goed, whatever.
0: Ben ik partijdig?
1: Zeker.
0: Waarom?
1: Ga maar verder. Met deze kutquiz.
2: Dat je alsnog gaat verliezen.
0: Nee, het staat 2-2, hè?
2: Kan nog alle kleine speler.
0: Nu moet het komen. Nu moet het. Is de belangrijkste vraag. Vraag 5. Welk land won in 1930 het allereerste WK-voetbal ooit?
1: Ik heb al gezegd.
0: Noordin.
2: Brazilië?
0: Nee, is niet goed. Ref, je hebt een kans.
2: 5.
0: Ja, 4, 3.
2: Noem een land, Konjo.
1: Japan.
0: Nee, man.
5: Ik weet hem.
0: Oh, Merle weet hem.
5: Uruguay,
0: zeg jij?
5: Ja.
0: Dat antwoord is natuurlijk hartstikke goed. Ja, toch?
1: Ik ben niet eens blij. Ik zeg eerlijk, ik ben niet blij. Want ik zit hier met partijdige.
0: Ik ben helemaal niet partijdig. Jij hebt mijn blaadje gecheckt.
1: Hoor je dat? Twee mannen die tegen me schreeuwen. Links en rechts.
0: Mijn blaadje gecheckt.
1: Links en rechts schreeuwen mannen tegen mij. Zo werkt het
2: bij jou. Kan je winnen en dan alsnog die slacht op elkaar gooien?
1: Merle, we doen het morgen opnieuw.
2: Dat is wel een patroon wat ik terugzie. Die is dat slacht op elkaar in jouw leven.
1: Maar dankjewel Merle voor de winst naar binnen te halen. En Noordin te zien janken op je stoel. Morgen weer een nieuwe dag.
2: Dennis, hoe voel jij je?
6: Ja, laat ze maar een keer winnen, toch?
2: Ja, toch. Prima. Zie je, als zelfs de tegenstander denkt van laat maar een keer winnen, dan weet je wel hoe laat het is.
1: Oh my god.
7: Really made this bang apart?

0: deze Tata.
1: Vakken dan niet voor de reis, Johan, clear dan.
0: Heeft een missie.
2: Maar mag storten ze klaar als zijn, jongen.
1: Doe maar even lekker rustig, G.
3: Je komt toch vanavond?
1: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
2: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
0: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
1: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
4: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
5: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
7: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
11: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
12: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
11: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
13: Ben jij op zoek naar die next epic experience? We got you. Melanated Travels and Tours. Gespecialiseerd in alle reisbehoeften en activiteiten voor Afro-Nederlanders. Wij begrijpen jou, want wij zijn jou. Laat je inspireren op melanatedtravels.nl.
14: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
15: Wat is er gebeurd?
16: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
14: Met Delani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
17: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
14: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
15: China, dit was niet jouw schuld.
14: Sugar. Nu nog steeds in de bioscoop te zien.
18: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
19: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
20: Droom je van een stralende glimlach?
21: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
20: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
22: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
23: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
24: Alle deuren zitten op slot.
23: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen 8:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
25: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
26: En als je huur verandert?
25: Pas het zelf aan.
27: En als je gaat samenwonen?
25: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlanders die denken nog altijd vooral positief over homoseksualiteit. Volwassenen die hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. En terwijl het onder jongeren juist flink is gedaald, bleek een paar weken geleden. En deze onderzoeker die weet hoe dat verschil komt.
1: Jongeren zijn wat meer vatbaar voor beïnvloeding. Dus daar zien we ook dat er veel meer verschil in zit. En dat het ook dat ze letterlijk beïnvloed worden. Ik moet wel zeggen, we zagen jarenlang, een jaar of 10 terug, dat de acceptatie juist toenam, dat het positiever werd. Dat is nu aan het stabiliseren. Dus er is wel iets aan het veranderen. We kunnen niet dezelfde conclusie trekken als met het andere onderzoek van jongeren. Maar we zien wel dat er iets in de maatschappij aan het veranderen is en in minder positieve zin.
0: Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden die denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Justitieminister Van Wil die gaat de politie vragen om hun Belgische collega's te helpen bij een onderzoek naar de handel in naaktfoto's op het dark web. Dat zei hij allemaal in de Tweede Kamer. Vanochtend schreef RTL Nieuws dat de gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verkocht. Van Wil zegt ook dat de daders opsporen lastig is. Na 9 jaar ballingschap mag de Catalaanse separistenleider Puigdemont terug naar Spanje. Dat bepaalde het Hoge Gerechtshof. Puigdemont was leider van de separatisten tijdens het volgens Spanje illegale onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Hij vluchtte naar België om een rechtszaak te voorkomen. En als het aan het kabinet ligt, dan komen er meer zelfrijdende bussen in ons land. Het is een van de ideeën om het OV te verbeteren en om iets te doen aan het personeelstekort. Want ja, voor zo'n zelfrijdende bus heb je natuurlijk helemaal geen chauffeur nodig. En bij het idee denk je misschien al snel, oeh, dat is toch wel eng en hoe dan? Maar in Rotterdam rijdt al 20 jaar een bus zonder iemand achter het stuur. En wat zeg ik? Er is niet eens een stuur. Mijn collega Pleun die ging daar naartoe.
2: Let op, de Park Shuttle gaat vertrekken.
3: Ga je vaak met deze bus?
4: Nou, 2 keer per dag.
3: Ik ga elke dag met de busje.
5: Het is de eerste keer dat ik hier met de bus ga.
3: Oh, en? Spannend?
5: Weet ik niet. Ik weet niet wat het is. Wat dan?
3: Nou, het is een zelfrijdende bus.
5: Oh, oké. Okay. Ja, ik wist het niet.
6: Als er een blaadje of een vogel voorbij schiet voor die sensor, dan staat hij keihard op de rem.
3: Nou, dit was je eerste keer in het busje. Hoe was het?
5: Ja, het was prima. Het was heel chill. Het voelde gewoon als een normaal ritje eigenlijk.
0: Deze zelfrijdende bus die rijdt trouwens over zijn eigen busbaan, waar geen andere auto's of fietsers mogen komen. Krijg je nog het weer? Het is nog lekker. De zon die schijnt nog. Het is 18 tot 21 graden. En morgen nog 1 keer zo'n lekker dagje.

0: Pirate Star, door je speakers hier op van dat je luistert naar Norden en Bef. En ik heb ooit iets teruggevraagd van mijn one night stand.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Who did it is een stelling waarin jij moet gaan raden wie van ons twee liegt en wie er de waarheid spreekt.
2: En onze producer Ray die gaat ons één vraag stellen om erachter te komen wie van ons twee liegt. Dus Ray, wat is het verhaal van vandaag?
3: Het verhaal van vandaag is, ik heb iets teruggevraagd aan mijn one night stand. Spijt me lieve schat, het is
0: een one night stand.
3: Norden, wat heb je teruggevraagd?
0: Ja, ik had een PlayStation spelletje laten liggen. UFC 2 of UFC 1.
3: Oh, wel gelijk goeie.
0: En die wilde ik toch echt terug hebben.
3: Ah, oké. En Wef, heeft diegene het ook aan je teruggegeven?
2: Nee, hij zei dat hij het wou houden als herinnering.
3: Ja. Oké.
0: Ik heb iets teruggevraagd aan mijn one night stand. Bij wie hoort dit verhaal? Laat het even weten in de NPO Luister app. Hoort dit verhaal bij mij, Norin of bij Wef? En het leukste vinden we dat als je dat kan doen via een spraakmemootje. Dus ik heb iets teruggevraagd van mijn one night stand.
4: Wat zeg je, mama?

0: Ik heb iets teruggevraagd van mijn one-night stand.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Ik heb iets teruggevraagd aan mijn one-night stand. Was ik het of is Noorden het? Je kan het laten weten in de NPO-luisterapp.
0: Ja, Brian die zegt sowieso Noorden in Wef zou dat nooit op de radio zeggen dat ze aan one-night stand zou doen / date. Als dit Wef is, trakteer ik op een bossenbol.
2: Ik hou van bossenbollen.
0: Ja, zeker.
2: Danielle zegt, ik dacht eerst Noorden, maar nu denk ik Wef, want dat voel ik dus aan mijn water.
0: Oeh, en Benjamin die zegt, nou dit is echt 100% Noorden. Er zijn veel reacties binnengekomen in de NPO Luister-app. En Mo, die laat van zich horen en die zegt het volgende.
3: Ja, wie was het? Nou, het is sowieso DJ Wef. Die had one night stand en zijn strandje achtergelaten. En die man, die wou het houden als een souvenir. Ja, daar geloof ik wel in, Wef. Jij bent degene.
0: Oh, hey, Mo.
3: Zeg eerlijk, was het wel een schone strandje?
2: Ik mijn string heb achtergelaten.
0: Ja, Mo is overmatig geïnteresseerd. Hebben
2: ja,
0: een
2: heel erg.
4: Ik denk sowieso nog niet. Aangezien, wie wil nou iets als herinnering bewaren van een one night stand? Het heet toch niet voor niks, one night stand?
0: We hebben ook even een poll geplaatst op onze Insta Noorden en Wef. Volg ons even als je dat nog niet doet. 67% die denkt Noorden en 33% denkt Wef.
1: Who did it?
5: Het was Noorden.
2: Dit vind ik dan wel echt weer wel jammer van jou.
0: Luister, ja, ik was 19, had niet veel geld. En ik had toen een game meegenomen naar een chickie. Die game had ik zelfs nog met haar broertje gespeeld.
2: Oh, wat slecht.
0: En toen dacht ik, ik kom hier nog wel vaker. En dat kwam ik dus niet, want zij wilde toen niet meer. Nou,
2: zij wou jou niet meer?
0: Nee, dat kan.
2: Het was gewoon zo slecht.
0: Ja, het was schijnbaar zo slecht dat ze dacht van... En we hebben het echt over 10 jaar geleden. Hè? Dit was 10 jaar geleden, ik was 9.
2: Dat was gewoon 3 keer stoot en klaar.
0: Ga je daar echt zo stil?
2: Sorry. Oh, wat slecht. Oh, en dan, dan durf je nog een spel terug te vragen. Oh, wat erg.
0: Ja, zeg maar, met het ding van nu denk ik, hoe kan ik zo weinig schaamte hebben gehad?
2: Oh, wat erg. Ze zei al, ik wil je niet meer zien. En dan zeg je, maar mag ik nog op een game?
0: Ja, dus ze had me eerst een paar dagen geblokkeerd. En toen zei ze terug van, toen zei ik, ja, ik zeg, het is allemaal leuk en aardig. Maar ik zeg, ik wil wel gewoon dat spel even terug hebben.
2: Ah, wat genoeg.
0: Ja, het is echt, ik krijg er ook helemaal zweet.
2: Heb je het teruggekregen?
0: Ik heb het niet teruggekregen.
2: Oh, wat erg. Nee. Oh, de audacity dat ze het niet teruggeeft.
0: Nee, ik heb het niet teruggegeven. Ze zei van, stuur je adres, dan stuur ik het wel op. En dat vond ik toch een beetje raar om...
2: Ze heeft het aan haar broertje gegeven.

0: En ik schrik echt in wat voor tijd we leven. Een tijd waarin je elkaar gewoon blijkbaar kan neersteken.
1: Heb jij het in je om de nieuwe radio-dj van Phonics te worden?
2: Raak je nooit uitgepraat over de tunes van Ronnie?

0: Your sound.
1: Yo, Jay, what's good?
2: Hey, Bricks,
1: wat zeg je, man?

0: je voor, je bent aan het rijden op de weg en wat gebeurt er? Je wordt plotseling aangereden door een auto. Natuurlijk helemaal ben je geschrokken, je stapt uit, je wil verhaal halen. Wat gebeurt er? Je wordt gewoon neergestoken. Dit is gebeurd bij twee jongens van 14 en 18. Nadat ze dus zijn aangereden, zijn zij gewoon plotseling aangevallen door de jongens die hun hebben aangereden. En zelfs gestoken. Er zijn wel 5 verdachten opgepakt, maar ik moet eerlijk toegeven, ik heb dagen wakker gelegen met de vraag: hoe kan het zo zijn dat jonge mensen ten eerste met een wapen lopen en ten tweede denken dat je gewoon zo snel en makkelijk iemand kan steken zonder te beseffen wat de consequenties zijn? Om even cijfers erbij te halen, de politie nam vorig jaar 947 verboden steekwapens in beslag bij minderjarigen. Dat is toch insane? En ik vraag me af, waarom op een jonge leeftijd voel je je zo onveilig dat jij een mes op zak wil hebben? Ik heb die vraag gesteld op Snapchat.
1: Ja, dat raakt jou echt persoonlijk. Ja, jij hebt echt gewoon...
0: Omdat ik zelf kinderen heb. Ik heb zelf kinderen. Ik wil weten waar het vandaan komt. Daarom heb ik die vraag ook gesteld op Snapchat. Heel veel jongeren zoals wij, die zitten daarop. En de vraag gesteld, hoe kan het zo zijn dat er mensen mogelijk met een wapen op zak lopen? Nou, zo één man, die zei dus tegen mij van, hé, luister, ik heb een knuppel in mijn auto, omdat ik ben een keer achtervolgd, dus ik voel me onveilig. En een vrouw die vertelde zelfs dat zij wat thuis heeft liggen, omdat ze zich gewoon anders veilig voelt. Ja, ze wou niet vertellen wat. Dus het is wel bizar om te zien dat er echt veel mensen hebben gereageerd die zelfs met andere wapens lopen of andere wapens thuis hebben. En ik ben er echt van geschrokken. En de reden wat ze dus eigenlijk allemaal vertellen is omdat zij zich onveilig voelen. Hoe kan het zo zijn dat wij in Nederland ons onveilig voelen? Op straat of thuis? En wij gaan dus straks met jeugdcriminaliteit-expert Mike gaan we spreken. Hij heeft dus onderzocht waarom jongeren zoals wij met een mes op zak lopen.
2: New music. Nieuw op Funix.
3: Tiakola featuring Rema. Best. Your city?

0: Afgelopen week las ik een bericht over twee jongens van 14 en 18 die in Eindhoven van de weg gereden waren en vervolgens neergestoken waren.
1: Noordin
0: en Wef. Ja, dat bleef heel erg bij me hangen. Ik ben er echt nachten wakker van gebleven. Want hoe kan het zo zijn dat mensen, of althans jonge mensen van onze leeftijd, en zelfs jonger met een mes op zak lopen? Waarom voelen ze zich onveilig en waarom denk je dat een mes je daarbij gaat helpen? Om daar meer over te weten praten we nu met jeugdcriminaliteit-expert Mike. Hallo Mike, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Ik vraag me oprecht af waarom mensen van onze leeftijd of zelfs jonger met een mes op straat lopen.
2: Ja, terechte vraag denk ik. En ook een vraag die wij veel hebben. En ik denk, nou ja, wat we uit onderzoeken daarover weten. Dus jongeren die daarover bevraagd zijn. Van wat zijn nou redenen dat jij een mes hebt. Of ook hebt meegedragen bijvoorbeeld buiten. Of zelfs gebruikt. Het is goed om daar ook het onderscheid in te maken. En ja, daarbij geven ze toch ook vaak aan dat het eigenlijk meerdere categorieën. Dus je hebt bijvoorbeeld jongeren die het bij zich dragen. Omdat ze het gebruiken voor delicten. Zoals bijvoorbeeld een overval. Het is een kleine groep. Net als voor het oplossen van conflicten. Maar ja, wat ons ook heel erg opviel was eigenlijk dat het vaakst genoemd wordt dat ze het ook bij zich dragen voor een gevoel van onveiligheid eigenlijk. En specifiek dan ook dat ze het gevoel hebben of het beeld hebben, ja, dat het onder jongeren eigenlijk heel vaak gedragen wordt. Dus dat zij het beeld hebben dat veel van de jongeren die zij treffen een wapen bij zich hebben. En dat ze dus wel ook zelf een wapen bij zich moeten hebben.
0: Maar zijn ze zich dan wel bewust van de consequenties?
2: Ja, dat is een goede vraag. En juist in deze levensfase is ook... Kijk, veel jongeren zijn ook impulsiever. Overzien vaak ook nog iets minder de gevolgen van hun acties op de lange termijn. Maar ook die beeldvorming bijvoorbeeld... Nou ja, het maakt ook veel indruk, die incidenten. En helemaal als je bijvoorbeeld ook ziet op sociale media bijvoorbeeld... of in je eigen omgeving. Als je zorg hebt om je veiligheid of je hebt incidenten gezien. Ja, dan kan dat ook dat gevoel van onveiligheid weer aanwakkeren.
3: Ja, want je hoort ook in de praktijk. Steekpartij hier, steekpartij daar, weer iemand neergestoken. En dat hoort dan ook veel in de media, wij hebben het er ook dan veel over. Maar moeten we dat dan niet doen? Moeten we dat dan laten?
2: Ik vind dat een hele goede vraag. Juist in, kijk, het is belangrijk dat er aandacht voor is. En inderdaad dat jongeren van deze leeftijd met messen lopen is zorgelijk. En tegelijkertijd weten we bijvoorbeeld uit onderzoek ook dat het aantal jongeren bijvoorbeeld wat dan een mes bezit ligt ergens geschat. Want dat is vaak lastig in te schatten, maar tussen de 2-3%. Is dus echt een hele kleine groep. En die incidenten die ermee plaatsvinden maken veel indruk natuurlijk. Het zijn heftige incidenten.
0: Dus jij zegt 2% van de mensen die een mes dragen, die gaat hem daadwerkelijk gebruiken?
3: Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt hij schat op 2-3% van de jonge mensen
0: een mes dragen. Maar hoeveel van die jonge mensen gaat dan ook daadwerkelijk iemand steken?
2: Ja, een klein percentage. Dus als je het dan hebt over het hele totaal van het percentage van jongeren die een mes bij zich hebben en ook daadwerkelijk gebruiken, ja, dat ligt nog een stuk onder die 2-3%. En
0: ja.
2: Dat is in die zin denk ik ook juist...
3: 2-3%, daar 2-3% van de jonge mensen.
2: Ja, een klein deel van die groep inderdaad. En desondanks is het wel belangrijk denk ik ook om die zorgen van jongeren serieus te nemen. Dat zij maken zich zorgen om hun veiligheid. En dat is denk ik ook juist belangrijk om met die jongeren ook in gesprek te blijven. Van wat zorgt dan bijvoorbeeld voor die gevoelens van onveiligheid?
3: Is er iets anders wat we kunnen doen?
2: Ja, ik denk dat voornamelijk. Ik denk ook tegelijkertijd, we zien bijvoorbeeld ook dat conflicten tussen jongeren bijvoorbeeld snel escaleren als er bijvoorbeeld online iets speelt. Dat er ruzies tussen groepen ontstaan. En dat daar gevechten bijvoorbeeld uit ontstaan waar ook wapens bij gebruikt worden. Dus in die zin denk ik snel inspelen op als je bijvoorbeeld online iets ziet. Dat kan bijvoorbeeld medewerkers van school, jongerenwerkers of misschien andere jongeren.
0: De-escalatiecursus, dat is wat ze moeten krijgen op school.
2: Ook, ja, nou ook een goede suggestie. En tegelijkertijd denk ik ook, en daarom ook blij dat we de ruimte nu hebben om dit ook te benadrukken, dat het overgrote deel van de jongeren loopt dus niet met een wapen. Heeft geen wapen in bezit en steekt ook niet. En ik denk dat dat ook belangrijk is, ook wat jullie net aanhaalden, van inderdaad de krantenkoppen soms die je ziet, die kunnen ook het beeld geven dat het dermate vaak voorkomt. En zeker als je die beelden dan bijvoorbeeld ook nog online ziet of in je eigen omgeving weet. Ja.
0: Nou, dankjewel voor je tijd en uitleg. Jeugdcriminaliteit-expert Mike.
2: Dankjewel.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Weet je dat je van waarde bent? Uniek bent en speciaal at 360community.nl.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund. Deze Tata...
3: Pakken dan even voor de rij is, hoe hangt hij hier dan?
2: ...heeft een missie.
4: Maar mag storten ze klaar als zijn, jongen.
3: Doe even lekker rustig, G.
5: Je komt toch vanavond?
3: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
4: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
2: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
3: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
6: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
11: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
12: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
11: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: Odido. Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
16: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
17: Alle deuren zitten op slot.
16: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 8:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
18: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
19: Echt waar, joh?
18: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Goedenavond, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Is dit nou de oplossing tegen de wolf?
1: Door hun aanwezigheid moet die wolf denken van, nou, vandaag maar even niet.
0: Ja, straks hoor je waar het over gaat. Eerst nieuws over de asielaanvragen van alle 140.000 Oekraïners in ons land. Want die moeten alsnog worden behandeld. Dat zegt het Europese Hof van Justitie. En dat kan grote gevolgen hebben, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet.
2: Daar zitten al 65.000 mensen die wachten tot hun asielaanvraag wordt behandeld. De IND moet dat allemaal behandelen. En daar komen dus 140.000 mensen bij. Dat is dus meer dan 200% erbij. Oekraïners hadden eigenlijk altijd een speciale status in Nederland. Ze mochten al werken. Voor zolang als de oorlog duurt, mochten ze hier blijven. Maar Nederland liet die mensen ook voor de vorm een asielaanvraag doen. En zette die asielaanvraag dan meteen op pauze. En daarvan zegt nu dus het Europees Hof, dat mag niet, je mag ze niet op pauze zetten. Je moet die wel echt gaan behandelen.
0: Nederlanders die denken ongeveer hetzelfde over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. 84% van de volwassenen staat positief of neutraal tegenover homoseksualiteit. 4% is negatief en dat is ongeveer hetzelfde als de afgelopen 2 jaar. In grote steden moet je soms goed zoeken voordat je een plek vindt waar je gezond kunt eten. Van alles dat daar te krijgen is, past maar 4% bij een gezonde leefstijl. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in 10 grote steden. 10 jaar lang checkten het voedingscentrum wat het aanbod was.
3: Het baart me vooral ook wel veel zorgen dat de afgelopen 10 jaar niet beter is geworden. Terwijl eigenlijk alle intentie er is om dat wel te verbeteren. Ik denk dat het komt doordat we met z'n allen toch nog denken dat het een enorme individuele keuze is, je voedselkeuze. Terwijl het dus echt een maatschappelijk probleem is. Ons brein is niet tegen die verleidingen, tegen dat eetdrammen opgewassen. Dus daar moet echt iets aan gebeuren.
0: Vooral rondom middelbare scholen is het eetaanbod niet best. De gemeente zouden slechte eetenten sneller moeten kunnen weren. En een nieuw wapen in de strijd tegen wolven. Op de Gelderse hei zijn 2 Italiaanse honden aangekomen om de schapen te beschermen. Het zijn witte berghonden, een soort grote golden retrievers. Ze zijn hartstikke lief, zegt de herder. Maar als er gevaar dreigt, dan worden het echte pitbulls.
4: Dan gaan ze echt in de beschermingsmodus. Dan maken ze zich wat groter, gaan ze blaffen. En door hun aanwezigheid moet die wolf denken van, nou, vandaag maar even niet.
0: Het weer nog. Vannacht en morgen in de ochtend weer kans op mist. Koelt af naar een graad of 12. En morgenmiddag dan weer geregeld zon. En nog 1 keer na zomer met 22 graden.
5: En mag jouw partner met vrienden of vriendin nou op...

0: Mag jouw man zonder zijn... Mag jouw man zonder jou op vakantie met je vrienden?
1: Noordin
2: en Wes. Ik heb namelijk echt iets grappigs voorbij zien komen op social media. Het was namelijk een vrouw die eigenlijk met trots zei van... Hé, mijn man is op vakantie gegaan met de vrienden. Maar ze kreeg er toch een ander gevoel bij.
3: Mag jouw man een paar dagen weg met vrienden? Kijk, mijn man vroeg dat een tijdje geleden. Mag ik weg met vrienden een paar dagen? En nou, hij heeft natuurlijk wel al jaren gezorgd voor mij en de kinderen. Dus ik dacht, ik ga daar een keer ja op zeggen. Dus het is hij nu aan het doen. Ik kreeg een foto net dat ze dus daar ook een sauna hebben en een jacuzzi. Daar gaan ze misschien wel in. Je weet ook niet waar ze het over hebben. Ik heb me denk ik helemaal niet gerealiseerd hoe intiem dat eigenlijk is. Met z'n vieren in een huisje. Je weet niet waar ze het over hebben. Ik vind het eigenlijk best wel spannend.
0: Ik krijg het idee dat zij denkt dat haar man iets met die andere mannen gaat doen.
2: Nee, maar meer van het is wel raar. Je bent zeg maar met vier mannen in een huisje met jacuzzi en sauna.
0: Zo
2: komen er misschien nog anderen? Waar gaan jullie het over hebben als jullie met z'n vieren zijn?
0: Waar gaan we het over hebben? Of het Nederlands elftal beter gaat voetballen? Wie de kampioen gaat worden?
2: Ik zeg je heel eerlijk. Ik was ook wel altijd de type die zei, lieverd, ga maar, je mag van mij. Maar zij heeft me echt laten denken van, inderdaad bro, inderdaad. Je gaat met dat geld.
0: Zeg jij dat
2: je
0: nou?
2: Je gaat met dat
0: bro.
2: Geld.
0: Zeg
2: waarmee
0: jij,
2: jij dat geld moet je
0: was
2: spenderen
0: jij niet,
2: aan ons gezin.
0: Was jij niet een jaar geleden op Ibiza?
2: Nee, dat is toen ik nog in een huwelijk zat. Dat is heel lang geleden.
0: Dat is nog erger.
2: Ja, hou toch
0: dat
2: op,
0: jij
2: joh.
0: Gewoon je kontje te bieren op Ibiza. Ja, en dan ga je nu zeggen, mijn man mag niet eens...
2: Op dit moment mag mijn man dat absoluut niet. Dat geld hoor je uit te geven aan je eigen gezin.
0: En jij dan?
2: Nee, ik zou ook niet meer gaan als ik nu getrouwd zou zijn. Dat geld... Wij moeten
0: ja,
2: drie keer per jaar op vakantie. Wij moeten drie keer per jaar op vakantie. Je gaat toch niet met je vrienden naar huisje met sauna, jacuzzi en al? Jacuzzi!
0: Heet die echt persoonlijk? Jij denkt dan van, we gaan allemaal
2: vrouwen
0: laten
2: paar
0: komen
2: dagen lang.
0: En die gaan een jacuzzi. Wat is er sowieso geil aan een jacuzzi?
2: Ik heb zoiets van, nee man, in een jacuzzi en een sauna. Je gaat met mij in een jacuzzi en in een sauna. Dat doe je met mij. Met je vrienden ga je maar lekker naar, weet ik veel, een avondje weet ik veel doen wat geen geld kost.
0: Ja, ik ben echt, dit is echt toxisch.
2: Mag jouw vrouw op vakantie gaan met haar vriendinnen?
0: Dat is
2: precies!
0: Dat is de vraag die we aan jou gaan stellen. Mag jouw partner met zijn of haar matties of vriendinnen dus op vakantie gaan zonder jou? Laat het even in de NPO Luister app weten. En

0: Mag jouw partner met vrienden of vriendinnen op vakantie zonder jou? Van Toxic Queen Wef mag dat niet.
1: Noordin en Wef.
2: Ja, I don't care. Ik ben gewoon heel erg uitgesproken. Maar we zijn vooral benieuwd naar jouw mening. Joep die zegt, mag mijn partner op vakantie? Ik ga mijn partner niet vertellen wat ze wel of niet mag.
0: Maar
2: volgens mij is dat in geen ene relatie gezond wanneer je partner wel of iets niet mag. Lijkt me dat je partner wel kan inschatten wat wel of niet gepast is binnen jullie relatie.
0: Ja, Jerome die zegt ja, mag en dan zo ver mogelijk en niet meer terugkomen.
2: Nel die zegt, oh mijn god, hou op met mij. Als dat niet kan, dan heb je echt een waardeloze relatie gebaseerd op nul vertrouwen. We gaan minstens 2 of 3 keer per jaar samen op vakantie. Mag ik ook met mijn vriendinnen weg? Nee. AUB en laat hem lekker met zijn vrienden chillen. En who cares, jacuzzi en sauna. Als het om 4 vrouwen zou gaan, had het niet raar geweest. Mannen mogen dat toch chill vinden. Fijne avond, niet bellen alsjeblieft. Wel, duidelijk. Ja, Jerry die zegt, ja, ik heb mijn vrouw op vakantie laten gaan met een vriendin. De kinderen van die vriendin en onze kinderen gingen ook mee. Hè? Maar dat
0: ja,
2: is
0: top,
2: ook anders.
0: Top, die kinderen is, moeten mee.
2: Ja, maar dan is het al gelijk kinderen, een andere
0: nee,
2: vakantie.
0: Die kinderen die verpesten toch de vakantie.
2: Ja, maar ik wil net zeggen, alsof jij met je man,
0: en
2: je man dead friend.
0: Met verpeste vakantie, dat is niet dat het niet gezellig is. Maar als
2: nee,
0: die kinderen
2: meegaan,
0: gaan ze
2: daten.
0: Sowieso niet bewegen. Dan gaat sowieso blijven ze bij het hotelletje.
2: Kijk, weet je wat ik heb dan zoiets van, ja tuurlijk, je partner mag op vakantie. Maar dan hoor je ineens bepaalde bestemmingen die je dan toch niet zo chill vindt.
0: Welke vind je chill?
2: Je wilt toch een beetje controle houden. Ik denk dat iedereen dat heeft.

0: heeft van, ja, nou, ga je daar naartoe? Oh, dat had ik nou niet.
1: Welke dingen zijn dan echt dat je denkt van, dat wil
0: ik? Ik zou het heel jammer vinden als mijn partner zou zeggen... als mijn partner zou zeggen, luister, Wef, ik ga even onsportief doen in Marbella.
1: Ja, dat zou je echt...
0: Ik zou dat heel jammer vinden.
1: Maar dat komt in Marbella komt er niet in.
0: Marbella, Dubai, ook Dubai.
1: Dubai ook wel. Vrij zijn, lid zijn.
0: Maar als hij zou zeggen van, hé, ik wil naar, weet ik veel, Frankrijk of zo, had me niet zo geboeid.
1: Kan. Saint-Tropez.
0: Nee, ja, nee, doe even normaal. En alsof jou, en jouw partner dan?
1: Hoe bedoel je?
0: Jouw vriendin mag wel gewoon
1: ja hoor, ik
0: op vakantie.
1: Ik
0: ze zou gewoon lekker
1: gewoon
0: naar Ibiza mogen de closingperiode, een paar dagen. Ja, maar ze gaat daar gewoon, ze gaat gewoon op vakantie met haar vriendinnen.
1: Kijk, de closingperiode is wel rond mijn verjaardag. Dus is wel, als je dan gaat, zou ik wel lullig vinden. Yeah. Dan ken je mij niet echt, weet je. Let's take them back.

0: als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen nieuwe West wilde weetjes en het gaat over slapen en een telefoon.

0: Als je je telefoon naast je bed legt, slaap je slechter?
1: Wilde weetjes.
0: Dat is opnieuw het wilde weetje wat ik deze week met jou wil gaan onderzoeken. Gisteren heb ik eigenlijk aan jou gevraagd, slaap jij met je telefoon naast je bed? En we hebben zelfs een poll geplaatst op onze Instagram, @noordenenweb. En 85% die zegt ja, en 16% zegt nee. Ja,
2: dat kan dus niet, want dat moet al 15% zijn.
0: En 15% zegt nee. Ik ben heel slecht met cijfers, maar dat wist je al. En kijk, ik vind dat één, vind ik het best wel heftig dat iedereen met hun telefoon slaapt, maar dat is voor later. Als eerste wil ik je vragen of je überhaupt wil meedoen aan dit onderzoek. Als jij normaal gesproken met je telefoon slaapt, dan wil ik je vragen om de aankomende dagen dat even niet te doen en dat bij te houden. Iemand die dat ook heeft gedaan is onze stagiaire Shalom. Zij slaapt normaal altijd met haar telefoon naast zich en ze heeft hem gisteravond ergens anders gelegd. En de grote vraag is, heeft ze nou beter geslapen of niet? En ze gaat het straks

0: Dani, Daydrunk door je speakers hier op Phonix. Lang geleden dat ik dat ben geweest trouwens.
1: Daydrunk, ja. Festivalseizoen is net voorbij.
0: Ah, shit.
2: Come back, please.
0: Nee, dit is Luck in Season. Luck in Season, Luck in Season.
3: Wilde weetjes.
0: En bij Luck in Season, ja, hoort goed slapen.
1: Zegt hij terwijl die drie cakejes net naar binnen heeft weggewerkt. Maar goed, als je je telefoon naast je bed legt, dan slaap je slechter. Dat is het wilde weetje wat we deze week samen met jou gaan onderzoeken. Ik slaap zelf zonder mijn telefoon in bed. Maar iemand die dat normaal gesproken juist wel doet, is onze stagiaire Shalom.
4: Hoi.
1: Shalom, jij slaapt dus eigenlijk altijd met je telefoon naast je hoofd.
0: Waarom doe je dat?
4: Ik vind het gewoon fijn of zo. Ik weet het niet. Het is gewoon.
1: Gooi je in slaap met je telefoon in je hand?
4: Dat niet. Maar soms heb ik dat wel. Als ik bijvoorbeeld echt een heftige dag heb gehad, dat ik gewoon slaap en dan word ik wakker met mijn telefoon naast me. Maar ik voel me dan gewoon veiliger of zo. Als ik met
1: weet
4: telefoon.
1: Je, ja, oh, dus het, bij jou is het echt een veiligheidsdingetje.
4: Dat ook. Maar ik vind het gewoon een fijn gevoel. Als ik mijn telefoon niet heb, dan word ik gewoon echt gek.
1: Want je woont op jezelf, toch?
4: Klopt, ja.
1: Dus het is niet zo van dat iemand even je telefoon kan pakken of zo. Een boy.
4: Nee, dat niet. Maar het is
0: oh, dat
4: gewoon
0: is waarom jij altijd met je telefoon slaapt.
1: Ik slaap juist
2: hoe
1: zonder
2: Patricia,
1: telefoon.
2: Hoe is Patricia?
0: Dit was zo'n meme van wanneer je midden
1: je
0: in de
1: hebt heel veel memes.
2: Patricia.
1: In ieder geval. Shalom, je hebt afgelopen nacht heb jij zonder telefoon geslapen.
4: Ja, het voelde wel onnatuurlijk. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, als ik mijn telefoon niet naast me heb, dan kan ik wel beter slapen, omdat ik niet steeds die neiging heb om mijn telefoon te pakken.
0: Want... Ah, dus het is niet per se de straling, maar het is meer van dat je niet de uitdaging hebt.
4: Ja.
1: Dus je hebt wel echt beter geslapen.
4: Dat wel, maar het is wel anders. Want nu slaap ik zeg maar normaal en daarvoor sliep ik met memes, TikToks.
1: Oh, dus je bent wel minder gelukkig.
4: Dat wel. Ik ben wel een gelukkige vrouw.
1: Ja. Maar ze slaapt wel beter. Ja, het blijft toch wel lastig. Maar nu je het zonder hebt gedaan, ga je dit vaker doen?
4: Nee.
1: Hè? Oh. En als je er straks achter komt dat je wel slechter daardoor slaapt?
4: Ja, weet je, iedereen gaat toch op een dag dood. Dus ja.
1: Weet je hoe belangrijk je slaap is, lieve schat?
4: Ja, maar ja.
1: Ja, maar ja.
4: Ja. Ja.
1: Ik wil toch weten of een telefoon ervoor kan zorgen dat je daadwerkelijk slechter gaat slapen. Dus morgen gaan we met iemand bellen die een expert daarin is, namelijk een slaapexpert.
0: Ja, maar zijn er ook mensen die mee gaan doen naar ons onderzoek?
1: Ja, klopt inderdaad. Je kan je nog steeds aanmelden @NordenNWeb op onze Instagram.
0: En laat ons weten hoe jij hebt geslapen. En zometeen is het ook tijd voor de blok. Lekkere muziek, zometeen. En dit is natuurlijk Sylvian Young Felix met

0: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
0: Met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
3: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
1: China, dit was niet jouw schuld.
0: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
7: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Foe, ik wil geen verzekeringsgedoe.
9: Ik ook niet.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade en door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
10: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
7: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
12: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
13: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in 1 keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
14: Deze Tata.
15: Fuck dan in voor de is, Juan Clear dan.
14: Heeft een missie.
16: Dan mag storten ze klaar als zijn willen.
15: Doe even lekker rustig, G.
17: Je komt toch vanavond?
15: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
16: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
14: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
15: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
18: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau? In het donker.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
20: Simyo.
21: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
22: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
23: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
24: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
25: Alle deuren zitten op slot.
24: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 8:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
26: De nieuwe Bed 2 GTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
27: Echt waar, joh?
26: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
1: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
0: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ingetuned bij de blok. Zometeen Fresh en KM met Bare Minimum. Maar eerst kleine John en Savante. Dit is bij mij.

0: Blok.
1: Een hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij
2: De Blok.
1: En ik heb een kikker in mijn keel. Ja, De Blok, de show met verhalen uit jouw stad. Vanavond spreek ik met iemand die jou kan helpen als je struggelt met je carrière. Dus blijf vooral luisteren, maar eerst. Afgelopen weekend zijn mijn producers Sanne en ik iets heel erg leuks gaan doen waar we eigenlijk gewoon niet over op kunnen houden. En daarom moet ik het ook even aan jou gaan vertellen. Voor de eerste keer in ons leven waren wij in een mannelijke stripclub. Oftewel in een stripclub met mannelijke strippers. Nou, duh. En ik kan je vertellen, dat was echt zo leuk. Het voelde een beetje alsof we op schoolreisje gingen. Ik was zo excited toen het licht uitging en de show eindelijk begon. En we zaten in een soort van grot en we hadden drankjes. En het was gewoon mooi, lekker licht en rook. En daar kwamen die mannen. Ja, echt, we hebben ons zo vermaakt. We hebben gelachen. En eigenlijk vond ik het soms ook gewoon best wel geil.
3: Geil?
1: Ja.
3: Ja, ik vond het dus alles behalve geil. Weet je wat het was? Het voelde een beetje alsof we in een videoclip zaten met dansende mannen. En ze hadden een ontbloot botenlijf. Boven, zo, ik hoor het even niet goed. Ik denk eraan terug. Nee,
1: ja,
3: bovenlijf.
1: Ja.
3: Maar los daarvan, ik had ook niet verwacht dat ik pik ging zien. Maar het is... Het was ook niet in het onderbroekje of een speedo of wat dan ook. Het was echt alleen maar sixpackjes kijken.
1: Zeker. Het had absoluut wel gewoon een heel stuk naakter mogen zijn. Maar er waren toch wel momenten dat ik dacht bij een bepaald soort oogcontact. Misschien een bepaalde danser.
3: Ja.
1: Dat ik dacht, nou, ik vind het toch eigenlijk gewoon best wel geil. Je had het dus niet?
3: Nee, ik vond ze niet geil.
1: Oké. Okay, nee. Nou, we gaan wel nog een keer.
3: En ik moet zeggen, ik had daarna een paar van die mensen opgezocht. Dus zo leuk vond ik het dan ook weer wel.
1: Oh.
3: Maar ze zijn toch leuker in die setting dan als je ze bijvoorbeeld... met shirt aanziet.
1: Dat is altijd waar. Het is altijd wel de setting. Maar goed, die setting, dat kan toch blijkbaar wel iets met je doen. Dus daarom vroeg ik me toen ook af van... Stel je voor... Jij wordt hier echt geil van.
3: Ja.
1: Als je zo erover nadenkt... Vind je het dan eigenlijk wel oké als je partner... naar de stripclub zou gaan?
3: Ja, ik vind dat zoiets onbereikbaars als je daarheen gaat of zo. Dat ik dan zou zeggen, ja schat, ga lekker.
1: Ja, dus Sanne die vindt het oké. Oké, ja. Nou, ik ben echt benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het me even weten in de NPO Luister. Hebben een berichtje, maar een memo is natuurlijk altijd extra leuk. Wat vind jij ervan als jouw partner naar de stripclub gaat?
4: The only bad bitch you know is your auntie. And that's because she done been to jail 3 times.

Levitating van Dua Lipa en Da Baby. The Block met Naomi. Wat vind jij ervan als jouw partner naar de stripclub gaat? Ja, ik moest eraan denken, want afgelopen weekend waren mijn producers Sanne en ik in een mannelijke stripclub. Het was leuk, ik heb gelachen, maar ik vond het soms eigenlijk eerlijk gezegd ook wel een tik op je gel. Want toen dacht ik, ja. Wat nou als jouw partner elke week daar gaat zitten en daar helemaal van de stoel loopt te glijden omdat hij het zo geil vindt? Ja, dan vind je er misschien toch wel wat van. En ik vroeg dus aan jou, wat vind je ervan als jouw partner naar de stripclub gaat? Timo laat weten in de NPO Luisterapp. Nou, mijn vriendin mag best naar die stripclub met mannen als ik het zo hoor. Als de broek aanblijft, dan valt het me alles mee. Nou, Timo, de broek blijft aan, dus dat komt helemaal goed. Jasmine zegt nee, absoluut niet. Nou, die is duidelijk, dus Jasmine's partner mag niet naar de stripclub gaan. En Cynthia zegt ja. Als hij met een vrijgezellenfeest erheen gaat, echt geen probleem. Maar als hij er elke week zou zitten, dan zou ik toch achter mijn oren krabben. En dat is inderdaad wel het verschil, Cynthia. Want ik moet zeggen, weet je, een keertje, oké, ala. Maar als iemand er elke week zit en dan thuis komt en dan vervolgens niet meer met jou zeg maar iets wil doen, dan is het toch wel eigenlijk een beetje gek, inderdaad. Dus dat lijkt me nog jammer. Ik moet zelf eigenlijk zeggen van, wat ik er zelf van vind, ik vind het heel erg moeilijk. Ik vind het een beetje hypocriet, want ik ben het weekend zelf gegaan. Maar als mijn vriend zegt naar de stripclub zou gaan, zou ik toch wel denken, maar waarom neem je mij dan niet mee? Ik wil het eigenlijk dan ook gewoon wel zien. Is dat eerlijk van mij? Nee, niet zo eigenlijk. Weet je, ik ga er nog even over nadenken of ik niet gewoon een hele hypocriete kut ben nu ben. Maar ja, ik denk dat het altijd gaat om afspraken. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En als je gaat, dan misschien niet elke week gaan. Ja, dan is het wel oké, denk ik.

0: altijd, als je iets wil, kan dat.
1: Mm.
0: En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. Zijn nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Bokke 8, yo, Silvio on the block. Dit was Extra.
1: What?
2: Hallo!
1: What the hell?
3: Ja, maar.
4: Wat heb ik nou weer op het internet gezien?
0: Als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik veel te graag mijn tijd besteed door lekker te scrollen op TikTok en op Instagram. Ja, en daardoor beland ik gewoon heel erg vaak in de verste hoekjes en gaatjes van het internet. Nou, soms kom je dan dingen tegen waarvan je echt denkt, what the fuck, hoe ben ik hier in hemelsnaam in beland? Maar dat zijn hele leuke ontdekkingen die ik niet voor mezelf wil houden, dus daarom neem ik jou elke dag mee in mijn internet rabbit hole. Wat heb ik nou weer op het internet gezien? Ja, ik zag een TikTok over Hear Me Out. Als jij denkt, Naomi, wat in de Gen Z zeg je nu? Ja, en hear me out betekent eigenlijk, ja, het klinkt een beetje raar, maar ik zou deze persoon neuken. En het ding is dus, vrouwen hebben dus echt hele gekke hear me outs. En dan heb ik het niet per se over, oh, ik zou die artiest wel willen doen, of oh, ik zou mijn leraar wel willen doen, want dat is namelijk niet zo heel erg raar. Nee, ik heb het over echt hele gekke dingen. Dus, wat zag ik in de comments voorbij komen bij de hear me out? Ik zag een meid die zei dat ze het beest van bellen en het beest zou doen. Ik begrijp dat wel. Of iemand die wil graag de vader van Bambi doen. Of iemand, hear me out, is Mufasa van The Lion King. En iemand zei zelfs de Grinch. Ja, heel eerlijk, de Grinch, die snap ik echt niet. Bij de meeste denk ik, zeg maar de Grinch? Ja, die maakt mij echt niet heet.

Roxy Rosa, meer van jou. Hey, weet jij nog niet precies wat je wilt doen of welke richting je op wil? Dan heb ik iemand die jou daar gratis bij kan helpen. Zometeen hoor je meer naar Chris Brown en Drake.

0: Franse Tata.
1: Fakker dan voor de is, Johan Clear dan.
0: Heeft een missie.
2: Wat mag stoort dat ze klaar als zijn, jongen?
1: Doe even lekker rustig, G.
3: Je komt toch vanavond?
1: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
2: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
0: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
1: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
4: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor word ik snel geholpen.
10: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
12: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
13: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
14: Wat is er gebeurd?
15: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
16: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
17: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
16: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
18: China, dit was niet jouw schuld.
16: Sugar. Nu nog steeds in de bioscoop te zien.
19: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
20: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
21: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in 1 keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
22: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
23: Ben jij op zoek naar die next epic experience? We got you. Melanated Travels and Tours. Gespecialiseerd in alle reisbehoeften en activiteiten voor Afro-Nederlanders. Wij begrijpen jou, want wij zijn jou. Laat je inspireren op melanatedtravels.nl.
24: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
25: Alle deuren zitten op slot.
24: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen 8:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
26: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
27: En als je huur verandert?
26: Pas het zelf aan.
28: En als je gaat samenwonen?
26: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
1: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners vanwege het feit dat ze al bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
0: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Zometeen bij de blog with the MC met Show Me Love. Maar eerst KM, dit is Blijf Rustig.

0: Blok.
1: Je wil wel iets doen met je toekomst, maar ja, wat dan? Een opleiding, een baan, misschien iets voor jezelf. En soms heb je gewoon echt geen idee waar je moet beginnen. Nou, daar helpt de Business Club je bij. Ze zitten in Schiedam, Rotterdam, Eindhoven en Den Bosch. En vestigingsmanager Frederik kan je daar meer over vertellen. Hey, welkom aan de blok.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Hey, met welke vragen of problemen komen mensen bij jullie binnen?
2: De meeste mensen komen binnen met de vraag, wat moet ik eigenlijk doen? En je hebt ook wel mensen die zeggen, ik weet wat ik wil, maar ik weet niet hoe ik er kom.
1: Ja.
2: Dus dat zijn de twee belangrijkste vragen die wij samen met de jongeren behandelen.
1: Het zijn grote vragen. Ik denk dat iedereen dat wel in zijn leven heeft gehad. Hoe help je iemand daarbij dan?
2: Ja, bij de Business Club doen wij groepstrainingen.
1: Mm-hmm.
2: Dus dan heb je een groep van ongeveer 10 à 20 jongeren die samen aan hun toekomst gaan werken. En we beginnen dan met wie ben jij als persoon? Kwaliteiten, valkuilen, interesses en dergelijke. Vanuit daar kunnen we door naar een plan maken. Waar sta je nu? Waar wil je naartoe? En dan kunnen we de tussenstappen ook uitwerken. Kijken we ook naar wat randzaken als je obstakels en je hulpmiddelen. Want die zijn er ook, de positieve kant. En de derde fase is cv maken, motivatiebrief. Hoe presenteer je jezelf? Dat is eigenlijk de opbouw.
1: En hoe lang duurt zo'n traject dan?
2: Een traject duurt 3 maanden.
1: Mm-hmm.
2: En gedurende de 3 maanden krijgen de jongeren ook 1-op-1 begeleiding in de vorm van coaching. Dus denk aan een uurtje met een trainer zitten om echt maatwerk te leveren en na te denken over je toekomst.
1: Hey, heb jij een voorbeeld van iemand die door jullie hulp nu succesvol is geworden?
2: Zeker, ja zeker. Een van de verhalen die mij altijd wel bijblijft is een dame die binnenkwam met de wens om iets te doen met beauty.
1: Mm.
2: Gedurende het traject kwam nagels heel erg naar boven en ze deed daar al het een en ander mee. Uiteindelijk heeft ze gewoon echt zelf een business kunnen starten. Een legit business.
1: Mm-hmm.
2: KVK, alles erop en eraan. En ze werd daar zo succesvol mee dat ze ook stagiaires mocht aannemen. En zelfs een van de volgende kandidaten, we noemen onze kandidaten members, mocht dus ook stage bij haar gaan lopen. Zodat die member ook weer haar opleiding kon afronden. En dat is wel een van de succesverhalen die mij bijblijft.
1: Ja, super tof. Je zegt het blijf je bij. Wat doet het jou als je ziet dat je iemand zo kan helpen?
2: Ja, ik denk dat het voor elke van ons trainers geldt. Dat op het moment dat je ziet het vaak in de ogen even, zo'n kwartje dat valt of het licht gaat branden.
1: Yeah.
2: Bij de een is dat na 2 maanden, bij de ander is dat na 6 maanden. Maar dat is het moment dat wij het gevoel hebben van oké, nu kunnen we echt aan de slag. Hè? Want het is eigenlijk heel erg werken, samen aan de slag. Tot het moment dat de optie komt dat die persoon een stap kan zetten. En dat geeft een gevoel van voldoening. En dat is het werk wat we heel graag elke dag doen.
1: Prachtig. Hey, stel iemand luistert nu en denkt, ja, ik wil dit ook. Dit is wat voor mij. Waar kan diegene zich dan aanmelden?
2: Nou, de website businessclub.nl. Business met een Z.
1: Ja.
2: Je 3 zetten zitten erin. En dus dat is belangrijk om mee te nemen. Op de website kan je aanmelden. Dan krijg je een kennismakingsgesprek. Je ziet dus een knopje aanmelden. En dan heb je een kennismaking. Check je of je mee kan doen. Dan voel je het een beetje aan. Is het een partij voor mij? Maar ook wederzijds ben je in staat om het traject te volgen. En dan kunnen we starten. De startmomenten zijn binnenkort. Halverwege oktober starten we met groepen in Schiedam, in Rotterdam, in Eindhoven en Den Bosch. Dus het is heel erg goed om zo snel mogelijk naar de wedstrijd te gaan en kennis op te doen. Want het is gewoon een super toffe club. We gaan niet zitten aan tafel en je hele leven opschrijven. Het schoolse zit er gelukkig niet in. Ja. Het is heel veel activiteit, opstaan en aan de slag.
1: En helemaal gratis, toch?
2: Ja, volledig kosteloos. Heel belangrijk en fijn dat je dat aanhaalt. We zijn gesubsidieerd door de overheid om de jongeren te helpen in de omgevingen. Dus het is echt heel belangrijk werk wat we doen. Maar vervolgens voor de kandidaat is ook toegankelijk en de drempels laag.
1: Ja, duidelijk. Nou, ben je nu aan het luisteren en denk je, ja, ik wil me aanmelden. Wees dan snel, check de link op de Funix website. Frederik, heel erg bedankt.
2: Ja, jullie bedankt.

Rihanna. Hey, gisteren heb ik hier on the block iets superleuks met jou gedaan. We hebben namelijk onze Artist of the Week geloot. En deze week is het niemand minder dan de Rotterdamse Lewis die je elke dag door je speakers hoort. Hij heeft laatst een hele bijzondere prijs gewonnen. Maar daar komt hij donderdag hier live in de studio meer over vertellen. Want donderdag komt hij namelijk langs voor een interview en gaat hij zijn tune live performen. Can't wait, maar nu ga ik hem gewoon voor je draaien. Dit is Lewis met zijn tune Shots.

0: en Naomi.
1: Hey, luister eens. We moeten onze Funix friend Tante Toof helpen. Zij heeft een tune in haar hoofd, maar ze weet niet meer hoe die heet. Nou, gelukkig heeft zij mij een memo gestuurd. Dus luister goed, spits je oortjes. Misschien weet jij bij welke tune zij zoekt. Nou, moet je horen.
2: Hey Naomi, Tante Toof hier. Ik heb een nummer in mijn hoofd. Kan jij me alsjeblieft helpen aan de titel? Want ik word helemaal gek hier. Ik ga gewoon een stukje voor je zingen. Ik zoek geen probleem, wil niet vervelend zijn. Waar je nu aan denkt, is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen, je bent safe bij mij. Ik kom echt gewoon niet verder.
1: Ja, het ligt wel echt op het puntje van mijn tong. Maar ik moet heel eerlijk zijn, ik weet zelf ook niet wat de titel is en wie de artiest is. Weet jij het wel? Stuur het me dan snel in de NPO Luisterapp, want als je de eerste bent, dan weet Tante Tovi welke tune zij zoekt. En dan krijg jij als beloning heerlijke Funix sokkies. Oké, let me know.

We klappen Zuma in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzinplekken en die kassie ook.

0: Sarah Starter, je speakers met Tornado. The Block met Naomi. Ik vroeg net om jouw hulp, want onze Funix-friend Tante Toof die kon niet op een nummer komen. Dus zij stuurde mij een memo en ik vroeg aan jou of jij de titel en de artiest kon laten weten in de NPO Luister-app. Ik ga het je even nog één keer laten horen.
1: Ik zoek geen probleem, wil niet vervelend zijn. Waar je nu aan denkt, is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen, je bent safe bij mij.
0: Ja, Loes, Manu, Tasha hadden het goed, maar waren net te laat. En degene die het snelst was, heb ik hier nu aan de lijn. Een hele goede avond, Ildo.
2: Yes, goedenavond met Ildo.
0: Goedenavond, ja.
2: Yes. Het liedje zelf heet Do or Die.
0: Ja.
2: Artiesten zijn als goed is sowieso Jonah Fraser.
0: Ja, vind ik hartstikke goed.
2: Maar enkel hun twee misschien is een extra artiest erbij. Maar voor mij is maar sowieso die twee.
0: Wat zei je nou als tweede?
2: Broederliefde.
0: Hartstikke goed. Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Even luisteren. Ja! Hey, gefeliciteerd. Jij wint die Funix sokken.
2: Oh, yes. Mooi om te horen.
0: Lekker.

0: Sugar. De film waar iedereen het over heeft.
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
0: Met Delani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
2: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
1: China, dit was niet jouw schuld.
0: Sugar. Nu nog steeds in de bioscoop te zien.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Deze Tata...
11: Vakker dan voor de is, hoe hangt hij hier dan?
10: ...heeft een missie.
12: Maar mag storten ze klaar als zijn willen.
11: Doe even lekker rustig, G.
13: Je komt toch vanavond?
11: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
14: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
10: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
11: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
15: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
16: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
17: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96%.

0: familie, ik doe mee.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
4: Lachen.
3: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
4: Leuk, hè?
3: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
5: Hoe het zwijgen een wereld opent. Morgen, 9:50, VPRO NPO 3, de sleutel van Piet.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Bokasavac.
1: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
0: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blog bij Phonics New York, Jade Larm. Dit is Pretty Girl Summer.

0: drugscriminaliteit en de Rotterdamse haven. Ja, misschien klinkt het als een wereld die ver van je afstaat, maar volgens de makers van de voorstelling Dope is dat helemaal niet zo. Choreograaf Lloyd en criminoloog Robbie kunnen ons daar veel meer over vertellen. Hey, welkom allebei.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Hey, Lloyd, kan je me even in het kort meenemen waar de voorstelling over gaat?
1: De voorstelling gaat eigenlijk over dat we op een of andere manier allemaal verbonden zijn met de drugsproblematiek landelijk.
0: Mm-hmm.
1: Het raakt sowieso. Het komt dichterbij. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam.
0: Ja.
1: Ik ken de periode nog van perron 0.
0: Mm-hmm.
1: Dus of je dat nou fijn vindt of niet, je komt het tegen. En het is een voedingsbodem sowieso geweest. En vooral ook voor de uithalers in de containers, in de havens, is een voedingsbodem geweest om de voorstelling te kunnen maken.
0: Ja. Ja, en waarom wilde je over dit onderwerp een voorstelling maken?
1: Ja, het is een actualiteit. Ik geef zelf les nog op school. HAVO, VWO. Ik heb gewoon te maken met heel veel jongeren. En je weet gewoon dat je als je op een bepaalde leeftijd bent, zijn bepaalde keuzes zijn cruciaal in je leven.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zorgt ervoor dat je of naar boven klimt of naar beneden afglijdt.
0: Ja.
1: En daarom denk ik dat het iets is wat sowieso bespreekbaar moet zijn. En dat we moeten we met elkaar omarmen en zorgen dat we gewoon het beste uit het beste halen.
0: Zeker. Hey, Robbie, jij doet veel onderzoek naar drugscriminaliteit. Het onderzoek naar uithalers, wat Lloyd net zei, is gebruikt voor de voorstelling. Maar wat zijn uithalers eigenlijk?
2: Ja, uithalers zijn mensen die naar de haven gaan, op terreinen gaan om proberen cocaïne uit containers te halen.
0: En wat voor mensen doen dat?
2: Ja, dat zijn verschillende mensen. Maar vooral de afgelopen jaren zien we dat er zorgen zijn over ook wel jonge mensen die het doen.
0: Mm-hmm.
2: Het zijn soms ook wel mensen van in de 20, maar ik zou willen zeggen, de afgelopen 5 jaar hebben we toch wel met name zorgen gezien over wat jongere mensen ook die ook vanuit Rotterdam naar de haven gaan om daar uit te halen.
0: Ja, en je zegt jongere mensen. Hoe komen deze jonge mensen dan daar terecht eigenlijk?
2: Nou, soms gaat dat via hun netwerk in de wijk, hè, via vrienden, via mensen die ze kennen uit de wijk of op straat. Via mensen die ze tegenkomen in het uitgaansleven. Maar in toenemende mate ook via social media. Wat eigenlijk op allerlei manieren mogelijkheden biedt om eigenlijk blootgesteld te worden aan berichten als wie wilde werken, bijvoorbeeld.
0: Ja, heel duidelijk. Robbie, je hebt ook een nummer gemaakt met hulp van binnen om bevindingen naar drugscriminaliteit te vertalen. Waarom wilde jij dat op die manier gaan doen?
2: Nou, omdat ik een enorme liefhebber van hiphop ben, al sinds ik vrij jong ben. En ik dacht, wat is nou een vorm die ook bij mij past, waar ik een deel van misschien mijn creativiteit ook wel in kwijt kan. En dat ik boodschappen en verhalen kan vertellen op een andere manier dan dat ik gewend ben als wetenschapper. Dus voor mij was het eigenlijk vrij logisch om voor hiphop te kiezen.
0: Duidelijk, nou, dat nummer dat gaan we zo meteen horen. Maar eerst nog heel veel terug naar de voorstelling. Lloyd, wat hoop jij dat mensen na de voorstelling vooral meenemen?
1: Ik denk dat over het algemeen heb je dat vaker als je voorstellingen maakt, dat het gaat om een stukje bewustwording. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Soms is het door lezen, soms is het door kijken. En in dit geval is het door kijken naar dans en luisteren naar tekst. Dus ik denk dat als je naar de voorstelling Dope gaat, is het eerst sowieso streetwise is het dope, want het is een toffe voorstelling.
0: Mm-hmm.
1: En anderzijds is het iets waarvan je toch achter je oren gaat krabbelen. En al is het niet persoonlijk, je gaat erover over nadenken, want je hebt familieleden, je hebt vrienden, en misschien broers en zussen. Dus dat komt, hoe dan ook, komt het bij jou in de buurt. En ik denk dat dat belangrijk is om dat mee te nemen na afloop van de voorstelling. Van, hey, check het uit.
0: Yeah. Ja. Hey, Lloyd, Robbie, heel erg bedankt. En als je nu luistert en je denkt, ik wil deze voorstelling zien, check dan doopdevoorstelling.nl of de link op de Phanix website.
1: Mm-hmm.
0: Voordat we gaan, eerst doe ik nog een stukje van de tune die jij, Robbie, hebt geschreven. Je mag hem zelf aankondigen.
1: Nice.
2: Ja, hier komt een stukje van, dit is Echte Werkers. Met op de beat, de fantastische Beatsmith en met hulp van Winnen, Shout out Winnen.

0: altijd, als je iets wil, kan dat.
1: Mm.
0: En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: Shakira and Burna Boy med Die Die.
1: Demo Dinsdag.
0: Ja, het is dinsdag, dus tijd om weer een lokale artiest een podium te geven. We hebben een demo binnengekregen van Jani. En vandaag ben jij de baas. Jij als Funnix-luisteraar weet namelijk als geen ander wat Funnix waardig is. Dus daarom wil ik van jou weten, is deze tune Funnix of vind je het helemaal niks? Oké, ik ga je zo meteen een tune even laten horen en daarna wil ik jouw mening horen. Vind je dit hard? Moet Shani vaker op Funnix te horen zijn of denk je, nee Naomi, alsjeblieft, doe me dit niet aan. Laat Shani nooit meer horen op de radio. Wees gewoon even lekker eerlijk met mij. Daar heb ik wat aan, daar heeft Shani wat aan. Zo simpel is het. Oké, ik ga haar nu voor je draaien. Vind je het Funnix of niks? Laat het me weten in de NPO Luister app. Dit is Shani met haar tune.

0: Dinsdag.
1: Ja, dat was de demo van Shani Toxic. Laat me even weten in de NPO-luister-app wat jij ervan vindt. Vind jij het van X of vind je het helemaal niks? Let me know, dan bespreek

0: dinsdag.
1: Het is dinsdag, dus tijd om weer een opkomende artiest een podium te geven. Dus we hebben net naar de demo geluisterd van Shani. Nou, mocht je het gemist hebben, laat ik je even nog een stukje horen. Luister goed.

0: Ja, en vandaag ben jij de baas. Want jij als Phonics-luisteraar weet namelijk als geen ander wat bij Phonics past. Dus daarom wilde ik van jou weten, is deze tune Phonics of vind jij het helemaal niks? Je kon hem laten weten in de NPO Luister-app. Nou, voordat ik die reacties ga voorlezen, stel ik je eerst even voor aan de artist herself. Een hele goede avond, Shani.
1: Hey, Shani hier.
0: Hi, goede avond.
1: Goeie avond.
0: Hey, je tune heet Toxic. Is die voor een toxic iemand geschreven?
1: Nou, weet je wat het is? Ik vind het altijd leuk om lekker in mijn eigen fantasiewereld te stappen met mijn muziek. Dus ik vind het altijd leuk om, ja, om zelf wat te verzinnen. En mijn eigen character te maken.
0: Amazing, dus eigenlijk kan jij over alles schrijven als je alles kan verzinnen?
1: In principe wel, ja.
0: Nou, dan ben ik heel erg benieuwd naar wat je allemaal maakt. Maar eerst, we vroegen natuurlijk net aan de luisteraar wat ze ervan vonden. Dat konden ze laten weten in de NPO Luister-app. Ben je benieuwd naar de reacties?
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Oké, luister goed. Anouk die zei, I love this, vindt het absoluut van X. Dat is wel positief om mee te beginnen, hè?
1: Yes.
0: En Fardo zegt, ja, ik vind het niet per se bij Phonics passen, maar ik vind het wel een leuke tune. Oké. Nou ja, eerlijkheid kom je het meest verst mee. Ja, Robert die zegt, ik vind het niks. Helaas. En ja, en Alicia die zegt, ja, wat een leuke tune. Ik vind het helemaal van X. Wat vind je zo far van deze reacties?
1: Ik vind het eigenlijk best wel goed om mixed opinions te horen. Daar heb ik ook wel wat aan.
0: Ja.
1: Kan ik ook een beetje zien wat mijn doelgroep een beetje is. Dus ik vind het wel, ja, nice.
0: Ja, ik zie nog net weer een memo binnenkomen in de NPO Luisteraar. Deze is van Rick, dus luister goed.
2: Hey Naomi, nou dat nummer wat je net liet horen? Nee joh, dat hoort niet op Phonics. Dus van mij mag je lekker wieberen. Nee, ik vind het een beetje te soft en een beetje kinderlijk. Nee, dit hoort niet bij Phonics thuis. Lieve Naomi, doei doei.
0: Rick, dankjewel voor je mening. Shani, wat vind je hiervan?
1: Ja, het is hard, het is hard.
0: Ja, vind ik ook.
1: Maar meningen mogen altijd, maar ik weet zeker als je me checkt, ga je wel van mening veranderen.
0: I love this energy, I love. Tamara laat ook nog weten in de NPO Luisterapp, Phonics, absoluut, vaker draaien deze tune. Nou, lieve Shani, als ik zo kijk naar de uitslag, dan is het eigenlijk gewoon behoorlijk duidelijk, want...
3: Het is Phonics!
1: Let's go!
0: Nou, uiteindelijk zijn de meeste mensen hartstikke enthousiast en het is gewoon Phonics. I love. Shani, waar kunnen mensen jou checken?
1: It's Shani, TikTok, Instagram. Check me out. Bangers.
0: Goed zo, schat. Gaan we doen. Dankjewel. Hele fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Ja, en volgende week dinsdag hebben we weer een nieuwe artiest. Dus heb jij een demo waarvan je denkt, ja, deze moet Phonics horen? Stuur hem vooral naar naomi@phonics.nl. En wie weet ben jij volgende week te horen en word je bestempeld als Phonics waardig.

0: the Block met Naomi.
1: Ja, je hoort het. Je bent nog steeds ingetuned bij de Blok. En het is weer request-tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Funix gedraaid wordt. Dus, welke tune wil jij zo meteen door je speakers horen? Echt van alles is welkom. Waar heb jij zin in? Laat het me weten. Stuur me jouw verzoeknummertje in de NPO Luister-app. Met een berichtje of met een memo. En wie weet draai ik zo meteen wel wat jij horen wil.

0: Jij bent nog steeds ingetuned bij de Blok en het is ook nog steeds request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister app. En ik zeg berichtje, maar een memo vind ik altijd extra leuk. Nou, dan krijg ik vanavond een memo binnen van Strawberry.
1: Hi, ik zou graag het liedje van Lil Wayne en Bruno Mars Mirror willen horen.
0: Vind ik zo'n goeie. Ik weet nog, toen ik 11 was, vond ik dit toch zo'n geweldig nummer. En nu ik 26 ben, vind ik het ook nog steeds. Dus Strawberry, thank you very much. Dit is Lil Wayne en Bruno Mars met Mirror.

0: Odidoier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads.

0: de verzekeringen afsluit.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
5: Wat is er gebeurd?
6: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
4: Met Lali Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
7: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
4: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: China, dit was niet jouw schuld.
4: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
0: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zometeen Dior en Kant on the block met No Games. Maar eerst Ira Star, this is Where Do We Go?

No games, Dior en Kans. Het moment is aangebroken waarop wij als Phonix Spam advies aan elkaar geven. Heb je zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lit is of juist echt helemaal shit. Oftewel, is het lit of is het? En vandaag met Tim uit Den Haag. Hij zegt, hey Naomi, ik heb nu al een aantal jaar een vriendin, maar ze zit niet aan de pil of iets. We hebben daarom altijd seks met een condoom. Ik merk gewoon dat ik seks zonder condoom echt veel lekkerder vind. Maar dat kan nu niet, want ik wil haar nog niet zwanger maken. En daarom vraag ik mij af, is het lit of is het shit om een vriendin te vragen om aan de pil te gaan? Tim, weet je wat mij al pakt? Dat je zegt, ik heb al een aantal jaar een vriendin, maar ze zit niet aan de pil. Alsof alle vriendinnen aan de pil zitten, gekke man. Nee, ik vind dit heel bizar. Weet jij wat de pil met jouw lichaam kan doen? Dat is echt niet niks, hè. Dus ik denk dat jouw vriendin waarschijnlijk zelf ook niet bezig is met zwanger worden. Of nou, vraag het even aan haar. Dus dat het iets is wat zij zelf ook niet wil. Maar om dan meteen haar hiermee op te zadelen. Met al die hormonen en met het gedoe. Dat is toch helemaal niet oké. Okay. Doe gewoon lekker een condoom om. Of ga erover praten. Van hey, wat vind jij fijn? Lalalala. Maar ga er niet vragen of zij dat hormoonbommetje nu elke dag wil gaan nemen, Tim. Dat vind ik echt niet oké. Okay. Als je het aan mij vraagt, vind ik het hartstikke. Maar goed, dat ben ik. Laat het even weten in de NPO Luister app. Is het lit of is het shit om een vriendin te vragen om aan de pil te gaan? Ben je het eens met mij en vind je het ook? Of denk je, nee, ik vind het eigenlijk gewoon wel lit. Let me know.

0: shit. Tim uit Den Haag, zijn vriendin zit niet aan de pil, dus daarom hebben ze seks met condoom. Maar Tim vindt zonder condoom seks lekkerder. Nou, Tim vraagt zich daarom af, is het lit of is het shit om je vriendin te vragen om aan de pil te gaan? Botje die reageert in de NPO Luisterrap, ja, hij heeft al jaren seks met, hoe weet hij dat het lekkerder is zonder? Botje, dit vroeg ik mij ook af. Hoe weet jij dat, Tim? Nou, Quincy liet weten in de NPO Luisterrap, mijn vriendin vindt de pil echt top. Beetje raar antwoord op zo'n nette vraag vanwege je eigen sterke mening, zegt Quincy dan op mij. Ja, want ik ben er best wel fel over dat ik het nogal shit vind om te vragen. Quincy, I love dat jouw vriendin de pil top vond. Ik zit zelf ook in de anticonceptie en dat vind ik ook op zich best wel top. Maar alsnog heb ik wel zoiets van altijd dat wij vrouwen dat dan moeten doen en dat je als man zijnde dat gaat vragen, vind ik wild. Mannen kunnen ook bepaalde dingen doen, hè. En Rick die stuurde een memo.
1: Hey, die Tim. Maar wees blij dat je vriendin gewoon de pil niet slikt. Want als je een vriendin hebt die de pil wel slikt, dan gaat haar libido omlaag. Dat wil jij niet weten.
0: Ik moet zeggen, ik hoorde het en ik dacht, libido omlaag? Dus ik heb het even opgezocht. Dus niet per se dat dat zo zal zijn. Het zou kunnen gebeuren, zeg maar. Er staat bij ongeveer 15% van de vrouwen daalt het libido door de pil. Dus dat kan, maar het hoeft niet per se het geval zijn. Maar goed, dat dat dan de reden moet zijn om het niet te doen, I do not know. Even kijken. Ja, ik moet zeggen, ik vind het wat ingewikkeld. Sanne, wat vind jij ervan?
2: Nou, ik snap best wel dat Tim minder seks wil hebben zonder condoom. Dat begrijp ik best wel. Ja. Het is ook een stuk minder lekker, ja, sorry.
0: Dat is waar.
2: Dus je kan best met je vriendin overleggen van, schat, zullen we kijken wat nog meer de mogelijkheden zijn. Want je hebt natuurlijk niet alleen de pil, maar ook spiraal, staaf in je arm, pleisterpil. Dus er is veel meer mogelijk. Je kan het gesprek wel aangaan, maar echt zeggen van ik zou willen dat je aan de pil gaat, vind ik ook shit.
0: Ja, dat gaat
2: is eigenlijk
0: wel
2: fucked up met al die, met
0: dus
2: al die
0: gaat,
2: hormonen en zo.
0: Dus het gaat eigenlijk gewoon wel echt omdat je het gesprek dan met elkaar aangaat eigenlijk. Dat is dan wat jij voor zou stellen wel.
2: Ja, ja, wel het gesprek met elkaar aangaan. Ja.
0: Duidelijk. Ik krijg ook een memo binnen van Fernandinho.
3: Yo, Tim, je moet gewoon lekker met condoom blijven doen, broer. Ja, man, die pil is niks, broeder. Die pil is niks, weet je. Mijn vrouw die gebruikt ook pil, maar weet je, pil die komt met veel bijwerkingen, je weet toch?
0: Ja, het zijn inderdaad weer diezelfde bijwerkingen waar we het over hebben. Ja, het is gewoon zoveel wat erbij komt kijken op het moment dat je aan de pil zit. Dat is gewoon echt het geval en dat is niet iets wat je zomaar moet doen. Ik vind het ook heel bizar dat het heel normaal is dat meisjes van een jaar of 13 dat ook gewoon zomaar altijd doen. Dat we dat allemaal heel erg normaal vinden.
2: Yep.
0: Het is helemaal niet zo normaal, vind ik, mijn mening. Quincy laat weten, een NPO-luisteraar, communicatie is belangrijk, doet die goed. Dat is waar.
2: Ja.
0: Communicatie is ook hartstikke belangrijk. Ja. Als ik nu zo kijk, ja, is het lit of is het shit? Om je vriendin te vragen om aan de pil te gaan. We hebben heel veel dingen gehoord. Ja, dan is het toch echt?
4: Laat me je zeggen, noem het shit.
5: Het is shit.
4: Oh, shit.

0: met Naomi.
1: Afgelopen zaterdag was er iets heel belangrijks hier in Rotterdam. Er werd in Oase namelijk een fundraiser voor Palestina georganiseerd. En onze reporter Bradley, die was erbij. Luister maar even mee.
2: We still need to voice our opinions. We still need to voice what's happening. And we still need to provide support in one way or another. Because the suffering hasn't stopped. The genocide hasn't stopped. The killing hasn't stopped yet.
1: Meer hoor je zometeen.

0: and Bradley.
1: We still need to voice our opinions, we still need to voice what's happening, and we still need to provide support in one way or another, because there is, the suffering hasn't stopped, the genocide hasn't stopped, the killing hasn't stopped yet.
2: Afgelopen zaterdag stond Oase Rotterdam in het teken van Palestina. Ze organiseerden een fundraiser met muziek, eten en verschillende workshops. Daarmee brachten ze de mensen samen om aandacht te vragen voor de situatie in Palestina. Ik was daar natuurlijk bij om met de organisatie en de bezoekers te praten.
3: We zijn bij Oase en we hebben een avond dat is gericht aan Palestina. Dus we hebben allerlei dingen die met Palestijnse cultuur te maken hebben. En dat doen we om weer meer aandacht te genereren aan wat er in Palestina gebeurt. En om mensen bij elkaar te brengen.
2: Maar waarom is dat nu eigenlijk nodig?
3: Nou, het is altijd nodig. Dus niet per se nu, want het is al een hele tijd gaande. Maar we merken dat de aandacht een beetje verzwakt. Terwijl er nog steeds heel veel narigheid gebeurt. En Oxfam NoVib heeft oktober uitgeroepen die hebben een campagne gestart om weer Palestina onder de aandacht te brengen. En de genocide die gaande is.
1: Yeah, I believe it's a more responsibility to share our voice and to stand up for injustice, for unfairness that's been going on not just in the last couple of years, but also for the decades that have been going on.
4: Ja, we moeten natuurlijk gewoon meer bewustwording creëren voor de mensen die het daar ontzettend slecht hebben. En op deze manier kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. En dit is het minste wat ik in ieder geval hier in Nederland ervoor kan doen.
2: Wat willen jullie eigenlijk bereiken met zo'n avond als dit?
3: Dus meer aandacht weer genereren door dit programma vanavond. Maar we hebben meer programma's rondom Palestina deze maand. We willen mensen samenbrengen en we willen mensen handelingsperspectief geven. Dus dat wil zeggen, we hebben een sticker, dat is heel concreet. En die kunnen mensen mee naar huis nemen om ergens op te plakken en om eigenlijk support te tonen aan Palestina.
2: Waar gaat het ingezamelde geld eigenlijk heen?
3: Het gaat sowieso gaat een deel naar Plant en Olijfboom. En als andere mensen nog een ander idee hebben voor een initiatief, een Palestijns initiatief, dan staan we daar heel erg voor open.

0: met Naomi.
1: Ja, dat was hem weer. De blok op de dinsdagavond. Maar niet getreurd, want Phoenix gaat nergens naartoe. Vannacht door je Night Vision. En nu staat Phoenix Vibes voor je klaar. En ik check je morgen weer.

0: funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city.

0: Monster. Dromen is goed, starten is beter.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: PME Legends, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

Door Almegens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd. Er zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken.

Er uit raar hoe die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs maar chica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten... wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Ben jij op zoek naar die next epic experience? We got you. Melanated Travels and Tours. Gespecialiseerd in alle reisbehoeften en activiteiten voor Afro-Nederlanders. Wij begrijpen jou, want wij zijn jou. Laat je inspireren op melanatedtravels.nl.

0: marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan.

0: ervoor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En bel je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je iets gehoord van over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: wachten. Schat, nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zeggen gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat, ik ben volwassen. Het komt goed.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die

Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt